Afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna een $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, in Rotterdam, is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldde Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim een $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten. Zomer in Overijssel. Radio Oost.
2: Het is vrijdag 7 augustus. Goedemorgen, goedemorgen aan Anneeltje.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Het wordt vandaag wat minder warm, maar zeker niet minder droog. Over de gevolgen praten we vanochtend.
3: Maar compensatie voor die gevolgen zit er niet in, laat de minister weten.
2: En dan gaan ook nog eens de concerten van het Waterorgel in Hengelo niet door.
3: Leuker nieuws over FC Twente, want dat had een heerlijke avond in de aanloop naar de Conference League.
2: Het weer voor het weekend, het verkeer, zomer in Overijssel en heel veel lekkere muziek tot 9 uur bij ons bij. Starten we de dag positief met Eddie Grant en Gimme Hope, Joanna.

0: is minuten over zes. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Hey, ander pingeltje.
1: Een verrassing.
0: Een verrassingspingeltje. Nou, vooruit maar. Op deze vrijdagochtend, de 7e van augustus. Heel veel nieuws is er niet, maar we staan wel aan het begin van de voetbalcompetitie aan een Neeltje.
1: De provincie en de voetbalclubs in Overijssel beginnen vandaag met trappen op matchday. Met die campagne willen clubs en de provincie supporters op de fiets naar het stadion krijgen. Het nieuwe voetbalseizoen begint vandaag en er is een speciale challenge ontwikkeld om het fietsen naar de stadions aantrekkelijker te maken. Daar hoort ook de app Das Zo Gefietst bij. Gaat al gauw om tienduizenden mensen die op de been of op de fiets zijn. Dat fietsen moet de bereikbaarheid van de stadions beter maken. En het is natuurlijk ook een vorm van duurzaam reizen.
0: Ja, de aftrap van, de Eredivisie is vanavond in Leeuwarden. Cambuur en Excelsior openen het seizoen. In de eerste speelronde speelt Go Ahead morgenavond thuis tegen Willem II. PEC Zwolle zondagmiddag thuis tegen Ajax en FC Twente. Ook op zondagmiddag weer uit tegen Heerenveen.
1: Ook de Eerste Divisie gaat vandaag beginnen. Heracles Almelo begint vanavond uit tegen VVV Venlo.
0: Meer over het voetbal straks na 19:30 en na 19:30. Dan naar de rechtbank in Groningen. Daar dient vandaag de zaak van een schapenhouder uit Drenthe. Die is namelijk niet tevreden over de vergoeding die de provincie geeft als compensatie na aanvallen van wolven. Daarom heeft hij een zaak aangespannen tegen gedeputeerde staten van Drenthe. De aanvallen van wolven op zijn kudde schapen waren in de omgeving van het Drentse Zwichelte.
1: Diepenheim staat vanaf vandaag in het teken van het truckfestijn. Meer dan 125 vrachtwagens uit heel Nederland en Duitsland rijden naar Diepenheim voor een festival met veel activiteit, optredens en, ja, je verwacht het niet, trucks.
0: Verrassend, inderdaad. Dan het entertainment van een heel andere soort. Grachtenfestival begint vandaag in Amsterdam. Trekt ieder jaar tienduizenden bezoekers naar de Amsterdamse binnenstad. Komen dan luisteren en kijken naar de concerten op grachten, maar ook in parken, tuinen en op daken. Er is bij deze editie een muziekkapellen-estafette langs alle muziektenten in de stad. Bij het Grachtenfestival staan klassieke muziek en jazz centraal, vooral uitgevoerd door jong talent.
1: In de 7e etappe van de Tour de France Femme gaat de wielrensters vandaag de Mont Ventoux op. Dat betekent dat ze bijna 16 kilometer moeten klimmen op de bergwegen met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,8%.
0: Is goed voor de kuiten.
1: Nou, zeker. En dat gaat dus naar die Mont Ventoux over 146,8 kilometer.
0: Het is de eerste vrijdag in augustus. Dat is traditioneel de dag van het bier.
1: Ik zie jou ook beginnen te stralen.
0: Ja, ik heb het gisteren even opgezocht. Het is ontstaan in de Verenigde Staten als International Beer Day. En het is in augustus gekozen vanwege het mooie weer. Verder is het gewoon enkel commercieel. Dat stelt echt helemaal niks voor, volgens mij. Maar goed, er stond bij een reden om vandaag deze heerlijke drank te vieren. Nou, ja,
1: ik denk dat voor heel veel mensen überhaupt vrijdag de dag van het bier is.
0: Vrijdag, maar voor 4 geen bier, hè?
1: Voor 4 geen bier. Nee. Madonna en Kylie Minogue komen vandaag naar verwachting met een remix van het nummer Love Sensation van Madonna's nieuwste album Confessions 2. Het was dus misschien niet zo'n heel grote verrassing dat ze samen op het podium stonden tijdens de World Pride Music Festival in Amsterdam.
0: Dat is gewoon al een publiciteitsdingetje, denk ik.
1: Zal ongetwijfeld.
0: Goed. Het meest opvallende aan het truckfestijn, vind jij de trucks?
1: Ja.
0: Dat is mooi. Ik ben benieuwd of hij ook gaat komen.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean hoorde je in Rain Me In.
1: Max. Vera Max.
0: Ach. Is Paolo Conte, ik ga hem toch onderbreken. Het spijt me. Paolo, je moet even wachten. Want we gaan eerst beginnen uiteraard met...
2: Het krantenoverzicht.
0: Ja, we hebben ze niet in grote haast voor niks zitten lezen vanochtend.
2: Nee,
0: de
2: zo is het.
0: De papieren versies van de kranten zijn binnen van deze vrijdag de 7e van augustus. Annette, wat staat erin?
2: De Telegraaf kopt bom drone zet EU op scherp. Dat naar aanleiding van de explosieve drone die eerder deze week werd onderschept. Dankzij een oplettende buschauffeur. Die drone die had een lading van 800 gram springstof. En dat was dan bedoeld om een Oekraïns transportvliegtuig vol munitie te kunnen opblazen. Nou, ik hoorde vanochtend op de radio dat er dus bleek dat die munitie al niet meer aan boord was. Nou ja, nu schrijft de Telegraaf dat Rusland hiermee Europa uitdaagt op NAVO-grondgebied. En dat het bondgenootschap zich moet beramen op een reactie.
0: Ja, Duitsland neemt dit zeer hoog op en terecht natuurlijk. Veel in de kranten en ook bij ons vanochtend nog weer over de droogte natuurlijk. Het houdt ons allemaal bezig. Het is de opening van Trouw. De spanning over de droogte stijgt. Dubbele punt, wat komt hierna? Het moment dat de droogte in crisisfase belandt nadert rap, dan neemt het Rijk de regie over van de waterschappen. Vereniging van Binnenhavens mist visie en urgentie in Den Haag. Komen we ook op terug later, want minister Karremans van Infrastructuur liet gisteren weten dat compensatie voor Overijsselse bedrijven, bijvoorbeeld aan het Twentekanaal, er niet in zit. Er is nog niet opgeschaald naar de volgende fase, maar als dat wel gebeurt is het crisis. Vereniging van Binnenhavens wil weten wat burgers en bedrijven te wachten staat. En het ministerie zegt, dat weten we niet. Nou, heel veel meer droogte in de andere kranten. NRC bijvoorbeeld, voor op de voorpagina zijn we een kaartje. Daar is de loop van de Rijn met alle zijrivieren en zijtakjes en zijzijtakjes allemaal aangegeven. Kun je rivierwater wel eerlijk verdelen? Reis langs de Rijn om te zien wat er gebeurt met het water dat Nederland instroomt. Twee pagina's lang zien we wat er daar gebeurt, hoe dat water hier naartoe komt. De Rijn staat laag van Zwitserland naar Lobith in 7 etappes, lees je in de NRC.
2: We hadden het er natuurlijk gisteren al over op Radio Oost, maar de Duitse grenscontroles die gaan langer door. En het AD heeft een artikel op de voorpagina over die snelweg, dat het veel veiliger moet nadat er tientallen ongelukken gebeurden. In totaal, vorig jaar waren het er 171, vielen 15 slachtoffers, 2 mensen overleden. Dus moet het gewoon veiliger. Dus komen er, als het aan minister Vincent Karremans ligt, waarschuwingsborden en beleiding op de snelwegen als de A1 en de A12. Dus het gaat natuurlijk ook over de A1 bij Oldenzaal, ja, waar dat in deze provincie ook speelt.
0: Zeker, volgens mij staan die waarschuwingsborden er al. Maar moeten automobilisten en vrachtwagenchauffeurs er nog wel op gaan letten, natuurlijk. Dan hoor je natuurlijk de laatste tijd, nou niet de laatste tijd, maar al behoorlijk lange tijd, dat de prijzen zo hoog zijn. We merken het iedere dag in de supermarkt en ook aan de pomp, maar een artikel in Trouw begint met de kop hoge prijzen, vraagteken. We konden nog nooit zo makkelijk rondkomen als nu. Bij de minste prijsstijging vrezen voor ons welzijn, terwijl we niet eerder zo rijk waren. Rijkdom went snel. We vinden ook dat we er recht op hebben. Benzine was nog niet eerder zo goedkoop, staat hier. Dat kan ik mij niet voorstellen, maar doe maar. Je moet alleen niet naar de literprijs kijken, maar ook rekening houden met het stijgend modale inkomen. Ja.
2: Dat is
0: zo
2: natuurlijk.
0: Lust ik er nog eentje. Ja, dat is waar. Het is waar. Inflatie en dat soort dingen. Geld is ook minder waard geworden, dat klopt. 60% van de nam de koopkracht in Nederland toe sinds de jaren 70. 25-30% zijn de boodschappen de laatste tijd duurder geworden. Nou, 60% meer koopkracht, 30% duurdere boodschappen. Ja, dan houden we wat over, zou je denken.
2: Zou je wel denken.
0: Zou je denken. Ik merk het niet dat ik wat overhoud, maar goed.
2: Nou, dat is dan weer een ander onderwerp.
0: ik zie niet uitgebreid belichten.
2: Houden we er snel over op. Journey Kaagman staat natuurlijk ook nog op 2 voorpagina's, in ieder geval die ik voor me heb liggen. De zangeres van Earth and Fire en ook wel bekend onder de jongere generatie als streng idolslid. Die is helaas overleden.
0: Ja. Inderdaad, we gaan straks nog iets draaien van Weekend. Van de Earth and Fire, het zal Weekend worden, want het is ook bijna Weekend. Gaan we even iets dieper op in. Ja, dan onze onvolprezen kom op rubriek, die helaas het einde heeft gezien. Daar zijn dieren altijd zeer geliefd geweest. Dieren in het nieuws. Mm-hmm. Doen het altijd goed in komkommernieuwsberichten.
2: Absoluut.
0: En we zien dan ook een slang op de voorpagina van de Volkskrant. En een vlinder en een gekko en een rare kuifeend en een mus en een libelle. Dat zijn geen komkommernieuwsdieren.
2: Heet het een rare kuifeend? Of
0: ja,
2: vind jij
0: het
2: een rare kuifeend?
0: Ik vind het een rare kuifeend. Hij kijkt me heel raar aan. Dit gaat ook weer over de droogte. Dieren lijden onder langdurige droogte. Zeker die rare kuifeend. Van egel tot rivier, donderpad en libelle. Elk leven drijft op water. En bij langdurige droogte en hitte hebben vrijwel alle soorten het moeilijk. De kuifeend, betiteling rare staat er niet bij, kan eten opduiken als het water te ondiep wordt en heivlinders zwerven ver buiten hun habitat, waardoor hun rupsen het niet overleven. Als deze droogte gewoner wordt, raken we echt soorten kwijt, waarschuwen biologen.
2: Nou, dat is wel verdrietig.
0: Dat is zeer verdrietig. Paolo Conte is ook niet heel optimistisch. Daar is hij dan toch?
2: Ja.
3: Io tranquillo e mai passo a lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

0: Ricky Martin samen met Christina Aguilera en Nobody Wants to Be Lonely. Daarmee is het precies 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anne Neeltje.
1: Het standbeeld van schaatser Reinier Paping in Ommen is ontvreemd. Alleen de schaats staat nog op de sokkel. Het vermoeden was dat iemand het beeld van de sokkel had getrokken na een avondje uit en in de vecht had gegooid. Een sonarboot en duikers zouden gisteravond op zoek gaan, maar dat was niet meer nodig. Het beeld is terecht en veilig gesteld bij de gemeente Ommen. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Eerder werd het beeld al ernstig vernield. Een echtpaar uit Enschede heeft de rechter gevraagd om de beschuldigingen van zorgfraude door zorgverzekeraar Mensis ongedaan te maken. Het bedrijf Zorg en Research verleende zorg, maar het stel zou vervolgens geknoeid hebben met de declaraties. Zelf zijn ze het niet eens met de maatregel, maar de rechter gaat daar niet in mee. Volgens de rechter had Mensis gegronde redenen om deze stap te zetten. Ook kregen de twee een tik op de vingers, omdat zij hiermee hun persoonlijk belang boven het algemeen belang zouden plaatsen. De natuur heeft veel last van de aanhoudende droogte. Dat is ook merkbaar op landgoed Soeslo, een natuurgebied ten zuiden van Zwolle. Vooral de beuken daar hebben het zwaar. Ze kampen met schimmels en extreem bladverlies. Een van de paden van het landgoed is zelfs afgesloten omdat er takken afbreken door de droogtestress. En dat veroorzaakt gevaarlijke situaties.
2: We hebben veel droge jaren gehad en soms weer heel veel neerslag. En je ziet dat die oude bomen, die hebben moeite, of eigenlijk kunnen ze het niet, die hebben die rek niet meer om al die klappen op te vangen. Hun wortelgestel is daar niet op aangepast en dat kunnen ze ook niet zo snel meer bijschakelen. En daardoor zie je dus dat ze in nood komen en soms vroegtijdig hun blad laten vallen, scheurtjes in de bast krijgen of bepaalde zwammen, paddenstoelen die gaan groeien op de stam of op de wortelbasis.
1: De bomen zijn niet meer te redden, daarom wordt overwogen ze te kappen. En FC Twente heeft in de derde voorronde van de Conference League met 6-0 gewonnen van Bacz uit Slowakije. De club speelde in Enschede. De return is op 13 augustus in Slowakije. Meer hierover hoor je zometeen.
0: Zeker. En nu hoor je meer over het weer. Gitte Spannenburg, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel.
0: Ik stapte vanochtend naar buiten. Ik denk, wat is dit voor een raar gevoel? Het was wat frisjes en onder mijn voeten was iets dat schijnt natheid te heten.
3: Kijk.
0: Het was nat gewoon.
3: Ja, je had het geluk van de druppels.
0: Nou, onderweg was het, Anne Neeltje, hebben we het ook meegekregen. Het was best nat op de wegen, toch?
3: Ja,
0: blijkbaar flink wat gevallen, toch? Lijkt
3: ja, het lijkt dan weer meer dan het uiteindelijk is. Neerslagsommen. Ja, nou ja, op de natste plekken zit je op 1 millimeter. Oh, ja. Maar inderdaad, straten zijn nat. Er waren her en der dikke druppels. Dat is toch meegenomen. Het is een oud frontje dat over ons ligt. Waar niet alleen wat neerslag af en toe uitvalt, maar ook ja, heel veel bewolking meebrengt. Dus vanochtend is het grotendeels bewolkt. Ook wel lekker, denk ik, voor veel mensen. Zeker na het nieuws wat we ook alweer net hoorden. Van alle bomen die het zo zwaar hebben. Is lekker als het een keer bewolkt is. Het is nu 13 tot 15 graden. Het is heel erg kalm. En dat frontje, dat ebt nog een beetje door. Dat kan de hele ochtend tot aan begin van de middag zo lokaal een spetterbuitje brengen. Een geluksbuitje, als het ware. Het verpietert wel. Er komt af en toe wat ruimte voor de zon. En in de loop van de middag komt die zon er wat beter door. En dan zitten we uiteindelijk op temperaturen vanmiddag zo tussen de 21 en 23 graden.
0: Ja, ik hoor het al. Dit gaat het Twentekanaal niet vullen. Dit buitje.
3: Nee.
0: En na vandaag gaat het ook alweer warm worden, begrijp ik.
3: Het is ongelooflijk in welke serie aan warme tot zeer hete dagen wij zitten. En de komende week, de komende periode tot en met eind volgende week. Ja, als het tegen zit, is dat weer de heetste periode van deze oneindige zomer. Dit weekend in ieder geval volop zonneschijn. Heel erg rustig qua wind. We zitten onder een hoge drukgebied. En morgenochtend begint de dag lekker fris. Met 8 tot 10 graden. En een paar mistvelden. Zie je ook toch wel dat er iets wat van vocht is. Wat morgenochtend wordt aangesproken. Maar verder is het morgen overdag zonnig. En dat geldt eigenlijk ook voor de zondag. Waarbij de temperaturen omhoog gaan. Morgen 26 tot 28 graden. En zondag grootschalig weer. Tropisch.
0: Ja, nog even terug naar de huidige situatie. Petra meldt uit Hellendoorn 16 graden en een mieze regentje en bewolkt. Wij melden vanuit Hengelo dat het grijs uitziet. Maar de foto van Janneke Koers, een van onze andere krantenbezorgsters in de buurt van Zwolle, heeft een kiekje gemaakt, zegt ze zelf. Snel een kiekje gemaakt van een hele prachtige zonsopkomst.
3: Kijk.
0: Ja, helemaal rood. We zien de zwarte silhouetten van elektriciteitsmasten. En daarachter zien we de zon in alle oranje glorie opkomen.
3: Daar dus is hij weer.
0: Kan maar... wel.
3: Ja, het kan wel, maar hij gaat wel snel achter die wolkenvelden verdwijnen daar.
0: Absoluut. Ja. Martijn stuurt ook nog net een foto. Ook daar gloort de zon boven de horizon waar wat huizen en bomen er zwart tegen afsteken. Hij komt er wel bij dus vandaag.
3: Hij komt er wel bij, wachten. Maar af en toe.
0: Af en toe, Gita. Over een uur spreek ik je weer.
3: Tot zometeen.
0: Het weer. Tot zo.
3: Tot zo.

0: stemmig nummer van Alex Warren, Eternity.
1: De Oosttribune. FC Twente kan de volgende ronde in de Conference League ruiken. Twente liet in de thuiswedstrijd tegen Dutch uit Slowakije geen spaanheel van die ploeg.
2: Dus Sundreudia zetten, de man met de acties, de Noor, gaat binnendoor, buitenom en dan weer binnendoor met de voorzet. En daar is de openingstreffer. Daan Rots, de nummer 10 van FC Twente, maakt hier al heel vroeg de 1-0. Piazza met een schot en daar is al de 2-0. Marco Piazza, ook hij is trefzeker.
3: Ja, het gaat zo snel, maar nu is Urquiza zetten, nu weer een kans voor Twente.
4: Ja, Wijkman, 3-0, wel goed.
3: Hij zag al dat hij de bal zou krijgen, Bert. Ja. Hij was al sneller dan wij waren. Ja, nee, wie zal hem een beetje helpen?
5: Dan is er nog weer contact tussen Prupper en zijn directe tegenstander. Dit is hem lekker neergelegd. Want die bal die kan gewoon binnenvallen. En het is inderdaad 4-0. Mats Bruns neergelegd. Ja, het is Bruns die hem maakt. Maar wat een lekkere vrije trap, zeg. Seruki kappen draaien. Seruki onderweg van richting veranderd. En nu wordt het nummertje 5 wel binnen.
2: Daar komt de treffer aan. Ja. Prupper,
5: ja.
2: Ook hij maakt hem.
5: Ja, tussen al die spelers die mogen spelen, die maken dan een doelpunt. Dat is nummertje 6.
2: Het gelijk van John.
0: Ja, het vergelijk van John van der Brom. Want in vergelijking met de wedstrijd van vorige week had van der Brom zijn elftal op 4 plekken gewijzigd. En dus met succes.
6: Als dan alle 4 de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat we dat het geslaagd was. Dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld met veel dynamiek, met veel frisheid, met veel fitheid. Mooie goals hebben gemaakt, de nul gehouden, 6 doelpunten. Mooi dat je door kan gaan wisselen, ook richting aanstaande zondag, waarin we natuurlijk weer de start van de competitie hebben. Dus kan niet op. En ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
1: Van den Brom vindt het vooral een teamprestatie.
6: Compliment aan het team. Goed luisteren als ik zeg het team. Want ik heb voor de wedstrijd ook al gezegd. We moeten naar een team, naar een winnend team. En dat doe je met z'n allen. En dat heb je vandaag gezien, dat je dat met meer dan 11 doet. En dat is het idee wat ik heb, voor ogen heb. Of niet alleen ik, dat wij voor ogen hebben. En daar hebben die jongens heel goed invulling aan gegeven.
1: Max Bruns was een van de spelers die van den Brom de kans kreeg om zich te laten zien. En de Almeloer bekroonde zijn basisplek met een doelpunt.
7: Ja, geweldig. Nee, het was een mooie avond voor mij, persoonlijk. Het is een tijdje terug dat ik weer in de basis mocht beginnen. Dus als je dat dan bekroont met een goal en 6-0, dan kan je wel spreken van een goede avond, ja.
0: Goeie avond voor FC Twente was wel ook wel even nodig na vorige week. En zo kan Twente dan goed beginnen aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Dat begint voor Twente uit tegen Heerenveen. Heracles is daar niet meer bij. De ploeg uit Almelo is gedegradeerd natuurlijk naar de Eerste Divisie. Speelt vanavond de eerste wedstrijd uit bij VVV Venlo. Heracles heeft wel veel nieuwe spelers in de selectie. Een groot deel daarvan is aangetrokken in samenwerking met een Brits databedrijf. Vincent Heilman, de trainer van Heracles, vertelt hoe dat dan in zijn werk gaat.
8: Wij hebben heel duidelijk wel moeten aangeven hoe wij willen spelen. Dus onze speelwijze moest wel echt in detail aangeleverd worden. Daarvan ook op basis van de profielen. Dus wat voor type profielen zoek je dan op welke positie? Het heeft een hoop werk gekost. En dan komen hun uiteindelijk met een lijst aan van dit zijn dan de kanshebbers met het budget wat jullie hebben. Ja, waar je op kan insteken. En of ze dan uit IJsland komen of Frankrijk of Nederland of Spanje. Dat maakt voor het bedrijf niet uit. En daarin hebben wij natuurlijk wel achteraf van altijd nog de keuze van karakter. Past dat dan ook nog bij onze samenstelling? Dus het was een heel karwei.
0: Heracles, VVV, dus andersom, VVV Heracles. Vanavond om 8:00 volg je natuurlijk live in de Oosttribune op Radio Oost. Na 19:30 beschouwen we FC Twente, de Europese wedstrijd van gisteravond, na met Tijmen van Wissing. En kijken vooruit naar de start van het nieuwe seizoen.

0: Burton Fire hoorde je met Weekend. En natuurlijk omdat gisteren het nieuws bekend werd dat Johnny Kaagman, zangeres van de band, is overleden op 79-jarige leeftijd. Ze leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Destijds was ze een sensatie aan een neeltje. Opa vertelt.
1: Ja, maar van vroeger. De liedjes zijn goed. En de foto's op de voorpagina's, ja, die ik pak er hier een bij. Want dat is natuurlijk hoe jij het herinnert in zo'n...
0: Ja. In dat hele strakke blauwe leren pak.
1: Icoon in catsuit.
0: Precies. Waarin ze zich nauwelijks kon bewegen, lazen wij ergens van de regisseur van destijds Top Op. Waar ze in dat pak verscheen en inderdaad heel veel indruk maakte op jongens van mijn leeftijd in die tijd.
1: Ja, en zo ook op Marcel Oosten.
0: Waarop Marcel Oosten de Playboy kocht waarin zij staat. Die ik nog voor de liefhebbers en verzamelaars in ongeschonden toestand heb bewaard.
1: Oh, kijk.
0: Jazeker. Ik weet niet waar precies. Ik zal moeten zoeken. Maar ik heb hem nog wel.
1: Zolder,
0: ja, ik heb hem nog wel. Heel stiekem volgens mij heb ik hem gekocht en gelezen vanwege Journey.
1: Dat is wel een mooi verhaal.
0: Ja. Dat was wel bijzonder. Het was en is niet direct mijn muziek. Alhoewel, ze hadden ook wel een paar nummers die vond ik wel wat beter. Waren ook wat meer psychedelisch, meer rock, wat meer 70s-achtig. Maar het pak van Journey,
1: die staat jou op het netvlies gegrift.
0: Ja, precies. Nou, goed. Ze is overleden. Nieuwere generaties kennen haar natuurlijk vooral als jurylid van Idols.
1: Ja, zo maakte ik kennis met haar. Hè? Ze was altijd wel echt super streng.
0: Ze was heel streng. Ze was niet erg heel prettig. Terwijl...
1: Ja, het was altijd wel... Als ik haar dan zo zag en dan ze had zo'n... Ze keek gewoon... Er ging geen wenkbrauw omhoog.
0: Nee, en ik weet nog of er
1: ontstond... Oh, een dodelijke opmerking die kon zij maken.
0: Maar die meme, die hele strakke meme... daar gingen geruchten dan dat ze zich al met botox had vol laten spuien. Maar dat bleek dus door Parkinson te komen.
1: Ja.
0: Dat is een beetje een treurig verhaal.
1: Absoluut.
0: Goed, Johnny Kaagman overleden. We hebben even stilstaan en je hoort er ongetwijfeld de komende dagen nog wel meer nummers van Earth and Fire. Nee, ik wijd niet meer verder uit over de Playboy. Ik heb hem ergens goed bewaard.
1: Er was een anekdote waarvan jij dacht, ga ik hem vertellen?
0: Nee, helemaal niet. Want ik heb de Journey nooit mogen ontmoeten, inderdaad. Maar het maandblad voor mannen heb ik keurig in een plastic hoesje ergens onder in een doos gestopt.
1: Waarschijnlijk ligt hij op hetzelfde stapeltje als die Playboy met Joy Beunen, die jij ook hebt aangeschaft, recenter.
0: Ja, is dat... Nou, goed. Maar dat was werk. Sorry, dat was werk.
1: Je hebt gelijk ook.
0: Dat was werk. Later, dus al na zevenen, dan hoor je meer over de droogte. Die houdt ons in zijn greep natuurlijk. Compensatie zit er niet in, heeft de minister gisteren laten weten. Je hoort hem zo dadelijk. En een concert van het waterorgel in Hengelo zit er ook niet meer in.
1: Oh.
0: Door het watertekort.
1: Ja,
0: mogen geen water oppompen voor één waterconcert. Het is niet anders. Geen waterorgel in Hengelo. Tot 7 uur, de Human League. En Human...

0: there only to hide my guilt and shame. I forgive you. De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Het standbeeld van schaatser Reinier Paping in Ommen is ontvreemd. Alleen de schaats staat nog op de sokkel. Een echtpaar uit Enschede heeft geëist dat de beschuldigingen van zorgfraude door zorgverzekeraars ongedaan moeten worden. Maar de rechter gaat daar niet in mee. En FC Twente heeft gisteren in de derde voorronde van de Conference League met 6-0 gewonnen van Dutch uit Slowakije. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
2: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
1: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slowaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
3: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
1: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Hoorde dat? Een quote van John van der Brom van FC Twente in het NOS-journaal. Van der Brom hoor je zo dadelijk bij ons ook verder over de mooie overwinning van 6-0 thuis van FC Twente tegen Dutch. Gaan we over nabeschouwen, natuurlijk met Tijmen van Wissing na 19:30. En je hoort over de droogte, dat de minister geen compensatie gaat geven en dat het waterorgelconcert in Hengelo niet doorgaat. Muziek hoor je wel, gaat wel door, zo dadelijk, van Miles Smith, Niall Horan en George Harrison.
5: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep, 20 minuten van Enschede.
6: XXX Loots in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
6: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: George Harrison hoorde je, geproduceerd door Jeff Lynne. En dat hoor je er duidelijk aan af. Aan Got My Mind Set On You.
1: Marcel Oosten.
0: Om bijna 7:08 op deze vrijdagochtend, de 7e van augustus. Goedemorgen. Goedemorgen aan Neeltje.
2: Goedemorgen Marcel.
0: FC Twente beleefde gisteravond in de Goalsfest een heerlijk avondje. En de droogte heeft allerlei vervelende gevolgen. Daar gaat het Rijk niet voor betalen.
2: Compensatie voor bedrijven die schade lijden door de droogte zit er niet in. Minister Karremans van Infrastructuur vindt dat dit nog onder het bedrijfsrisico valt.
3: Het is natuurlijk ontzettend vervelend wat er gebeurt. Maar ook compensatie is belastinggeld. Hè. Dat moet ergens anders vandaan komen. Dat moeten dan andere Nederlanders ophoesten. En dat geld hebben we nu ook niet op de begroting staan. Het is heel vervelend natuurlijk voor de mensen die dit treft. Maar uiteindelijk is dit ook deels onderdeel van ondernemersrisico.
0: En dus zullen bedrijven langs het Twentekanaal bijvoorbeeld, die nu al tonnen aan schade hebben, daar zelf voor moeten opdraaien. De provincie heeft nog gevraagd om aanpassing van de heffing voor vrachtwagens, omdat die nu het vervoer moeten regelen. Deventer vraagt om een speciaal fonds, omdat de haven daar dicht is. Maar de minister herhaalt het nog maar eens.
3: We kijken natuurlijk zo goed mogelijk hoe we kunnen helpen. Maar er is nu geen sprake van dat wij nu massaal gaan compenseren of de portemonnee trekken. Dat geld hebben we ook helemaal niet. Onze inzet is nu gericht op ervoor te zorgen dat de impact van dit watertekort, wat er is, waar we ook verder niks aan kunnen doen, maar waar we wel mee te maken hebben, om dat zoveel mogelijk te minimaliseren.
0: En meer over de brandbrief van Deventer hoor je straks na 8:00.
2: Het ministerie van Infrastructuur overweegt om meer vaste borden te plaatsen en de beleiding te veranderen op de snelwegen naar de Duitse grensovergangen, zoals bij de Lutte op de A1. Sinds Duitsland de permanente grenscontroles heeft ingevoerd, zijn er op de wegen naar de grens veel meer ongelukken gebeurd, soms zelfs met dodelijke afloop. Nu staan er mobiele tekstkarren en matrixborden langs de wegen en dat zouden dan permanente borden moeten worden. Want Duitsland lijkt ondanks aandringen van Nederland niet van plan te zijn met de controles te stoppen.
0: Verder in het nieuws vandaag. Het standbeeld van schaatser Reinier Paping in Ommen is weer terecht. Beeld was van de sokkel getrokken en alleen de schaats stond er nog op. Vermoeden bestond dat het bronzen beeld in de vecht was gegooid, want die stroomde natuurlijk langs. En er stond al een team van duikers in een sonarboot klaar om te gaan zoeken. Het bleek niet meer nodig. Het beeld is teruggevonden, natuurlijk wel zwaar beschadigd. Dat gebeurde ook al eerder.
2: FC Twente heeft in de derde voorronde van de Conference League met 6-0 gewonnen van Bartsch uit Slowakije. Dus Twente had een leuk avondje.
4: En daar is de openingstreffer. Daar rond de nummer 10 van FC Twente. Maakt hier al heel vroeg de 1-0. Piazza met een schot en daar is al de 2-0. Marco Piazza.
5: Nu weer kans voor Twente.
6: Ja, Rijkman. 3-0. Wel goed. Het is ook lekker neergelegd. Want die bal die kan gewoon binnenvallen. Het is inderdaad 4-0. Saruki onderweg van richting veranderd. En nu wordt

0: Nummertje 5 valt binnen.
1: Daar komt een treffer aan. Ja, Prupper.
0: Prupper, ja.
1: Ook hij maakt hem.
0: Dat is nummertje 6.
1: Het gelijk van John.
2: Ja, en daar was John van den Brom het wel mee eens.
3: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld met veel dynamiek. Met veel frisheid, met veel fitheid. Mooie goals hebben gemaakt. De nul gehouden, 6 doelpunten. Kan niet op. En ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
2: Zo is het. Met 1 been in de play-offs voor de Conference League. Dat is nog wel een ingewikkeld traject. Maar daar hoor je meer over straks als we gaan nabeschouwen. Met Tijmen van Wissing straks na 7:30.

0: Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe. 7:15 is het. Je luistert naar Radio Oost. Hoorden we net al over de droogte en het verlies voor bedrijven. En de compensatie die er van het Rijk dus voorlopig niet gaan komen. De droogte veroorzaakt ook veel klein leed. Evenementen bijvoorbeeld die afhankelijk zijn van water komen ook in de problemen. Zo ook de concerten van het Waterorgel in Hengelo. Beetje te vergelijken met het Bellagio, het casino in Las Vegas, waar dat enorme waterorgel voor de deur staat in de enorme vijver. Net ietsje kleiner is het waterorgel van Hengelo. Voorzitter van de Stichting Waterorgel is Benno Goossen. Meneer Goossen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik vergelijk met Bellagio, dat heeft u ook wel eens gezien?
1: Nee, ik heb het wel op de televisie gezien, maar niet in het echt.
0: Nee.
1: Ik heb wel eens mensen die langskomen met het waterorgel van Hengelo bekijken. Die zeggen van ja, het is een mooi waterorgel, maar ik ben in Las Vegas geweest en toen heb ik dit en dat gezien.
0: Dat is ook niet, dat is niet eerlijk, hè?
1: Daar kunnen we niet zoveel mee, want wij zijn wat dat betreft maar amateurs.
0: Ja, dat is niet eerlijk. Dat is heel erg groot. Het was ook de slotscène van de film Ocean's 10 of Ocean's 11. Ik weet het niet eens meer precies. Ja. Maar goed, nu naar het waterorgel in Hengelo. Het probleem is denk ik een tekort aan water.
1: Ja, je had het al over kleinleed. En het is inderdaad een beetje kleinleed. Wij hebben dat meer voor het amusement, hè? Vooral de toeristen, maar ook de mensen in Hengelo. En tijdens bepaalde evenementen dat we het waterorgelshows laten zien.
0: Ja.
1: Alleen nu is dat niet mogelijk, omdat de pompen die komen gevaarlijk dicht aan de oppervlakte. En je moet natuurlijk oppassen dat die pompen geen water of geen lucht aanzuigen. Waardoor onherstelbare schade wordt veroorzaakt aan de 54 pompen die in de vijver liggen.
0: Okay.
1: En normaal gesproken dan zouden we vanuit de Twentekanaal water kunnen aanvoeren met wat tankwagens. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Misschien is het nog bekend dat HCH-verhaal.
0: Ja, dat, gif in het water.
1: Vanuit de Twentekanaal.
0: Ja.
1: Dus 45.000 liter water lieten aanvoeren om de vijver weer op niveau te brengen. En dat hebben we in feite al een paar jaar gedaan rondom deze tijd. Maar ja, nu kan dat niet. Dus wij zijn ook niet in staat om het op een andere manier te doen. We hebben ook al overleg gehad met de gemeente. Dus dat betekent dat er bij ons geen druppel water vanuit een andere bron in de vijver gepompt kan worden.
0: Mm-hmm.
1: En wij zitten te wachten op regenwater.
0: Ja.
1: Want het regenwater wat zeg maar bij het appartementencomplex op de daken valt, dat komt via een systeem bij ons in de vijver. Maar ja, als er geen druppel regen valt, dan kunnen we de vijver niet aanvullen.
0: Nee.
1: Dus we hebben moeten besluiten om volgende week hadden we dus 5 avonden waterorgelshows. Mede voor de toeristen hier in Hengelo en in de buurt. Die dan iets spectaculairs kunnen zien. Maar dat gaat helaas niet door.
0: Dat was duidelijk inmiddels. Inderdaad, ik heb wat filmpjes van de vorige jaren gezien. Nou ja, dan niet afgelopen jaren, maar de jaren daarvoor. Met veel licht en waterspel natuurlijk. Dat waterorgel in Hengelo. Ik verbaas me altijd over hoeveel water er nodig is voor sommige dingen. 45.000 liter, zegt u, heeft u dan nodig extra?
1: Ja, we moesten vorig jaar bijvullen. Dus er waren 3 tankwagens vol. Want het is namelijk zo, als dat waterorgel de shows laat zien, dat betekent op dat moment ook dat de pompen 8 meter hoog kunnen spuiten. En als er een beetje wind staat, dan gaan er ook wel druppels water buiten de vijver.
0: Ja.
1: Dus de verdamping en het verlies van water is vrij groot wanneer je de shows laat zien.
0: Ja.
1: Dus dat moet je dan weer compenseren. En we hebben geen natuurlijke bron die het water aanvoert. Want het water of de bodem bij ons van het waterorgel van de vijver, dat bestaat uit rivierklei. En er is niet een natuurlijke bron onder de vijver die het water weer aan gaat vullen. Dus we zijn altijd afhankelijk van water van buitenaf.
0: Ja, ik zou denken,
1: en meestal lukt het met regenwater.
0: Ja, ik zou denken het is een gesloten systeem. Dus het water wat erin zit blijft erin. Maar dat is dus niet het geval.
1: Nee. Dat is het probleem een beetje waar we elk jaar mee kampen. En ja, waar we toch eens moeten zien, ook in overleg met de gemeente, om daar eens een keer een oplossing voor te vinden.
0: Ja, nu horen van iedere deskundige dat dit vaker gaat gebeuren door de klimaatverandering. Het gaat vaker heet worden, vaker droog worden. Moet u niet een ander systeem bedenken?
1: Ja, we zijn daarmee bezig dat we zeg maar een grondwaterput zouden kunnen slaan in de nabijheid van het waterorgel, zodat je grondwater op kunt pompen. En dan zou het probleem voor een gedeelte opgelost kunnen worden. Hmm. Tenzij je natuurlijk ook weer geen grondwater op mag pompen.
0: Ook dat staat laag natuurlijk nu. Ja.
1: Dat staat nu ook laag.
0: Ja. En leidt iemand de schade door? Of is dit vooral vrijwilligerswerk? Hoe zit het?
1: Het is allemaal vrijwilligerswerk. Ja. Kijk, het enige is dat we nu niet de kosten hebben van de aanvoer van water met de tankwagens. Want zo'n tankwagen, dat is ook gemiddeld zo'n €300 per tankwagen. Dus als je er drie hebt, dan praat je al over 900 euro. En voor een stichting die zeg maar op vrijwilligers rust en op vrijwillige bijdragers, ja, is dat een behoorlijk bedrag. Dus aan de ene kant is het heel jammer. En aan de andere kant hebben we geen financieel verlies.
0: Nee, dat is dan een klein bijkomend voordeeltje. Want dit is natuurlijk wel waar uw stichting het hele jaar naartoe werkt.
1: Ja, ja. En we hebben dan zeg maar aan het eind van de maand ook nog shows. En die sluiten aan bij activiteiten die nu plaatsvinden in het park Bataafse Kamp. Ja. Zoals 23 augustus, dan is het dansen in het park. En dan zouden wij dan afsluiten met een waterorgelshow. En op 30 augustus is bewegen in het park. En dan zouden we dan ook het waterorgel bij inschakelen. Maar ja, dat staat ook natuurlijk op de tocht.
0: Ja, daar zal het voor moeten gaan regenen. Ja, en voorlopig zit dat er niet in, hoorden wij al van de weermensen.
1: Nee, als je kijkt naar de vooruitzichten, dan ziet het er niet best uit.
0: Nou.
1: En dan is de volgende is 12 september, want dan is er nog weer een open monumentendag.
0: Nou, dan zal het toch wel eens geregeld hebben, meneer Goossen.
1: En dan hebben we een hele periode niets en dan gaan we met de kerstshows beginnen. En dat zijn altijd wel shows die heel goed bezocht worden. Ah. Dus dan hebben we nog wel even tijd en in december verwachten we toch wel dat het waterniveau op peil is om de spectaculaire waterorgelshows te laten zien.
0: Zo is het. Het jaar is nog niet voorbij, meneer Goossen.
1: Nee, wij blijven optimistisch, dus we blijven bezig.
0: Hopelijk gaat het dan voor u en voor heel veel andere mensen ook regenen binnen afzienbare tijd. Benno Goossen, voorzitter van de Waterorgelstichting in Hengelo. Hartelijk dank. En toch nog een mooie zomer verder.
1: Ja, fijne dag nog.
0: Dank u wel.
1: Beste, oké.

0: Blind Melon hoorde je met, hoe toepasselijk, No Rain. We gaan nabeschouwen. FC Twente had een mooi avondje gisteravond. Gaan we straks na 19:30 doen met Tijmen van Wissing. Daarvoor uit de hoofdpunten van het nieuws.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.

0: 8:30 geweest. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
1: Het standbeeld van schaatser Reinier Paping in Ommen dat deze week ontvreemd werd, is weer terecht. Een systeem dat door de brandweer in Kuiren is bedacht om natuurbranden te stoppen, is succesvol ingezet bij de grote natuurbrand in Limburg. FC Twente heeft in de derde voorronde van de Conference League met 6-0 gewonnen van Bac uit Slowakije. En Peter Faber is overleden. Hij stierf gisteren vredig in het bijzijn van zijn meest dierbare. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In zijn carrière speelde de acteur in talloze films, series en theaterstukken. Zo was hij te zien in de filmklassieker A Bridge Too Far, waarvoor opnames werden gemaakt in Deventer. Faber was afgelopen juni nog te gast bij Cultuurcafé Overijssel om herinneringen op te halen aan deze bijzondere periode.
2: Nou, er kwam het gerucht dat Joe Levine, een hele beroemde regisseur, die hele beroemde films gemaakt. Hij is het ontdekker van Dustin Hoffman. En die had gezegd, er komt in een film hier die bij de Brug te Varma, komen allemaal beroemde acteurs. Robert Redford, Ryan O'Neill, nou, noem ze maar allemaal op.
3: Sean Connery, Anthony Hopkins.
2: Wat zei je? Anthony Hopkins komt erin. Wie is hier de beroemdste speler in? Acteur in Nederland. En een management, Magdalena Sonnerlijk, die schoof mij naar voren. Dus ik moest opdraven.
1: Peter Faber is 82 jaar oud geworden. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: Ja, ik weet het nog wel. In die tijd dat die film uitkwam, een sensatie. En inderdaad, dat Peter Faber erin speelde, trouwens wel meer Nederlandse acteurs. Hij speelde volgens mij een militair of een Nederlandse verzetstrijder. Ik weet het
1: kapitein,
0: niet meer
1: precies, volgens mij, zag ik staan.
0: Oké, ja, dat zou kunnen. Goh, overleden dus, Peter Faber. We gaan door, want het leven gaat door naar het weer. Gita Spannenburg, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marcel.
0: Het weer wat nog niet zo zomers eruit ziet, in ieder geval niet in Hengelo. Hoe zit dat?
4: Ja, er zijn ook weer eens een keer wolkenvelden overgekomen. Kijk, een front wat tegenwoordig passeert in deze zomer, dat is elke keer een heel zwak front. Het zijn niet de bekende fronten met bakken met regen die je ook wel eens in zomers hebt. Het zijn eigenlijk fronten die weinig om het lijf hebben. Ja, wolkenvelden, er valt soms een beetje regen uit. Mijn collega Gert uit IJsselmuiden had 2 millimeter zomaar. Ja. Dat is fijn. En je ziet op een aantal plekken nog dat er nog steeds wat nichte neerslag, lichte regen uit die bewolking valt. En het kan de hele ochtend en aan het begin van de middag kan het nog steeds zo voortduren. Dat er af en toe een klein beetje regen valt bij beschaafde temperaturen. Nu zo'n 14, 15 graden. En vanmiddag 22 tot 24 graden.
0: Ja, die regen gaat het waterorgel in Hengelo niet helpen. En de komende dagen ook niet, Gita, want het wordt weer warm.
4: Het wordt weer warm.
0: En zeker niet nat.
4: Zeker niet nat. En ja, het wordt ook weer flink zonnig. De omstandigheden voor hitte zijn ook weer uitermate gunstig. Er is veel hitte boven Centraal en Zuidelijk Europa. We hebben inmiddels natuurlijk een hele droge bodem overal. Droge vegetatie, hoge watertemperaturen. Nou ja, als die zon een beetje meedoet en de warmte onze kant op komt, gaan we morgen met zonnige omstandigheden naar 26 tot 28 graden. Zondag en maandag naar zo'n 30 graden. Dan zou er dinsdag, dat mag je hopen, eventjes een dipje kunnen komen in de temperatuur. Maar woensdag en donderdag gaat de hoogzomer weer door.
0: Het is opmerkelijk gejojo, ook met die hoge temperaturen, vind ik.
4: Of ja, klopt. Kijk, nou ja, in Frankrijk en de Alpen is het eigenlijk continu, hè? Continu is het heet. Eigenlijk continu 30 plus temperaturen. We hebben dan het geluk nog met die bak met water voor de deur, de Noordzee. En af en toe draait de wind die kant op en dan zie je gelijk dat de temperatuur wat getemperd wordt. En zoals nu, met een restfrontje, dat je ook eens wat wolkenvelden weer hebt. Nou ja, dat zien we dan waarschijnlijk zo rond maandag, dinsdag ook. En als dan die wind er even aflandig wordt, dan ga je gelijk weer in de Franse hitte, zeg maar. En dan zou het donderdag ook weer 233 graden kunnen worden.
0: We koesteren de Noordzee. En vervloeken hem weer in oktober als we regenbui na regenbui hebben.
4: Ja, want hij wordt wel natuurlijk, de zee is natuurlijk erg warm. Dus we weten wat dat kan betekenen.
0: Nou goed, daarover dan later meer. In ieder geval over een uur spreek ik je weer, Gita.
4: Tot straks.
0: Zo.

0: Caro Emeralds en A Night Like This.
1: De Oosttribune.
0: Ja, Night Like gisteravond. Twente had een heerlijk avondje thuis tegen Dutch in de Grolsvesten.
2: En daar is de openingstreffer. Daar rots de nummer 10 van FC Twente. Maakt hier al heel vroeg de 1-0. Piazza met een schot en daar is al de 2-0. Marco Piazza.
3: Nu weer kans voor Twente.
4: Ja, Rijkman. 3-0. Wel goed. Het is ook lekker neergelegd, want die bal die kan gewoon binnenvallen. En het is inderdaad 4-0. Saruki onderweg van richting veranderd. En nu wordt het nummertje 5 wel binnen.
2: Daar komt een treffer aan. Ja, Prupper.
4: Prupper, ja.
2: Ook hij maakt hem.
4: Dat is nummertje 6.
2: Het gelijk van John.
1: Sporten met Tijmen.
0: Ja, Tijmen van Wissing. Het gelijk van John van der Brom. Goedemorgen trouwens. Want John van der Brom had 4 nieuwe spelers ingebracht, hè, in vergelijking met het vorige week. En hij had succes.
5: Ja, dat is het leuke, hè. Ome Co. Co Adriaanse begon ooit met de term scorebordjournalistiek. En dit was in alles het gelijk van John. Want hij verraste toch wel met de opstelling. Hij gooide het elftal toch wel op de schoppen. Hij liet toch zien dat de trainer niet tevreden is over de valse start van FC Twente. En als je dan 4 nieuwe spelers opstelt, onder wie 2 nieuwe verdedigers. Ja, als je die dan ook nog ziet scoren, dan valt alles jouw kant op. En dan mag je als trainer best even op de persconferentie ergens klein beetje tussen de regels door je gelijk halen.
0: Ja, en dat deed hij dan ook wel. En dat had hij natuurlijk ook, want het pakte goed uit. Ik heb het natuurlijk ook zitten kijken, Tijmen, ook wel dat de andere spelers het beter deden. Pases bijvoorbeeld, voorzetten, kwamen nu wel aan.
5: Ja, dat was inderdaad zo. Al zag ik ook nog wel wat slordigheden. Ik heb het idee, maar je moet meteen ingrijpen als ik het mis heb, dat ook de tegenstander wel een factor was.
0: Ja, want, dat denk ik ook wel.
5: Ja, Dash was inderdaad, misschien hebben we toch een beetje, de verhalen waren allemaal romantisch. En dan moeten we toch ook wel de hand in de eigen boezem steken. Het was echt wel een grote onbekende. Maar misschien hebben ze ook wel iets groter gemaakt dan ze daadwerkelijk waren. Want als je ziet wat er fout ging bij de goals, dat zie je echt niet heel vaak in de Eredivisie. Dus dit niveau is heel moeilijk om in te schalen. Maar Twente, dat moet je ook gewoon zeggen, stond aan. Was volle focus. De energie was er. De spirit was er. Ja, en je zag natuurlijk ook wel een paar prachtige aanvallen en een paar prachtige goals. Weidman liet bij momenten echt wel iets heel moois zien. Ook wel slordigheden. Ja, je moet ook wel kritisch kijken. Want Weghorst bijvoorbeeld, de spits, kwam nauwelijks in stelling. En als je met 6-0 wint en je grote, dure aanvaller Wout Weghorst scoort niet, dan kun je je voorstellen dat Wout Weghorst licht korselig naar huis ging.
0: Ja, en kan ik me ook wel voorstellen, want zoals jij al zei, hij werd ook niet in stelling gebracht. Andere speler dan toch misschien even om te noemen, al wil John van der Brom dat niet. Hij vindt het met name een teamprestatie en dat moet het ook dit seizoen gaan worden. Een team dat er gaat staan Prupper. Ze blijken toch nog niet zonder Prupper te kunnen.
5: Ja, Prupper is gewoon wel een belangrijke schakel achterin. Ruud Nijstad is het grote talent. Daar zitten grote clubs achteraan. PSV had daadwerkelijk echt een bod neergelegd, evenals Frankfurt. En daar wordt er geschermd met belangstelling van Barcelona en al die grote internationale clubs. Maar uiteindelijk zit hij gewoon nog in Enschede. En een jongen van 18, daar kun je de klok op gelijk zetten. Die krijgt een keer een terugval. Dat zag je vorige week in Budapest. En ik vind wel dat Van der Brom wel heel snel heeft ingegrepen. Linsson bijvoorbeeld, vorig jaar je topscorer. Ja, dat krediet is gewoon weg, want Rots speelde op 10. En Prupper vult dat al goed in met al zijn ervaring. En in zijn coaching was hij al ver voor op Ruud Nijstad. Maar dat vond ik wel enigszins opvallend. Meeste opwinding zat hem misschien nog wel in Sam Lammers. Voorafgaand aan de wedstrijd liet Van der Brom echt doorschemeren. Sam Lammers, vorig jaar, dus 2 maanden geleden, was hij nog de eerste spits van FC Twente. En de echte puristen, die houden van Sam Lammers zoals hij voetbalt, sierlijk. En is nu spits nummer 3.
0: Te weinig rendement?
5: Te weinig rendement. Er kleeft toch altijd iets flegmatieks aan hem. Coaches hebben toch een bepaalde moeite met hem. Maar ik kan het toch ook niet helemaal loszien van, Weghorst hebben wij gehaald. We hebben die power nodig. We hebben die energie van hem nodig. Hij is onze eerste spits. En Sam Lammers, drukt natuurlijk op de begroting. In de huishouding is het een van de grootverdieners. En het is natuurlijk wel een spits van naam en faam. En ik heb het idee dat ze denken, lange termijn, Vennegoor-Wesseling heeft heeft ook waarde. Die schuiven wij door als nummer 2. En ik wil niet zeggen wegpesten, maar ik heb ook wel het idee dat ze met deze duidelijke, klipklare boodschap willen aangeven van Sam, jouw tijd in Enschede zit erop.
0: Een zijspoor, zo noemen we dat dan, Tijmen. En nog even, Wout Weghorst had nog wel een penalty moeten krijgen. Moeten we het nog even bijzeggen.
5: Jawel. Het was een Engelse VAR, hè. En die zijn niet zo kinderachtig. Nee, hier moet de VAR vanaf blijven. En de scheidsrechter had het niet geconstateerd. Als hij het wel had gezien, moet de VAR er ook vanaf blijven. Ik kon hiermee leven, maar het was een hele kleine voetnoot op verder een mooie avond. Want Twente, er was ineens vrolijkheid. En dat hebben we nog niet gezien, terwijl het seizoen nog maar heel kort was. Maar er was toch al best wel wat chagrijn. En zo veranderlijk als het voetbal is, komende zondag kan het gevoel weer helemaal anders zijn. Want dan moeten ze naar Heerenveen. En ja, dat is natuurlijk een hele andere orde.
0: Ja, maar weten we ook niet hoe die ervoor staan natuurlijk. Maar je gaat in ieder geval met een goed gevoel beginnen aan de Eredivisie natuurlijk komend weekend. Dat gaan ook de andere clubs natuurlijk. PEC Zwolle heeft het Ajax op bezoek en Go Ahead Eagles Willem II op bezoek. En dan de keukenkampioendivisie Heracles speelt vanavond al uit bij VVV Venlo. We hebben niet zo heel veel tijd, Tijmen, maar wat is jouw indruk? Hoe staan de Overijsselse clubs ervoor?
5: Ja, Go Ahead Eagles staat er gewoon goed op. Die zullen geen probleem krijgen met Willem II. Maar de grote vraag is, blijft Joris Kramer, blijft Surai? Dat zijn echt hele belangrijke spelers. Dus zodra het september is, heeft Jozef Oosting ook wat lucht. Go Ahead Eagles gaat niet in de problemen komen. PEC Zwolle verwacht ik ook niet. Staat er iets beter op dan vorig jaar. Maar Ajax ook. Dus ik denk dat Ajax gewoon wel echt gaat winnen komende zondag in de provinciehoofdstad. En het meest interessante is wel vanavond. Hoe staat Heracles erop naar de degradatie van vorig jaar? Met al die dataspelers via het databureau JTA. Ze beginnen in Venlo, in de koel. Ik denk dat dat best een lastige wedstrijd gaat worden. Maar Heracles, op een of andere manier, ik word er vrolijk van. En dat werd ik vorig jaar ook. Dus een winstwaarschuwing wil ik afgeven. Maar
0: dat zijn niet
5: Heracles
0: veel.
5: Heracles gaat meedoen om het kampioenschap. Dat denk ik.
0: Nou, als ze dat weer zouden kunnen flikken, dan gelijk weer terug te keren in de Eredivisie. Dan zou dat buitengewoon knap zijn.
5: Ja, absoluut. Want heel veel clubs is het niet gegeven. Zie Willem II die de jaren heeft geploeterd. Zie bijvoorbeeld Rode JC die al 8 jaar in de Eerste Divisie speelt. Heel veel clubs willen promoveren. De druk is groot. En dat maakt die keukenkampioendivisie ook zo leuk. En ook die keukenkampioendivisie kun je gewoon volgen op Radio Oost.
0: Tuurlijk.
5: Ja, dat zullen we ook veel bespreken op de Oosttribune. Dus het gaat beginnen, Marcel. Daar zijn we echt klaar voor.
0: Ja, maar een kleine ook een winstwaarschuwing voor de Oosttribune. Even de eerste 6 wedstrijden afwachten, hè, voordat we iemand gaan afschrijven of laten promoveren.
5: Ja, maar wij lopen over van de nuance. Dus,
0: dat is de nieuwe inbreng dit seizoen. Ja, nee, heel goed. Goed, Tijmen. Maar altijd de moeite waard om te kijken en te volgen. Tijmen, dankjewel.
5: Graag gedaan.
0: En vanavond natuurlijk op die Oosttribune al VVV Venlo tegen Heracles Almelo.
3: Yo. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.

0: Bakermat uit onze eigen provincie. Met een lekkere zomerhit, vind ik.
1: Ik vind het ook wel lekker hoor. Ja, daar past deze tune ook goed bij.
0: Ja, dus een wat ander tempo en wat minder bas erin. Maar Bakermat uit... Wat zijn?
1: Markelo.
0: Markelo.
1: Ja, ik zie ons wel staan zo op het stadstrand.
0: Ik zie ons ook
1: wel
0: staan.
1: Ja. Met een drankje in de hand. Een beetje... mee te doen op de muziek.
0: Ja, als het weer iets warmer wordt en daar hoeven we niet lang op te wachten, dan zie ik ons ook wel staan aan de neer.
1: Ja, het is nu nog een beetje treurig weer, maar het belooft beter te worden, hè?
0: I Love Life van Bakermat. Tot vanmiddag nog Nieuwe Oogst. Dan hebben we weer een nieuwe gekozen als nieuw talent uit Overijssel, die je dan de hele volgende week weer gaat horen.
1: Ja, en welke dat is.
0: Dus inderdaad, ik blijf even hangen. De summer hit van Bakermat, I Love Life. Zal ik hem nog een keer draaien? Maar nee, laten we dat niet
1: misschien nou volgend uur nog een keer.
0: Ja, nee, dat kunnen we niet doen. Oh. Ja, volgend uur. Ja, nee, dat kan nog wel. We zullen het even kijken. Maar je hoort hem nog in ieder geval tot vanmiddag nog een aantal keren voorbij komen. Straks. Na 8 uur gaan we verder over de droogte. We hebben inmiddels van de minister al gehoord dat een compensatie voor bedrijven die schade lijden er niet in zit. Hoe moet dat dan met Deventer? Want Deventer heeft de haven moeten sluiten vanwege de droogte. En Deventer is geen bedrijf, zoals je weet, maar een gemeente. Zouden die dan wel in aanmerking komen voor compensatie? We spreken de loco-burgemeester zo dadelijk daarover. Ze hebben een brandbrief gestuurd aan de minister, maar ik vrees.
1: Ik vrees er ook een beetje voor. Maar goed, we houden hoop.
0: We houden hoop. Zomer in Overijssel vieren wij vandaag met verslaggever Bart Kieft. Hij is in de buurt van Ommen en omgeving. En als we zin hebben en nog wat leuke vragen kunnen bedenken, dan spelen wij de nieuwsquiz.
1: Ik ben wel voor.
0: Ja, je bent voor?
1: Je weet het, hè.
0: Jij bent een echte quizmaster, volgens mij. Jij vindt dat mooi.
1: Ik vind het leuk.
0: Ik zou zeggen, I can't go for that, maar dat doen Hall & Oates al.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Dirk, Whiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer oerkracht.
9: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Het ministerie van Infrastructuur overweegt om meer vaste borden te plaatsen en de beleiding te veranderen op de snelwegen naar de Duitse grensovergangen, zoals bij de Lutte op de A1. En acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was 50 jaar geleden te zien in A Bridge Too Far, een film die in Deventer werd opgenomen. Meer nieuws vind je in de app en op de website rtvoost.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
12: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Ja, dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
11: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
13: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
11: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: En straks op Radio Oost gaan we toch nog maar even door over de droogte. Heeft ons wel in de greep, tenslotte. Deventer heeft het kabinet een brandbrief gestuurd voor compensatie. Een compensatiefonds, want de Deventerhaven is dicht. Daar ook leiden veel bedrijven schade door. Het antwoord van de minister is inmiddels al binnen. We gaan er toch maar over bellen met de lokale burgemeester van Deventer. Zo dadelijk zomer in Overijssel vieren wij met onze verslaggever in de regio van Ommen. En misschien doen we nog wel een rondje nieuwsquiz. Ja, Anne Neeltje wil graag de nieuwsquiz spelen.
15: Dus
14: we gaan de nieuwsquiz spelen. Het gaat gebeuren. Muziek hoor je straks van Shakira en van Ilse de Lange.
16: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
19: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
10: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Je vrijdag is begonnen met Ilse de Lange en I Be Yours.
1: Marcel Oosten.
0: 7 minuten over 8 op vrijdag de 7e van augustus. Goedemorgen, goedemorgen aan een Neeltje.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Deventer gaan we zo mee bellen. Deventer heeft een brandbrief aan het kabinet gestuurd voor compensatie van schade door de droogte. Het antwoord van de minister is er inmiddels ook al. Die minister die trouwens ook nog andere plannen heeft.
2: Het ministerie van Infrastructuur overweegt om meer vaste borden te plaatsen en de beleiding te veranderen op de snelwegen naar de Duitse grensovergangen, zoals bij de Lutte op de A1. Sinds Duitsland de permanente grenscontroles heeft ingevoerd, zijn er op de wegen naar de grens veel meer ongelukken gebeurd, soms met dodelijke afloop. Nu staan er mobiele tekstkarren en matrixborden langs de wegen, en dat zouden dan permanente borden moeten worden. Want Duitsland lijkt ondanks aandringen van Nederland niet van plan te zijn de controles te stoppen.
0: Ja, verder in het nieuws vanochtend. Het standbeeld van schaatser René Paping in Ommen is alweer terecht. Het beeld was van de sokkel getrokken, alleen een schaats stond er nog op. Vermoeden bestond dat het bronzen beeld in de vecht was gegooid. En er stond al een team van duikers en een sonarboot klaar om het te gaan zoeken. Dat bleek dus niet meer nodig. Het beeld is wel zwaar beschadigd en dat gebeurde eerder ook al.
2: FC Twente heeft in de 3e voorronde van de Conference League met 6-0 gewonnen van Dutch uit Slowakije. Trainer John van der Brom had 4 nieuwe spelers opgesteld in vergelijking met vorige week. Alle 4 scoorden ze.
3: Als dan alle 4 de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld met veel dynamiek, met veel frisheid, met veel fitheid. Mooie goals hebben gemaakt, de 0 gehouden, 6 doelpunten, kan niet op. En ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
0: Ja, en dan de droogte. Compensatie voor bedrijven die schade lijden door die droogte zit er niet in. Minister Karremans van Infrastructuur vindt dat dit nog onder bedrijfsrisico valt.
4: Het is natuurlijk ontzettend vervelend wat er gebeurt. Maar ook compensatie is belastinggeld. Hè. Dat moet ergens anders vandaan komen. Dat moeten dan andere Nederlanders opboosten. En dat geld hebben we nu ook niet op de begroting staan. Het is heel vervelend natuurlijk voor de mensen die dit treft. Maar uiteindelijk is dit ook deels onderdeel van ondernemersrisico.
2: En dus zullen bedrijven langs het Twentekanaal die nu al tonnen aan schade hebben daar zelf voor opdraaien. De provincie heeft gevraagd om aanpassing van de heffing voor vrachtwagens, omdat die nu nog het vervoer moeten doen. Gedeputeerde Erwin Hoogland van Overijssel vindt dat zeker wel passend nu.
5: Ik heb nog geen reactie gehad op het verzoek. Tegelijkertijd, en dat heb ik ook in de ambtelijke kanalen, is dat natuurlijk opgespeeld. Onder andere in het droogteoverleg. Na deze week zou dat mogelijkwijs een antwoord op krijgen of daar een oplossing is in die richting. Kijk, waar mij het met name om gaat is dat we moeten niet alleen kijken naar het water, maar we moeten kijken naar het brede palet. Want we hebben er allemaal mee te maken, dus we moeten ook allemaal onze schouders eronder zetten.
0: Zei Hoogland gisteren bij ons. Nou, het heeft hem achterhaald, want het antwoord is er inmiddels wel. En de minister herhaalt het nog maar eens.
4: We kijken natuurlijk zo goed mogelijk hoe we kunnen helpen. Maar er is nu geen sprake van dat wij nu massaal gaan compenseren of de portemonnee trekken. Dat geld hebben we ook helemaal niet. Onze inzet is nu gericht op ervoor te zorgen dat de impact van dit watertekort, wat er is, waar we ook verder niks aan kunnen doen, maar waar we wel mee te maken hebben om dat zoveel mogelijk te minimaliseren.
0: Minister Karremans van Infrastructuur. Loco-burgemeester in Deventer, Martijs Nijboer. Meneer Nijboer, goedemorgen.
6: Morgen. Goedemorgen.
0: Nou, uw antwoord heeft u binnen.
6: Ja, nou ja, kijk, je kunt het ook een beetje zien als een opening voor een gesprek. Hè. Hij gebruikt zelfs het woord deels. En ik snap natuurlijk zijn insteek over ondernemersrisico. Maar ik verwacht toch wel van het ministerie dat ze toch kijken hoe je de continuïteit van deze bedrijven kunt waarborgen. En daar zijn denk ik ook wel wat andere creatieve middelen nodig, mogelijk dan alleen maar geld.
0: Ja, want even nog uitleggen. De haven van Deventer is gesloten vanwege het lage water, vanwege de droogte dus. En u heeft een brandbrief geschreven. Wat staat daarin?
6: Nou, daar staat in dat we natuurlijk ons zorgen maken over de continuïteit van deze bedrijven. Er zit een grote logistieke keten bij ons achter de sluis. Zowel voor bouw als voor agrarische producten. Ja, en die leiden tonnen schade per week. Dus dat gaat echt in de klauwen lopen. En je wil die bedrijven niet door dit afschuwelijke incident, wat natuurlijk

0: samenhangt met klimaatverandering, dat die onderuit gaan. Daar verwachten we van het ministerie dat ze gaan meedenken op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. Want dit zal niet de laatste keer zijn dat we met lage waterstanden te maken hebben.
1: Nee, dat gaat vaker voorkomen natuurlijk. U zegt tonnen schade. Wat zijn dat dan met name voor bedrijven?
0: Dat zijn bedrijven in de agrarische sector en in de bouwsector die hier een zaak overslaan of hier bijvoorbeeld beton maken of dergelijke activiteiten. Dus het heeft direct ook effect op andere ketens, bijvoorbeeld op de bouwketen. En dat is natuurlijk ook iets wat we niet willen en wat het ministerie ook niet wil.
1: Nee, en om het nog even uit te leggen, die bedrijven zijn afhankelijk van bulk, hè, grote hoeveelheden aanvoer, en dat gaat natuurlijk makkelijker per schip dan per vrachtauto.
0: Ja, het gaat niet alleen makkelijker. Het is en duurzamer en goedkoper. Je zou eigenlijk willen dat je juist dat vervoer per schip stimuleert. En dat ook in de toekomst blijft stimuleren.
1: Ja, nou ja, daar zal de minister het ongetwijfeld mee eens zijn. Maar hij zegt, ja, dat is bedrijfsrisico. Wat stelt u nu voor? Want u zegt, het is een begin van een gesprek. Maar wat voor constructie staat u dan voor ogen?
0: Nou, er zijn eigenlijk denk ik twee mogelijkheden. Dat is een wat meer langere termijn verhaal. Van hoe gaan we nou in de toekomst om met dit soort situaties? Hoe kunnen we daar ook in samenwerken? Zowel met de regio als in de rest van Nederland. En het tweede is, je zou natuurlijk ook kunnen denken, als dit langer aanhoudt, maar ook op dit moment voor bedrijven die echt omvallen, van kun je als Rijksoverheid enige coulance betrachten. Bijvoorbeeld rond werktijdverkorting. Rond het heffen van belastingen. In corona zijn we ook creatief geweest. En ik denk dat dit nog niet de situatie is die vergelijk is met corona. Maar het is wel goed om, denk ik, iets meer vanuit creativiteit te kijken van wat je als Rijk kunt betekenen. Waarbij ik natuurlijk snap dat er niet op korte termijn de miljoenen over de plint zullen klotsen. Maar we willen toch dat er geen bedrijven omvallen.
2: Dus het gaat niet alleen om geld. Het gaat ook om dit soort oplossingen. Hoe hoopvol bent u dat die er wel gaan komen?
0: Nou, kijk, ik ben hoopvol dat we dit nog eens een keer agenderen. Dat we echt over de lange termijn moeten nadenken over hoe we met droogte omgaan in het land. En ook met deze vorm van vervoer. En hoe we dat goed gaan doen. En ik zie de hand, ik zie ook eigenlijk een uitgereikte hand om daar verder over te gaan als regio. Ja, en over de korte termijn, ja, daar zullen we toch stevig met zowel de regio Twente als andere regio's in Nederland optrekken. Zodat we kunnen voorkomen dat er echt bedrijven alleen door dit probleem omvallen, want dat zou toch echt schadelijk zijn.
1: Ja, zeker. U ziet een uitgestoken hand. Ik hoorde hem nog niet, maar wie weet, de intentie is er wel bij het kabinet dat er inderdaad iets aan te gaan doen. En het ook als crisissituatie te bestempelen. Hè. Zover is het nog niet. Er is wel een droogtemonitor. Ze houden het allemaal goed in de gaten. Wordt u er wel in meegenomen in plannen voor de toekomst bijvoorbeeld? Of wilt u dat graag?
0: Nou, we willen graag meegenomen, zowel in stedendriehoekverband als in regio Twente-verband. En dat worden we ook op dit moment gedeeltelijk. Maar dat kan nog wel wat intensiever en dat kan ook nog wel wat meer toekomstgericht. Dus we zien dit er wel als een aanleiding om daar verder met het Rijk in overleg over te gaan.
1: Nou, dat is in ieder geval iets. Nu nog regen, meneer Nijboer.
0: Ja. Ja, dat zal het niet gelijk oplossen, maar het zou wel fantastisch zijn als het wat meer ging regenen. Dat hebben we volgens mij allemaal nodig. Maar we moeten ons realiseren dat dit geen incident is. Maar ja, misschien is het wel leuk als jullie een of ander in jullie programma een mooi liedje over de regen opnemen, want die zijn er genoeg, denk ik.
1: Ja, we hadden net al Blind Melon met No Rain, maar dat helpt dan ook niet. U kunt ook niet zeggen wanneer die haven weer open gaat natuurlijk. Dat is echt afhankelijk van wat er in Duitsland en de Alpen valt.
0: Ja, nee, dat valt echt niet te zeggen. De voorspellingen zijn op het moment gewoon niet gunstig. Laten we daar heel eerlijk over zijn. Maar ja, het weer laat zich niet geheel voorspellen, gelukkig. Dus we zullen het zien.
1: Goed. Martijs Nijboer, op het ogenblik loco-burgemeester in Deventer. Niet op het ogenblik, dat bent u altijd. Nou, wie weet is Dai Dai wel een roep om regen, meneer Nijboer.
0: Is goed, bedankt.
1: Doet ons best.

0: Shakira samen met Burna Boy en Dai Dai.
1: Zomer in Overijssel.
0: Jazeker, het is nog steeds zomer in Overijssel. En de temperaturen blijven daarna vandaag ook nog na. Iedere dag sturen wij een verslaggever de provincie in om te zien wat er in de zomer in Overijssel te beleven is. Vanochtend Bart Kieft in Ommen. Bart, goedemorgen, met zicht op de Sokkel.
2: Met zicht op de Sokkel, ja, op de kade bij rederij Peters. Hier aan de Vecht in Ommen. Met zicht op het stadsfront. Aan de overzijde staat die Sokkel. Enkel nog een schaats is zichtbaar van Reinier Paping. Het beeld dus ontvreemd, maar in veiligheid gesteld door de gemeente. Dat moet in deze omstandigheden de Ommenaren een deugd doen. Christian Peters, eigenaar van de rederij hier. Ja, helaas dat zo'n beeld dan weer ontvreemd wordt. Hè. Ja. Het is niet de eerste keer dat vandalisme. Dat is jammer.
3: Dat is zeker jammer. Nou, fijn dat hij terug is gevonden in ieder geval. En dan, nou ja, dan kan hij straks zijn plekje weer terugkrijgen natuurlijk. Dus dat, die dingen gebeuren een beetje. Zo nu en dan in de festiviteiten, denk ik ook een beetje.
2: Zelfs in Ommen, zeg jij met een glimlach hier op de kade. Een glimlach, ondanks het feit dat er lage waterstanden zijn. Maar dat valt nogal mee in de Vecht.
3: Ja, ik word heel veel gebeld de laatste dagen. Van, goh, kunnen we nog wel varen? Is het water nog wel hoog genoeg? Dan hebben mensen ook op het journaal gekeken. En dan hebben ze misschien wel een verwarring gemaakt tussen de Utrechtse Vecht of de Stichtse Vecht en de Overijsselse Vecht. Het is hier natuurlijk wat lager water dan normaal. Daar ontkomen we met z'n allen niet aan. Maar het valt nog reuze mee. Er is nog water genoeg om te recreëren in ieder geval.
2: Je hebt hier de kajaks, je hebt hier de rondvaartboten. Je hebt hier de grote partyboot die rondgaat. Hoe kan het dat water in de Vecht relatief hoog staat nog? De IJssel is een groot probleem. Wij hoorden dat zojuist nog, Deventer. Hoe kan het dat het hier anders is?
3: Ja, de sluizen of de stuwen die zijn op het moment staan ze nagenoeg dicht. Dus geen doorstroming meer. Dat zorgt ervoor dat het water wel op zijn plek blijft natuurlijk. Uiteindelijk is dat natuurlijk, het is wel zo, hoger gaat het daardoor niet worden. Dus we hebben ook zeker regen nodig. Sprooiverboden in de reg en in de Vecht die zullen ook zeker bijdragen aan het behoud van het water wat er nu nog is. Ja. En vanuit het Twentekanaal, Almelo-de-Haandrik, is er natuurlijk vers water aangevoerd voor zolang het kon. Dus ja, dateren we nu een beetje op.
2: Wat ze nu te weinig hebben daar, zit gewoon hier in de Vecht.
3: Ja, te weinig voor scheepvaart in ieder geval. En nu kan het ook niet meer opgepompt worden vanwege de lage waterstand in de IJssel. Maar goed, we kunnen ons hier nog een hele tijd mee redden in ieder geval. Voor de scheepvaart. Kijk, het is wat anders voor het sproeien en voor het goed houden van agrarische percelen. Maar goed, dat is dan een ander verhaal.
2: We staan hier op de kade bij jouw bedrijf. De kano's liggen inmiddels weer op de wagen hier links van mij. Staat hier aangegeven wat er allemaal mogelijk is. Het partyschip, de rondvaart, het bootverhuur, vechtdal-events, noem maar op. Verderop liggen allemaal passagiers of kleine scheepjes, kleine jachtjes. We zien links camping de Koeksebelt met de camper. Plaats rechts zien we de brug over de Vecht. Het stadsfront hier. Wat een plek, hè? Maar nog zo rustig. Waar zijn al die toeristen?
3: Ja, die zijn nog eventjes aan het bijkomen. De drukte, als je een anderhalf uur verder bent, dan herken je het niet weer.
2: Ja, het zijn uitslapers natuurlijk, hè? Vakantietijd.
3: Vakantietijd, iedereen start langzaam op. En bij ons is het zo, vandaag aan de eerste kano is een beetje om 9:30 weg. Maar dan is het ook direct begonnen. En als je dan een uurtje verder bent, dan zijn de bootjes van de kade. De rondvaartboot die gaat straks om 10:30 een keer varen voor een groepje. En dan begint echt de reuring.
2: Ja. Het is volle bak draaien nu voor de recreatieve ondernemer Christian Peters.
3: Het is nu echt hoogseizoen, ja zeker.
2: Dus dat, het licht van...
3: Nou, vanaf dat ligt ook een beetje aan het weer natuurlijk. Maar 9:30 tot 9:30 augustus, hè, de vakantieperiode. Dan hebben we echt de toeristen die we verwelkomen. En daarna krijgen we het gelukkig ook nog heel druk. Maar dan is het meer met groepen die een uitje organiseren. Of een dagje organiseren. Dat is een heel andere groep eigenlijk weer.
2: Ja, ik heb zojuist geschetst wat er allemaal mogelijk is. Het is ook zaak natuurlijk om innovatief te blijven. Hè? Veranderingen door de tijd heen. We zien het aan het stadsfront natuurlijk van Ommen. Als je dat vergelijkt met 15 jaar geleden. Die appartementen aan de overzijde, die waren er niet. Kijken we iets meer naar rechts, daar zien we horeca. Daar zien we, daar stond Reinier Paping. Het beeld dat nu even verdwenen is. Maar er is heel veel veranderd. Je moet met je tijd meegaan, ook als recreatieve ondernemer. Hoe doen jullie dat?
3: Ja, de zaak die bestaat al heel lang, hè, vanuit mijn grootouders. En dan was het vroeger in 6 weken tijd moest je bootjes verhuren. Tegenwoordig is dat gewoon niet genoeg, dus je doet er alles omheen. Wij hebben eigenlijk een jaar rond bedrijf met allerlei activiteiten. Dan moet je denken aan escape rooms, maar ook... spellen in de stad, zeg maar, die je ook voor groepen in kan zetten, maar ook voor toeristen, waarbij mensen gewapend met een GPS of met een mobiele telefoon de stad in gaan om opdrachten te maken, dat soort zaken. Dat draagt allemaal bij aan een stukje seizoensverlenging, maar ook om om vooruitstrevend te blijven.
2: Ja, Escape Room. Het is vandaag een dag met iets minder mooi weer, relatief gezien in deze zomer. Dat betekent dat die Escape Room in dat oude binnenvaartschip weer open gaat. Ja. Goed gebruikt wordt.
3: Ja, in deze periode. Mensen, een Escape Room speel je maar één keer. Hè. Je kan hem eigenlijk voor de tweede keer niet doen. We hebben natuurlijk elk jaar toeristen die hier komen, die het spel nog niet hebben gedaan. En vooral met een wat minder mooie dag. Hè. De zon zou zo meteen best wel kunnen
2: komen. Het is bewolkt enorm op dit moment.
3: Het is nu wat bewolkt en dan zie je vaak, en het is vaak met regenachtige dagen ook, het is een mooie vervanging voor de sloepentocht of de kanotocht die ze anders hadden gedaan. Zo doen we dat eigenlijk.
2: Ondanks de lichte bewolking hier in Ommen, alle ingrediënten voor een mooie dag. Er is maar één ding dat nog ontbreekt. En dat is Reinier Paping aan de overkant.
3: Laat hem snel terugkomen. Ja, zeker.
2: De gemeente heeft zich over Reinier Paping ontfermd. Dan moet het goed komen. Vertrouwen in de gemeente Ommen?
3: Ik heb alle vertrouwen in de gemeente Ommen, zeker.
2: Dat zou ik ook zeggen als ondernemer.
3: Ja, dat moet je. Ja.
2: Nee, dus je moet ze tevreden.
3: Ja, zeker.
2: Okay. Dankjewel, Christian Peters. Ik ga verder hier op mijn trektocht door het Vechtdal vandaag. Zomer in Overijssel. De laatste dag van deze week.
0: Mooi zo. En het water in de Vecht dus toch altijd op een redelijk niveau. En ik vrees dat er wel een bronschieter aan te pas moet komen bij Reinier, Bart.
2: Ja, een ambachtsman denk ik ook. Maar die zullen ze ongetwijfeld in Ommen ook hebben.
0: Ja, vast en zeker. En dan komt hij weer op zijn sokkel te staan. Daar waar die hoort. Zeker. Beeld is dus weer terug. Ja. Bart is weer terug. Nou, dat wordt toch ondanks het iets mindere weer een mooie dag. Bart, dankjewel. We horen van je.
2: Hoi.
0: Al Stewart, hoor je ook. Tot 8:30, hier is On The Border.

0: Straks spelen we een rondje nieuwsquiz. Daarvoor uit hoor je natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren... en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen... die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell... Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
10: Het is machtig mooi, man!
9: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
10: Je komt de leukste luidjes tegen.
11: Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Anna Neeltje.
13: Acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was 50 jaar geleden te zien in A Bridge Too Far... een film die in Deventer werd opgenomen. Het ministerie van Infrastructuur overweegt om meer vaste borden te plaatsen... en de beleiding te veranderen op de snelwegen naar de Duitse grensovergangen... zoals bij de Lutte op de A1. Sinds Duitsland de permanente grenscontroles heeft ingevoerd... zijn er op de wegen naar de grens veel meer ongelukken gebeurd... soms met een dodelijke afloop. En een systeem dat door de brandweer in Kuinre is bedacht om natuurbranden te stoppen... is succesvol ingezet bij de grote natuurbrand in Limburg. Bij de brand werd de zogenoemde natte stoplijn ingezet. Dat is een 500 meter lange brandweerslang met sproeikoppen... die een gebied van 30 meter breed nat kunnen maken. Met die stoplijn kan uitbreiding van de brand voorkomen worden. Mede hierdoor is de brand in Limburg nu onder controle... al leidde de brand gistermiddag toch weer even op. Hoe dat precies zit, lees je in de app en op rtvoost.nl.
0: Nat was het ook vanochtend vroeg in onze provincie. Een beetje, Gita, maar ik neem aan dat het allemaal inmiddels weer verdampt is.
14: Ja, de verdamping is natuurlijk hoog in deze fase van het jaar. Maar er ligt bewolking boven ons. En daar valt nog steeds af en toe eens wat regen uit. Ik noemde het vorige uur al IJsselmuiden met 2 mm. Maar Hattemerbroek Tom van Gelder heeft zelfs 5 millimeter gehaald.
0: Zo.
14: En dat zijn 5
0: de kelder onder water.
14: Hele welkome millimeters. Ja, het is toch fijn dat er wat uitvalt. Je ziet dat er nu ook nog best wat boven het IJsselmeer aan lichte regen valt. Dus nou, de komende uren kan dat vooral in de kop van Overijssel nog wat binnenlopen. Dus uit de bewolking valt lokaal een beetje spetterregen. En dat kan in de rest of de rest van de ochtend nog een beetje aanhouden.
0: Beter dan niks, zegt mijn zoon altijd.
14: Zeker, dus, ja, dat is het.
0: Ook. Beter dan niks. Maar veel meer regen zit er voorlopig niet in.
14: Nee.
0: Wel weer hogere temperaturen.
14: Hoge temperaturen. Ja, vandaag wat dat betreft bescheiden waarden. Met vanmiddag op de meeste plekken zo'n 22 tot 24 graden. Dus dat is heel schappelijk. Wolkenvelden, veel wolkenvelden. In de loop van de middag ook af en toe wat zon erbij. Het is een verpieterend frontje. En als het dan breed uit opklaart vanavond, gaan we een frisse nacht in. Morgenochtend even wennen. 8, 9 graden als minimumtemperatuur. Dat is zelfs kippenveltemperatuur. Wat mistbanken kunnen ook voorkomen. En daarna, ja, volle bak zonneschijn. Denk dat we morgen aan het eind van de ochtend op een graad of 22 zitten. En daarna koerst de temperatuur verder naar 25 tot 28 graden. Dus ja, weer zomers warm morgen. En dan zondag weer tropisch warm. Ach. Met 30ers op de thermometer. Dus deze frisse dag, die is denk ik een verfrissende verwelkoming.
0: Dan is het weer voorbij met de kippenveltemperatuur.
14: Ja, zeker. Ja.
0: Weer een mooie term.
14: We houden ze vol.
0: Heel goed. Dankjewel, Gita Spannenburg. En een mooi weekend.
14: Hetzelfde voor jullie.
0: Ondanks de warmte. Ja.
14: Gaat lukken.
0: Gaat wel eens wel lukken. Goed zo. Een fijn weekend en tot maandag.
14: Tot maandag.

0: Chaka hoorde je. En relax, take it easy.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
0: Ja, zeker. Bijna 9:50. We gaan de nieuwsquiz spelen zoals bijna iedere vrijdagochtend. Zo even de week doornemen wat betreft het nieuws uit Overijssel. En dan in quizvorm.
2: In quizvorm.
0: We doen het weer als volgt. Eén kwalificatievraag. Meld je via de app. Is het antwoord A, B of C? Laat het ons weten. Uit de vele mensen die zich melden, pikken wij er dan eentje uit. Ik hoop maar dat zich veel mensen melden, want het is wel vakantie. Ik merk wel dat het overal erg rustig is.
2: Maar er valt een prachtige prijs
0: Jazeker.
2: Te winnen. Dus er is genoeg reden om mee te doen.
0: Dus we hebben nog wel een noodradio gevonden. Ergens onderin het magazijn. Ze waren allemaal vergeven. Maar één hebben we nog gevonden als prijs voor de nieuwsquiz.
2: Daar halen we zo even de stoflap overheen. En dan komt hij wellicht gewoon straks jouw kant op.
0: Even in de zon, dan wordt hij opgeladen. Maar je kunt hem ook zelf opslingeren. Het is echt een mooi ding. Zeer geliefd bij onze luisteraars, de noodradio. En heel belangrijk, mocht er is een noodsituatie voorkomen en je bent op jezelf aangewezen en op onze berichtgeving, dan komt die noodradio goed van pas. Anna Neeltje.
2: Zeker.
0: Ga jij de kwalificatievraag stellen?
2: Ik ga de kwalificatievraag stellen. Hoeveel geld werd er opgehaald voor een nieuwe auto van het Syrische gezin in Geesteren? A. 6.000 euro. B. 5.000 euro. Of C. 4.000 euro.
0: Ja, auto van dat gezin in brand gestoken. Vandalisme, bedreiging ook. Voor de zoveelste keer al auto uitgebrand. Het gezin moet die auto heel vaak gebruiken. Spontane actie van veel buurtgenoten en donateurs. En daar werd afgelopen week een avond voor gehouden. En daar is dus geld voor opgehaald. 6.000, 5.000 of 4.000 euro. Goede antwoord via de app.

0: Nieuw nummer, het is Country van Ella Langley. Choosing Texas. Come on, baby.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
0: Nou,
1: we gaan hem weer spelen.
0: We gaan hem spelen. Overweldigende belangstelling. Ik maakte me even zorgen. Ik denk iedereen is op vakantie.
1: Ja, maar het is tijd dat je glas weer half vol komt te zitten, Marcel. Ja,
0: echt waar. Nou, vooruit. Dus genoeg kandidaten. We hebben de geluksgenerator aangezet. En we gaan iemand bellen. Iemand die het goede antwoord heeft ingestuurd. Nou, hopen maar dat diegene ook opneemt. Dat zou prettig zijn. Hanneke, goedemorgen. Marcel en Anna Neeltje van Radio Oost.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je wil graag meespelen met de nieuwsquiz.
2: Ja, leuk.
0: Hartstikke goed. Je had het antwoord goed. Even nog maar controleren voor de zekerheid.
1: Hoeveel geld werd er opgehaald voor een nieuwe auto van het Syrische gezin in Geesteren? A, 6.000 euro. B, 5.000 euro. Of C, 4.000 euro?
2: 6.000 euro.
1: Helemaal goed.
0: Helemaal goed. De kwalificatie voldaan, Hanneke. We gaan hem spelen, de nieuwsquiz. Wat zullen we doen, Annette? 5 vragen goed? En dan heb je die radio te pakken?
1: Laten we dat doen.
0: Goed zo. Hanneke, ben je er klaar voor? 10 vragen, nu nog maar 9 vragen van het nieuws van de afgelopen week uit Overijssel. Daar komen ze.
2: Ja.
1: De Overijsselse nieuwsquiz. Wat wil de provincie tijdelijk afschaffen nu het Twentekanaal is gesloten? A, de pleziervaart. B, de sportvisserij. C, de vrachtwagenheffing.
2: A.
1: Fout. Betty Keizer werd voor de 4e keer op rij kampioen. Waarin? A, babykruipen. B, zwientien tikken. Of C, huurbalen smieten.
2: C.
1: Goed zo. De regels waren aangepast omdat Berry niet weer te laten winnen. Wat was er veranderd? A, het gewicht van de hooibalen. B, het ging nu om de afstand en niet meer de hoogte. C, het moest nu geblinddoekt.
2: Het gewicht.
1: Fout. 4, die hebben we gehad. Welk vliegveld buiten Overijssel is in trek bij vakantiegangers? A, Schiphol. B, Eindhoven. Of C, Düsseldorf.
2: Düsseldorf.
1: Goed. Welk criterium na de Tour werd er in Overijssel gereden? A, profronde Almelo. B, spektakel van Steenwijk. Of C, ronde rond de kerk van Deventer?
2: B.
1: Goed.
0: Ja.
1: Dat was
0: ik doe er nog maar één. Een beetje lange vragen gemaakt volgens mij.
1: Ja. Welke gemeente is niet blij met de titel Wiegergemeente? A, Enschede. B, Zwolle. Of C, Oldenzaal?
2: A.
1: Fout. Maken we hem nog even af?
0: Ja, zullen we hem afmaken? Maak maar af. Ja. Tuurlijk.
1: Wat heeft er te lijden onder de droogte? A, de akkers. B, de bomen. C, de dijken.
2: Ja, bomen en dijken.
0: Klopt.
1: En de akkers ook nog. Dus die is goed. Tegen welke club speelde FC Twente gisteravond? A, DAK. B, DAP. Of C, Dutch?
2: DAK.
1: Nee. Fout.
0: Ja, dat vergeven we je.
1: Misschien weet je wel wat de uitslag was. A, 6-0. B, 5-0. Of C, 4-0.
2: 6-0.
1: Goed
0: ja,
1: zo.
0: Daar heb je er 5 mee te pakken hoor. Hartstikke goed. Binnen heb je hem, Hanneke. Gefeliciteerd.
2: Ja.
0: Radio komt naar je toe. Waar kom jij vandaan?
2: Kampen.
0: In Kampen. Oh, dan hadden jullie gisteren de kamperuitdag.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, nog naartoe geweest.
2: Ja, zeker.
0: Oké, en de Peukenbrigade ook nog tegengekomen?
2: Ik heb ze zelf niet gezien.
0: Oké, maar ze waren actief hè, tegen het weggooien van sigarettenpeukjes gisteren in Kampen, inderdaad. Nou, goed, daar zat geen vraag over in. Dat scheelt alweer, anders had je hem geweten, Hanneke.
2: Ja.
0: Gefeliciteerd, fijn dat je mee hebt gedaan. Kom je een beetje de warme dagen door eigenlijk? Gaat het goed?
2: Ja, wel hoor, het gaat wel goed. Maar ja, 35 graden vind ik wel een beetje te veel.
0: Ja, en wat doe je dan met de voeten in de IJssel zitten op de Kamperkade?
2: Nou, lekker in de schaduw zitten. Op een terrasje als het kan.
0: Oh, dat is helemaal niet verkeerd. Die heb je ook in Kampen. Dat lijkt me heel goed. Hanneke, blijf even hangen. Dan noteren we je gegevens. En dan komt de radio zo snel mogelijk naar je toe.
2: Ja, heel fijn. Dank u wel.
0: Mooi zo. Een fijne weekend alvast.
2: Ja, hetzelfde hoor.

0: So sweet. Chris Ria hoorde je en I Can Hear Your Heartbeat. Ter bijna afsluiting van de ochtendshow. En een deeltje zit er alweer op. Tenminste voor mij. Jij moet nog
1: ik
0: even door.
1: Ik blijf nog even hangen.
0: Ja, jij blijft nog even hangen. Hangen bij Bert zo dadelijk om het nieuws te vertellen van deze dag. Ook op deze zomerse dag gebeurt er toch nog best wel het een en ander. Hoor je straks ongetwijfeld meer van Anna Neeltje en van Bert. Hij neemt je mee het weekend in en dan later vandaag José de Bruin ook nog. Wie hebben we allemaal nog meer? Ja, nee, dan zitten we al in het weekend, hè? Met Benjamin. Ja, dat gaat zo hard.
1: En
0: dan
1: is wie werkt hier eigenlijk weekend. Nog meer?
0: Ja, wie werkt hier nog meer? Nou, heel veel mensen die een prettige dag weer bezorgen. Op de radio met veel pimpamplaten. Met vaste rubrieken. Bert met zijn stichtelijk woord zo dadelijk na negenen. Heeft u dat nog na de vakantie alweer opgepakt? Weet ik eigenlijk niet. Maar dat hoor je zo dadelijk wel. En wij, tenminste, wij vanmiddag navieren, want dan mag het pas weer. Wij gaan, staat het nog, die uitnodiging? Om even met een drankje te dansen op het stadstrand van Zwolle? Ja, dat lijkt me goed.
1: Als je ons wil zien dansen, naar het centrum van Zwolle.
0: Stadstrand Zwolle, navieren, je snap. Fijn weekend.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Ja,

0: Let's go!
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Het ministerie van Infrastructuur overweegt om meer vaste borden te plaatsen en de beleiding te veranderen op de snelwegen naar de Duitse grensovergangen, zoals bij de Lutte op de A1. En acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden. Was 50 jaar geleden te zien in A Bridge Too Far, een film die in Deventer werd opgenomen. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
6: Je ziet er goed uit.
7: Dank je. Wil je wat van me drinken?
6: Geef maar een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij gingen scheiden? Dat kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Maar heb je toch niks.
5: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De Dikke Van Dalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
8: Ik zag dat in patiënteninformatie van gynaecologen. En dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Van Dalen verdient naast het woord schaamlip.
5: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
11: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
14: Hallo allemaal, Chantal Jansen hier.
15: Hallo, ik ben Henk Weijgaard.
14: Hey, wij zijn OG.
16: Hey, Jan Smit hier.
17: Hallo, wij zijn de 3J's.
18: Ik ben Johanna ter Stegen.
19: Moi, ik ben Daniel Loos.
18: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.
4: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Incognita, de jaren na jaren 90 was het, ja. Don't you worry about a thing, hoorde je. Het is 9:10. Goedemorgen.
1: Bert van Lossen.
0: Op deze dag 219 van 2026. Nog 147 dagen tot 2027. En voor de mensen die echt vooruit plannen, nog maar 140 nachtjes slapen, dan is het kerst. Vandaag is het ook Internationale Bierdag. Een dag die ooit bedacht is om samen een biertje te drinken en de mensen achter dat bier eens te bedanken. En op een vrijdag in augustus klinkt dat natuurlijk helemaal niet als een straf. Een biertje, speciaal bier of juist helemaal geen bier. Op een terras maakt bijna altijd alles beter. Ja, in het nieuws, acteur Peter Faber op 82-jarige leeftijd overleden. Gisteren overleed al Johnny Kaagman en ook Tony Scott. Je weet wel, de man van The Chief. En love, love, love. En mensen die thuis een politieke poster of vlag ophangen krijgen regelmatig negatieve reacties. Volgens onderzoek van Eén Vandaag overkwam dat 13% van hen. Een kwart van die groep haalde de uiting uiteindelijk weg uit angst voor de eigen veiligheid. En bijna iedereen denkt dat hij zijn tanden prima poetst. Alleen blijkt uit onderzoek dat maar een

0: Kleindeel zich echt houdt aan wat de tandarts namelijk adviseert. 2 minuten poetsen, 2 keer per dag. Klinkt makkelijk, maar 2 minuten blijken bij de wastafel ineens behoorlijk lang.
1: Radio Oost, thuis in Overijssel.
2: Kijk de zon eens schijnen, wolken verdwijnen.
3: Ik werd vanochtend wakker, ik dacht, hè, heb ik de vriezer open laten staan?

0: Deze was ik ook al een beetje vergeten, deze van die Rhythmix. Live as a Stranger, het is 7:30 vandaag. Natuurlijk ook zomer in Overijssel, we zijn de hele dag in Ommen. Toeval wil dat het beeld even weg is van Reinie Paping. De gemeente Ommen heeft het beeld inmiddels weer teruggekregen. En vorige week was ik ook in Ommen, maar dat was toch wel een fotomomentje waard altijd. Het beeld van Reinie Paping die ooit de Elfstedentocht wist te winnen. En is hij nu wel of niet geboren in Ommen? Maar het schijnt dat hij niet geboren is in Ommen. Hij is geboren in Bemerswaard. Heb ik me vorige week door een Ommenaar laten vertellen. Vandaag dus zomer in Overijssel. De hele dag in Ommen.
1: De vraag van vandaag.
0: Het is 7:30. Wat zou ieder kind eigenlijk moeten kunnen tegen de tijd dat het 10 jaar is? Op internet gaat een lijstje rond. Zelfs een ei kunnen koken. Zichzelf aankleden, staat erop. Weten wat je moet doen in een noodsituatie. En zelfs een nette mail kunnen schrijven. Ook zouden kinderen nepnieuws moeten kunnen herkennen en een beetje voor een ander levend wezen kunnen zorgen. Daarom, de vraag van vandaag. Wat moet een kind volgens jou echt kunnen als het 10 jaar is? Dus wat moet een kind volgens jou echt kunnen als het 10 jaar is? Nou, er zijn genoeg oma's en opa's die op dit moment luisteren. Dus wat moet een kind volgens jou echt kunnen als het 10 jaar is? En ook ouders natuurlijk. Nou, laat hem even weten via de radio-step. Zometeen even wat suggesties hier op radio's. In het kader van de vraag van vandaag. Wat moet een kind volgens jou echt kunnen als het 10 jaar is? Muziek uit Nederland, muziek van Abel. Neem hem mee nu op Radio Oost.

0: Love and Understanding, die was ik even kwijt. Die kwam ik onlangs nog een keer tegen op Spotify. Ik heb het over Cher en de hits van haar. Belief was natuurlijk haar allergrootste. Ze heeft natuurlijk ook in de jaren 60 met Sorry heel veel hits gescoord. I Got You Baby is er een voorbeeld van. Bijna 2:30. Goedemorgen, Anne-Neeltje.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Wat heb jij zometeen voor ons aan nieuws?
1: Ik ga het onder meer hebben over de gedeeltelijke zonsverduistering.
0: En wat moet een kind volgens jou echt kunnen als het 10 jaar is? Laat het me even weten.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
8: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
9: Barbecue specialisten opgelet. Voor de beste barbecue pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het is bijna 9:55. Je luistert naar Radio Oost, het regionale nieuws met Anneneeltje de Boer.
2: Bedrijven die door de lage waterstand in de problemen komen hoeven voorlopig niet op financiële steun van het Rijk te rekenen. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat veegt alle voorstellen van tafel. Volgens hem is het een ondernemersrisico. Maar Matthijs Nijboer, de lokale burgemeester van Deventer, is hoopvol dat de overheid toch te hulp zal schieten nu de haven van Deventer gesloten is.
3: Je kunt het ook een beetje zien als een opening voor een gesprek. Hè. Hij gebruikt zelfs het woord deels. En ik snap natuurlijk zijn insteek over ondernemersrisico. Maar ik verwacht toch wel van het ministerie dat ze toch kijken hoe je de continuïteit van deze bedrijven kunt waarborgen. En daar zijn denk ik ook wel wat andere creatieve middelen nodig, mogelijk dan alleen maar geld.
2: Het ministerie van Infrastructuur overweegt om meer vaste borden te plaatsen en de beleiding te veranderen op de snelwegen naar de Duitse grensovergangen, zoals bij de Lutte op de A1. Sinds Duitsland de permanente grenscontroles heeft ingevoerd, zijn er op de wegen naar de grens veel meer ongelukken gebeurd, soms met dodelijke afloop. Nu staan er mobiele tekstkarren en matrixborden langs de wegen en dat zouden dan permanente borden moeten worden. Duitsland lijkt namelijk ondanks aandringen van Nederland niet van plan te zijn om de controles te stoppen. En het gaat hard met de eclipsbrillen. Woensdag is de grootste gedeeltelijke zonsverduistering te zien sinds 1999. De zon, de aarde en de maan staan dan in één rechte lijn en dus zie je maar een randje van de zon. Om dat goed en veilig te kunnen zien heb je een eclipsbril nodig. Ondanks dat die flink duurder zijn geworden, zijn ze niet aan te slepen, zegt deze verkoper tegen Hart van Nederland.
4: We zijn wel eens wat gewend. Er zijn vaker zonsverduisteringen, maar zo erg als dit hebben we het nog nooit meegemaakt. Dus dan zetten mensen hem op en dan zeggen ze, ja, hij doet het niet, want ik zie niks. Maar ik zie nu ook niks. Maar je kunt eigenlijk alleen de zon zien. Ze filteren 99,9% van het licht weg. En dat is ook heel belangrijk, omdat de zon zo ontzettend fel is dat je anders gelijk oogschade zou oplopen.
2: Kijk dus ook niet door het gaatje van een cd heen, waarschuwen oogartsen. Want dan heb je de kans dat je ogen dus blijvend beschadigt. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
1: Ik heb hem klaar liggen. Zie je hem? De eclipse.
2: Ik zie hem inderdaad. Margot, jij bent voorbereid.
1: Margot Ribberink, onze weervrouw, die gaat speciaal naar Spanje toe om de zonsverduistering te aanschouwen. En daar gaan we natuurlijk. Wij zijn van radio's natuurlijk.
2: Mooi.
1: Dankjewel. Het is 9:50. Vanochtend kan er lokaal nog een lichte bui vallen. Vanmiddag blijft het droog met wolken en af en toe zon. Later breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 24 graden bij weinig wind. Morgen zonnig en 25 tot 28 graden. Zondag zelfs rond de 31 graden. Wat moet een kind volgens jou echt kunnen als het 10 jaar is? Fietsen, zwemmen, zelfs een boterham maken of misschien gewoon netjes goeiemorgen zeggen? Laat het even weten via de Radio Oost-app, want dat is namelijk de vraag van vandaag. Zometeen heb ik Fons Veurdink, je weet wel, ooit ontdekt door de Bas en Bert ochtendshow. Hij is bij ons te gast geweest en nu gaat hij een hit scoren met Feestje.

0: The Eagles Hotel California. Het is 12:40 hier op radio's. Natuurlijk de voorlaatste week van zomer in Overijssel. Want het is dit weekend natuurlijk ook weer volop zomer. En vandaag hebben we natuurlijk ook aangename temperaturen. En onze verslaggever heet Bart Kieft. En vandaag is hij in Ommen. Toeval wil dat ik daar vorige week vrijdagavond heerlijk op het terras heb gezeten. In Hartje Ommen. En ik heb oog in oog gestaan ook nog met het standbeeld van Reinier Paping. En ik heb nog een Ommen by Night foto gemaakt ook. Fantastische zomer. Locatie natuurlijk. En daarom ook zomer in Overijssel vandaag vanuit Ommen. En de man die zich vandaag als een vis in het water voelt. Heet Bart Kieft. Goedemorgen, Bart.
1: Ja, en toch met een keurige blik in de ogen op dit moment. Als een vis in het water, de Vecht, die stroomt hier heel rustig op dit moment. De molen verderop, het museum hier, het Tinnenfigurenmuseum. En hier, ja, het standbeeld van Reinier Paping. Althans, dat was het standbeeld van Reinier Paping. Wat overgebleven is, is de sokkel en enkel een schaats. Het beeld is van de sokkel afgetrokken. Dat is woensdag tijdens de bissing, woensdagavond, woensdagnacht tijdens de bissingfeesten gebeurd. Meneer, u staat hier te kijken. Ja, ik word hier een beetje treurig van.
2: Ik ook. Word een beetje droevig. Ja. Ja. Waarom moet het allemaal?
1: Ja. Vernieling.
2: Het is gewoon zonde.
1: En ook omdat het niet de eerste keer is, hè? 2018 gebeurde, 2024.
2: Anderhalf jaar geleden is het ook al gebeurd. Ja, ik bedoel, ja, het is gewoon zonde, jongen, om dat allemaal te doen.
1: Dat is een prachtig beeld. Voor.
2: Ik allemaal baldadigheid, ja. Baldadigheid. Misschien een drankje op, hè? Een beetje.
1: Ja, maar dan nog, heb je een borrel op, dan moet je hier afblijven volgens mij. Als blijvende herinnering staat er aan en grote waardering voor onze voormalige plaatsgenoot Reinier Paping, die op 18 januari 1963 onder barre weersomstandigheden winnaar werd van de Friese Elfstedentocht. Ja, die barre weersomstandigheden, dat heeft hij doorstaan. Maar deze plek, kennelijk niet.
2: Dat doorstaat hij niet. Nee. Nee, ja. Ja, wat moet je eraan doen? Je kunt er niks aan doen, toch?
1: Zegt u, terwijl verderop op de brug op dit moment twee trekkers, twee klassieke oude trekkers voorbij komen. Wat moet hier nou aan gebeuren? Want ja, dit is een prominente plek aan de Vecht. Hier komen veel mensen langs, passeren veel mensen. Kennelijk ook baldadige, vandalistische mensen. En dan met name na afloop van die prachtige bissingfeesten. Moet het een andere plek krijgen?
2: Er heeft een poos ook helemaal een hek omheen gestaan. Ja. Het is gewoon eigenlijk belachelijk als dat moet. Ja. Net bij zich, daar moeten ze vanaf blijven. Is niet van hun.
1: Nee, niet wijken voor dit vandalisme. Gewoon het beeld moet weer terug op deze plek.
2: Ja, inderdaad. Ja. En aan afbleven, hè?
1: Want wat heeft u met Reinier Paping?
2: Nou, ik ben ook van die leeftijd. Maar ja, jongen, was een goede schaatser. En ik kwam uit Ommen, hè? Ja. Ja, het is droevig, helaas. Ja,
1: u voelt de trots nog steeds voor Reinier Paping?
2: Ja, absoluut. Ja. Ja, dat was een goede schaatser. Toch?
1: Ja, met die barre Elfstedentocht, ja. In 1963. Er staat hier aan de zijkant ook nog iets winnaar. Elfstedentocht 1963. Het beeld is van Neoliet opgetrokken door Loekie Leeuwrik uit de buurt, uit Arjen volgens mij, de kunstenares. Ja. En dit beeld is geschonken door de Elfstedentochtrijders uit de gemeente Ommen. Nou, dat zijn allemaal rijders uit 1954, 55, 86 en 97. In 63, het jaar van Paping dus, was Paping, Reinier Paping, de enige deelnemer uit Ommen. En ook nog eens de glorieuze winnaar van die barre tocht. Ik kijk nog een keer naar dat beeld. Die sokkel met die, die schaats.
2: Ja.
1: Desolate schaats is het bijna.
2: Ja, helemaal verlaten. Ja, ja. Okay. Gewoon, het is droevig. Makkelijk zat.
1: Het beeld is nu in de gemeentewerf.
2: Ik zou het niet winnen. Ik zou het niet winnen, ja?
1: Is veiliggesteld inmiddels, dus laten ze het maar snel repareren. En dat Reinier Paping hier weer in volle trots op deze plek. Prachtige plek aan de Vecht, bij de brug, bij de molen, bij Hotel de Zon. En het Tinnenfigurenmuseum komt te staan.
2: Absoluut.
1: Dank u wel, meneer.
2: Graag gedaan.
0: Dank je wel, Bart. En we spreken je vanochtend natuurlijk. Het is 8:10. Wat moet een kind volgens jou echt kunnen als het 10 jaar is? Volgens mij is het meer de vraag, wat moeten moeders leren om niet alles uit handen te nemen van kinderen en partner en tot hun 16e broodtrommels te vullen en alles te doen om vervolgens jaren later te klagen dat niemand helpt. Dankjewel, Lies, voor het doorgeven. Wat moet een kind volgens jou echt kunnen als het 10 jaar is? Er komen heel veel reacties binnen. Nou, Bert, alle dingen die je al hebt opgenoemd vanochtend. En Jan Post vanuit het mooie Urk. Kinderen moeten vooral met geld om kunnen gaan.
3: Zomerradio op Radio Oost.
4: Hey maat, waar is het feestje dan?
3: Tijd om te knallen, vriend.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
11: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Het ministerie van Infrastructuur overweegt om meer vaste borden te plaatsen en de beleiding te veranderen op de snelwegen naar de Duitse grensovergangen, zoals bij de Lutte op de A1. En acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was 50 jaar geleden te zien in A Bridge Too Far, een film die in Deventer werd opgenomen. Meer nieuws vind je in de app en op de website rtvoost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljoen bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
15: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
16: Het is machtig mooi, man.
15: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
16: Je komt de leukste luidjes tegen.
15: Een praatje maakt je dag.
17: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
14: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
18: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
14: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
19: Het is 10:00, dus tijd voor Pim Pam Blaat. En vandaag draait alles om de letter L. De artiest mag met een L beginnen, maar de titel ook. Lionel Richie zou bijvoorbeeld kunnen. Level 42, Lola van de Kings. Listen to your heart van Roxette. Mogelijkheden genoeg. Welke L-plaat wil jij horen? Stuur hem naar de Oostep. En dan bouwen we samen aan een uur vol Pim Pam platen. Zometeen, The Love Unlimited. And I'm so glad to be here, I'm a woman. Die hebben we zo meteen uit de jaren 80 voor je. Maar we trappen af uit de jaren 90. De nummer 1 hit van R.E.M. en I'm Losing My Religion.
12: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Els Kok heeft deze aangevraagd. Love Unlimited uit de jaren 80. En I'm So Glad That I'm A Woman. Zit in de Pimpamplaat. Liedjes en artiesten met een L.
1: Bert van Lossen.
0: Diana Paalman, ik hoorde net bij jullie wat moeten kinderen kunnen. Nou, heel simpel misschien. De ouderwetse scholen weer terug met volop school.

0: zwemmen, gym, handenarbeid, geld rekenen, gewoon taal rekenen en zo. Al dus, Diana, dankjewel. Want dat is namelijk de vraag van vandaag. Zo meteen doen we nog even een rondje. De vraag van vandaag hier op radio's. Wat moet een kind volgens jou echt kunnen als het 10 jaar is? We zitten dus ook volop in de...
1: Pim Pam Plaat.
0: Pim Pam Plaat. Nou, Jenny kwam met R.E.M. Losing My Religion. Nou, die hebben we gedaan natuurlijk. Er komen best wat leuke reacties binnen op liedjes die mensen graag willen horen. En ook nog andere vragen. Het ziet ze bijvoorbeeld uit Den Ham, die vraagt... Goedemorgen Bert, morgen weer Bas en Bert. Ja, morgen zijn we er. We gaan het hebben over handbal morgen. En we gaan ook even bellen met Fons Veuring natuurlijk. En met Rutger van Barneveld. Ik heb het verhaal gisteren ook al verteld. 2 jaar geleden, Piratenfestijn, moesten Bas en ik wat opnames maken... die overigens nooit zijn uitgezonden afgelopen winter wel. Want toen is het wel uitgezonden, het Piratenfestijn. Maar het was dat Rutger van Barneveld nog niet de hoofdact was... op het Mega Piratenfestijn. Want hij zat eigenlijk in de warming-up show. En Rutger van Barneveld liep, want die kent Bas Nijhuis ook een klein beetje... die heeft de hele avond in de catacombe achter Bas Nijhuis aangelopen. Maar ja, ik denk dat wij komende winter, in december... weer naar het Mega Piratenfestijn gaan. Ik denk dan dat Bas achter Rutger van Barneveld aanloopt. Dus dat moeten we nog even onderzoeken hoe we dat voor elkaar gaan boksen. Maar ja, zo kan het gaan natuurlijk. Pimpaplaat, Nicole Gieskes, Lady Gaga met Alejandro. Die ga ik zo meteen doen. En ook Level 42 is aangevraagd. Zullen we even beginnen met wat ochtendgemuziek?

0: Lady Gaga op Radio San Alejandro.
1: Gefeliciteerd!
2: Congratulations!
3: Live op Radio Oost. Bert's felicitatiedienst.
0: Ja, en Nicole, gefeliciteerd, want je hebt een liedje aangevraagd. Maar het is ook nog jouw verjaardag. Liedjes met een L, ik mocht ook langs al zijn leven draaien. Nou, bij deze gefeliciteerd met je verjaardag, Nicole. En ook moeten wij feliciteren, vriend van de show, Michael ten Voorde. Ook jarig vandaag op deze vrijdag de 7 augustus. Het is 7:30. Pim Pam Plaats. Yannick wil graag Lush Live van Sarah Larsson. Die heb ik zo meteen voor je. En Gerard Schouwing, aangevraagd via de Facebook. Deze van de Hollies. En de Long Cool Woman in a Black Dress.

0: Sarah Larsson en The Lush Life. Twee keer over een L aangevraagd dus door Yannick. En daarvoor de Hollies. Komt via Gerard Schouwink op de radio hier bij Radio's. In het kader van de Pimpelplaats. Zometeen na 10:30 gaan we verder. Heb jij nog een suggestie? Liedje met een L of een artiest met een L? Van harte welkom via de Radio's app of via Facebook / Bert van Bos. Arneeltje, wat heb je zo meteen in het nieuws?
1: Zometeen ga ik het hebben over het overlijden van Peter Faber en het beeld van Reinier Paping dat gestolen is.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
12: XXX Loots in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loots in Notten en Salzbergen.
13: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
12: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
0: Het is 10:55 op Radio's. Het regionale nieuws nu met Anneneeltje de Boer.
1: Het standbeeld van schaatser Reinier Paping in Ommen was ontvreemd, maar is inmiddels weer terecht. Daar zijn de lokale ondernemers blij om.
14: Dat is zeker jammer. Fijn dat hij terug is gevonden in ieder geval. En dan kan hij straks zijn plekje weer terugkrijgen natuurlijk.
1: Van het bronzen beeld is momenteel alleen de schaats nog over. Het vermoeden was dat iemand het beeld vanuit de sokkel had getrokken na een avondje uit en in de vecht had gegooid. Een sonarboot en duikers zouden gisteravond op zoek gaan, maar dat was niet nodig. Het beeld is terecht en veilig gesteld bij de gemeente Ommen. Acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden in het bijzijn van zijn meest dierbare. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Faber speelde in zijn carrière talloze series, films en theaterstukken. Zo was hij te zien in A Bridge Too Far, een film met een sterrencast die 50 jaar geleden in Deventer werd opgenomen.
15: Attenborough, de regisseur, I introduce you to Peter Faber. En ik zei, hello, hi, Robert Redford. Hi, hello, Sean Connery. Hi, hello, James Caan. Hi, hello, Anthony Hopkins. Hi, dat ging allemaal zo door. En toen begon het slap gauwhoer, gewoon een beetje over dit en dat. En de leukste ontdekking was ook daar. Dat is heel gezellig, heel open. Hoe wij ook nu zitten te praten. Niks, geen capsules, niks van de een dit en de ander dit en de ander dit. Heel open.
1: Dat vertelde hij afgelopen juni in het Cultuurcafé Overijssel. Maandag is er in het Zonnehuis in Amsterdam Noord een openbaar afscheid voor Peter Faber. In de ochtend kan ieder die dat wil hem een laatste groet brengen. En mensen van hetzelfde geslacht kunnen in Nederland al 25 jaar met elkaar trouwen. Dat werd gisteren gevierd op de World Pride. Ter ere van deze gelegenheid kon iedereen die dat wilde met elkaar trouwen gewoon voor de lol in een gigantisch roze opblaaskerk.
16: And what is your answer?
17: Yes, I most certainly do.
16: I hereby declare you for one day. You're married, you may kiss the bride.
18: Gefeliciteerd Annemarie en Tirza.
19: Bedankt.
18: Was het een moeilijke beslissing?
19: Nee, zeker niet. We kwamen hier en we wisten gelijk al, dit gaan we doen.
20: Ik heb zulke emotionele momenten gezien van mensen die hier vandaag met elkaar wilden trouwen.
18: Het doet iets met ze, terwijl ze weten dat het niet echt is.
20: Precies, het is gewoon genieten vandaag.
1: Ja, mensen die dit wilden doen, moesten wel gewoon een kaartje kopen. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: Het is 5:30. Dankjewel, Adedeeltje. Vanochtend kan er lokaal nog een lichte bui vallen. Vanmiddag blijft het droog met wolken en af en toe zon. Later breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 24 graden. Met weinig wind. Morgen zonnig 25 tot 28. En de komende zondag wordt het zelfs 1.

0: Lucky van Jason Mraz op Radio Oost. Het is 12:30.
1: De vraag van vandaag.
0: Die begon zijn muzikale doorbraakcarrière in Nederland ergens in een tuin in Twente, waar hij ooit acoustisch I'm Yours gespeeld heeft. Voor heel weinig mensen, kan ik me nog herinneren. De vraag van vandaag. Wat moet een kind volgens jou echt kunnen als het 10 jaar is? Heel veel leuke reacties gekregen. Ik zal even een opsomming geven. Henk, zelfstandig naar school kunnen fietsen. Dat vind ik met 10 toch wel een mooie basis al. Dus Henk, Marjan, zelf een boterham smeren. Gerard uit Enschede, zwemmen. Gewoon goed kunnen zwemmen zonder bandjes of gedoe. Ja, dat kun je nooit vroeg genoeg leren. Anja uit het mooie Hardenberg. Met 10 moet je toch wel weten dat je goedemorgen, alsjeblieft en dankjewel zegt. Peter, zelf je tas voor school kunnen pakken. Niet dat papa of mama 's ochtends nog alles moeten zoeken. Linda, een lekke fietsband hoeft nog niet naar je eigen band. Ompoppen moet toch lukken. Ja. En Betty, een ei bakken. Dat was bij ons vroeger gewoon onderdeel van de opvoeding. Nou, iemand een 10 ei laten bakken. Nou, dat zou kunnen natuurlijk. Zelf een boodschap kunnen doen en weten hoeveel wisselgeld je ongeveer terug moet krijgen. Jan uit Ommen, kamer opruimen. En ik heb er nog eentje, Monique uit Hengelo. Met 10 moet je vooral ook gewoon nog lekker kind kunnen zijn. Niet alles hoeft al zelfstandig. Heel goed.
2: Doe maar je rondje voor de hele zaal. Pimpam, pimpam, pimpam, pimpam.
0: En morgen in de Bas en Bert ochtendshow natuurlijk weer de nieuwe vraag van vandaag. Herman Polman kwam met deze suggestie. Love is a battlefield, Pat Benatar in Pimp Blad.

0: Freddie Mercury, Living on My Own. Ik heb nog even de drie superhits van Earth and Fire even achter elkaar gezet. Want dit is de top drie. Johnny Kaagman natuurlijk overleden, gisteren bekend geworden. Dit is de nummer drie hit. Seasons. Deze staat op twee. En de grootste hit van Earth and Fire en Johnny Kaagman, deze. Memories. Johnny Kaagman dus overleden. En, ja, heftig. Er zijn ook vandaag in het nieuws Peter Faber. Dat is ook heftig. Maar ja, een van mijn jeugdidolen, ook overleden. Dat is Tony Scott. Ik weet niet of je Tony Scott kent. Nou, ik ben inmiddels 50er, maar Tony Scott die had eind jaren 80, begin jaren 90 ook al wat hits. Love, Let Love. The Chief, ook een heerlijk liedje. Move to the Big Band. Hits dus van Tony Scott. Eerder deze week kwam er naar buiten dat hij zou zijn overleden. Toen lag hij slecht, maar inmiddels is hij wel overleden, helaas. Nou, tot zover de Pim Pam Plaat voor vandaag. Maandag gaan we verder met Pim Pam Plaat tussen 10 en 11 hier natuurlijk dagelijks op radio's. Vandaag in het nieuws. Mensen die thuis een politieke poster of vlag ophangen krijgen regelmatig negatieve reacties. Volgens onderzoek van één vandaag overkwam dat 13% van hen. Een kwart van die groep haalde de uiting uiteindelijk weg uit angst voor de eigen veiligheid. Dat is dus nieuws op deze dag, de internationale bierdag. Dat is het ook vandaag. En nog 147 dagen, dan is het 2027. Zometeen gaan we verder met Zomer in Overijssel. Gaan we ook even contact zoeken met Bart Kieft. Die is de hele dag in en rondom Ommen.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0... of chat via deluisterlijn.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: de hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Het ministerie van Infrastructuur overweegt meer vaste borden te plaatsen en de beleiding te veranderen op snelwegen naar de Duitse grensovergangen. Bedrijven die door de lage waterstand in de problemen komen hoeven voorlopig niet op financiële steun van het Rijk te rekenen. En een systeem dat door de brandweer in Kuinderen is bedacht om natuurbranden te stoppen is succesvol ingezet bij de grote natuurbrand in Limburg. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageerden verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaargewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
14: Ja,

0: Just an Illusion, je hoorde BZN voorbij trekken.
1: Bert van Lossen.
0: Ja, we komen om natuurlijk in de onderzoeken. Altijd hebben mensen om je heen, hoeft blijkbaar helemaal niet. Nieuw onderzoek zegt dat af en toe bewust alleen zijn juist goed voor je kan zijn. Geen afspraken, geen telefoon. Niemand die iets van je wil, gewoon even je eigen gang gaan. Heerlijk is dat. De man die ook zijn eigen gang gaat is natuurlijk Bart Kieft, onze zomerse verslaggever. Hij is vandaag in Ommen, zometeen hier hoor je hem op Radio Oost. En we hebben natuurlijk ook weer een muziekbattle, want morgen gaat Oene Loonstra terug naar de top 40 van vandaag 1980. En in de muziekbattle heb ik twee liedjes die vandaag dus in 1980 in de Nederlandse top 40 stonden.
1: Oh, gaaf! Muziekbattle.
2: De competition is al staan.
3: Ik mag gewoon luisteren en kijken wat ik wil, hè?
1: Ja, maar die komt me bekend voor.
3: Spannend.
0: Vandaag op deze dag in 1980 stond dit in de Nederlandse top 40.
4: Brabantse nachten zijn lang. Brabantse nachten zijn lang.
0: Wil je die zo meteen horen hier op Radio Oost? Of ga je toch voor deze? Van Pussycat. Nou, wat wil je zo meteen graag horen hier op radio's? Tony Willey, Pussycat en Doe La Bamba, die dus vandaag in 1980 in de Nederlandse top 40 stond. Of wil je graag Brabantse Nacht is Lang van Arie Ribbens? Ik dacht, nou, dat zal een hit zijn geweest in februari in de jaren 80. Maar niets is minder waard, het was een zomerhitje. Laat hem even weten via de radio's.

0: Kijk, hij is ook producent en heeft ook liedjes geproduceerd voor niemand minder dan Lionel Richie, Matthew Wilder. En hij had nog een ander hitje, Kids American. Misschien dat we die een keer gaan draaien op radio's in Back to the 80s. Zomer in Overijssel, vanavond natuurlijk ook weer de tv-editie en de radio-editie met vandaag onze zomerse verslaggever Bart Kieft. En Bart is in de omgeving van Ommen en hij zoekt de meest opvallende plekjes uit in onze mooie provincie. Dus nou Bart, ik laat me verrassen, waar ben je nu op dit moment? Ik hoor iets van bossen en water.
1: Jij hoort water. Ja, het water stroomt nog steeds in de Vecht. Dit is de Stuw bij Juna. En oh, wat is dat Vechtdal toch prachtig. Wat is dat Vechtdal toch mooi. En nog even luisteren naar dat stromende water hier bij de Stuw. En dat gaat toch nog wel met een redelijke hoeveelheid, redelijke snelheid. En dat is opvallend vanwege die lage waterstand overal en nergens in het land. Maar hier in de Vecht, ja, het lijkt wel of er niks aan het handje is. Het waterpeil staat toch redelijk op peil. 10 centimeter onder het normale niveau, heb ik begrepen. Maar goed, die Stuw in al zijn pracht hier trekt heel veel mensen. Een motor die voorbij komt. En deze mensen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wie zijn jullie?
2: Ja, wij zijn in de familie Aris en Reizen. En wij zijn een fietspad gedeeltelijk op de fiets uit te afleggen.
1: Okay. Uit Reizen. En hoe gaat dat in zijn werk dan? Want jullie zijn nu bij Junne. Ja. Hoe kom je hier? Ja, op de fiets. Maar
2: ja, we zijn vanmorgen met de trein vanuit Reizen naar Koevoorde gereden. En dan rijden we hem terug aan Holzen. En dan pakken we, dan gaan we op de fiets naar Reizen weer. En dan hebben we 190 kilometer gefietst.
1: Ja, op de MTB in het Vechtdal.
3: Zeker.
1: Hoe heeft dat gevoel dus?
3: Ja, fantastisch. Mooi die vrijheid, mooie natuur. Echt genieten.
1: Ja, en de Vecht die nog redelijk op peil staat. Ik ben daar enigszins verbaasd over. Ik heb vanochtend uitleg gehad van de uitbaten-exploitant van de rondvaartboten. Meneer Peters in Ommen. Die zegt, ja, die stuwen, die sluizen hier in de Vecht, die zijn op tijd dicht gegaan. En we hebben dat water vast kunnen houden. Is dat een verklaring?
2: Ja, dat weet ik niet. Het zou zomaar kunnen.
1: Nog uit Reizen hier. Overal verstand van. Ja, alle wiezen komen uit Reizen. Ja, Driesen.
2: Dat kan wezen, maar water heeft niet zoveel verstand van.
1: Nee, meer verstand van fietsen. Komt weer een motorfiets aan. Het is een komen en gaan van toeristen. Allemaal mensen die deze plek willen aanschouwen. Het nageslacht is ook aanwezig.
4: Ja.
1: Wie ben jij?
4: Wouter Arends.
1: Wouter, en jij zit ook op een mountainbike. Kun je je ouders bijhouden?
4: Jawel. Ze moeten mij bijhouden, nee.
1: Oh, ze moeten jou bijhouden. Kijk aan. Hoeveel kilometer hebben jullie nog te gaan?
3: Ik denk een kleine 60.
1: Ongelooflijk.
2: Ja, ja, dat doen we gewoon even. Ja,
1: het scheelt dat het een goede temperatuur is nu, hè?
2: Ja, het is heerlijk. De temperatuur is gewoon goed. Het is, de zon is er niet, dus goed te vertoeven.
1: Zondag wordt het weer, gaat hij weer boven de 30 graden. Dan is dit niet te doen, hè, zo'n trip. Van, wat maken jullie vandaag in totaal aan kilometer?
2: Ruim 90.
1: Dat is niet te doen.
2: Nee, dat is te zweten, zeg maar.
1: Hou hem op de weg, zou ik willen zeggen. Altijd standaard vraag aan fietsers die ik voorleg. Hoe klinkt de fietsbel?
5: Heb ik niet.
1: Geen bel! Hoe kan dat, jong? Geen bel op de fietsen.
5: Ja, moet je bij vader zijn.
1: Ik wens jullie nog een hele goede trip, goede tocht. Doe ze de groeten in Reizen, in Riesen. En ik loop nog eventjes weer terug in de richting van die Stuw hier in de Vecht bij Junne. Een prachtig plaatje. Links de rivier die langzaam afstroomt in de richting van Ommen. Van rechts komt het water uit Hardenberg. En hier bij die Stuw in Junne klinkt dat, ondanks de droogte, gewoon zo.
0: Nou.
1: Moet je op plassen, Bert?
0: Bijna. Maar het is wel rustgeven. Nog één keertje, Bas. Bart. Nog één keer.
1: Nog één keertje. Loop nog weer eventjes terug, 1 seconde.
0: Ja, zo lekker geluid dit. Gewoon helemaal niets meer aan doen. Gewoon lekker een uurtje uitzenden. Lekker even relaxen. Hè? Op deze zomerse dag. Op deze vrijdag. Dankjewel, Bart Kieft.
1: Goedjes, hoi, tot straks.
0: En ja, tot zometeen. Bart Kieft dus, onze zomerse verslaggever, vraagt dus in de regio om...
6: Lekker kopje koffie, dank u wel, hoor.
7: Koffie, lekker, maar geen koffie.
8: Daar is de koffie!
9: Goedemorgen, Radio
0: Oost! Morgen gaan we bellen met Fonsje Veurling. En het is ook de zomer van vriend van de show, Rutger van Barneveld. Die zouden er eigenlijk staan op het Bas en Bert Festival, wat helaas is afgelast dit jaar. We hadden ze geregeld, ja.

0: Bijna 11:30 hier op Radio Zuurde. What a Fool Believes. Zo'n hitje van de Doobie Brothers. Nog even naar die muziekbattle.
1: Oh, wat gaaf. Muziekbattle.
2: De competition is al staan.
3: Ik mag gewoon luisteren en kijken wat ik wil, hè?
1: Ja, maar die komt me bekend voor.
4: Spannend.
0: Ja, zometeen ga ik een van deze twee liedjes draaien. Want die staan dus vandaag op deze dag in de top 40 in 1980. Deze.
5: Brabantse nachten zijn lang.
0: Ik dacht echt dat dit een carnavalshit zou zijn van Arie Ribbens, maar stond toch in augustus 1980.

0: Pussycat en Doin' La Bamba stond dus vandaag in 1980 ook in de Nederlandse top 40. Laat hem even weten via de radiostep. Zometeen na 11:30, de eerste na 11:30. Wat heb jij zometeen mee in het nieuws, Anneneeltje?
1: Ik ga het onder meer hebben over de gevolgen van de droogte en het tekort aan water.
0: En zometeen, ik vraag het voor een vriend.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethovens imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Voor de grootste keuze in

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Drie over 11:30 op radio's. Het regionale nieuws nu met Anneneeltje de Boer.
4: Het ministerie van Infrastructuur overweegt om meer vaste borden te plaatsen en de beleiding te veranderen op de snelwegen naar de Duitse grensovergangen, zoals bij de Lutte op de A1. Sinds Duitsland de permanente grenscontroles heeft ingevoerd, zijn er op de wegen naar de grens veel meer ongelukken gebeurd, soms met dodelijke afloop. Nu staan er mobiele tekstkarren en matrixborden langs de weg en dat zouden dan permanente borden moeten worden. Want Duitsland lijkt ondanks aandringen van Nederland niet van plan te zijn de controles te stoppen. Een echtpaar uit Enschede heeft de rechter gevraagd om de beschuldigingen van zorgfraude door zorgverzekeraar Mensis ongedaan te maken. Het bedrijf Zorg en Research verleende zorg, maar het stel zou vervolgens geknoeid hebben met declaraties. Zelf zijn ze het niet eens met de maatregel, maar de rechter gaat daar niet in mee. Volgens de rechter had Mensis gegronde redenen om deze stap te zetten. Ook kregen de twee een tik op de vingers, omdat zij hiermee hun persoonlijk belang boven het algemeen belang zouden plaatsen. Overal in het land is een tekort aan water. En dus komen evenementen die afhankelijk zijn van water in de problemen. Zo ook het waterorgel in Hengelo, vertelt Benno Goosen van de Waterorgelstichting.
5: En het is inderdaad een beetje kleinleed. Wij hebben dat meer voor het amusement, hè? Vooral de toeristen, maar ook de mensen in Hengelo. En tijdens bepaalde evenementen dat we het waterorgelshows laten zien. Alleen nu is dat niet mogelijk, omdat de pompen die komen gevaarlijk dicht aan de oppervlakte. En je moet natuurlijk oppassen dat die pompen geen water of geen lucht aanzuigen. Waardoor onherstelbare schade wordt veroorzaakt aan de 54 pompen die in de vijver liggen.
4: En de dikke vandalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek. Dat gebeurt na jarenlange campagne voor organisaties Dolle Mina's en Schaamteloos. Een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik. De hoofdredacteur van de dikke vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen.
6: Woordenboeken die registreren de actuele taal. Dus op het moment dat we zien dat er andere woorden zo gangbaar worden dat ze ofwel binnen een bepaald vakgebied of binnen een bepaalde groep breed worden gebruikt, dan registreren we dat. En als ze dan voldoen aan onze opnamecriteria, dan nemen we het op in het woordenboek. Dat geldt voor elk woord en elke uitdrukking.
4: Nu vulvalippen in de dikke vandalen komt te staan, krijgt het een officiële status in de Nederlandse taal. Schaamlippen blijft ook in het woordenboek staan. Meer nieuws in de app en op rtvoost.nl.
3: Ik had het niet willen missen, het laatste bericht.
4: Nee, toch?
3: Dat is echt een komkommetje, is het.
4: Ik dacht, Bertie wil dat vast wel weten.
3: Ja, nee, zeker. Vanochtend kan er lokaal nog een lichte bui vallen. Vanmiddag blijft het droog met wolken en af en toe zon. Later breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 24 graden bij weinig wind. Zometeen het uitgebreide weerbericht. Morgen wordt het 25 tot 28 graden en zondag zelfs 31 graden.
7: Het is zomer op Radio Oost.
3: Morgen, Oenaloza terug naar 1980, naar de top 40 van 1980. En jij kiest met 100% voor deze van Pussycat in plaats van Arie Ribbons en Brabantse Nachten. Gelukkig heb ik nog heel veel vertrouwen in jullie.

0: De zomerstraal door je radio, zomer in Overijssel met Olivia Dean samen met Sam Vender en een leuk nieuwe liedje. Het is 14 voor 12 hier op Radio Oost. Een vriendin van me is een paar keer uit eten geweest met een man en hij betaalde steeds. Afgelopen zaterdag zei mijn vriendin: vanavond trakteer ik. Prima. De volgende ochtend gaan ze brunchen en hij zegt vooraf: die is voor mij. Op een gegeven moment komt de rekening en zij vraagt de beleefdheid: zal ik mij helpen betalen? En hij zegt: als je wilt. En nu ergert mijn vriendin zich, want ze had de avond ervoor nog het hele diner betaald. En hij had zelf gezegd dat hij de volgende dag de brunch zou doen. Nou.
1: Het opiniepanel.
2: Wat vinden we ervan?
0: Dus, ik vraag het voor een vriend. Als iemand zegt ik trakteer, mag je er dan ook van uitgaan dat diegene gewoon de hele rekening betaalt? Of moet je tegenwoordig standaard aanbieden om de helft mee te betalen? Oké, nou, geef het even door via de Radio Oost-app in het kader van ik vraag het voor een vriend. Dus als iemand zegt ik trakteer, mag je er dan ook vanuit gaan dat degene gewoon de hele rekening betaalt? Of moet je tegenwoordig standaard aanbieden om de helft mee te betalen? Wat vinden jullie? Laat hem even weten. En wat vind jij? Via de Radio Oost-app even een kort antwoordje. 06-4567-133.
1: Goud of fout?
0: In de zomer van 95 stond deze op deze dag. Bovenste beste in de Nederlandse top 40. Clouseau, passie, is deze goud of fout?

0: Morgen weer erover. Clouseau. Vandaag in 95 stond hij bovenste beste met passie. 82% van ons vindt dit een leuk liedje. En daarom staat hij op de gouden lijst van Radio Oost.
1: Het opiniepanel. Wat vinden we ervan?
0: Ja, in het kader van vraag het voor de vriend. Als iemand zegt ik trakteer, mag je er dan ook vanuit gaan dat degene gewoon de hele rekening betaalt? Of moet je tegenwoordig standaard aanbieden om de helft mee te betalen? Jeroen Snijders, dankjewel voor jouw antwoord. Je bent een man van je woord of je bent er niet. Simple as that. Dankjewel. Francis de Jong, als ik trakteer betaal ik uiteraard de hele rekening. En dat verwacht ik dan uiteraard ook van een ander. Gerard van der Holst uit Glanenbrug. Beloofd is beloofd, dus hij moet gewoon tikken. Als men tegen mij zegt, ik trakteer, dan ga ik er toch serieus vanuit dat de rekening betaald wordt door degene die mij heeft uitgenodigd. Al dus Wilma. Nou, dankjewel. Morgen natuurlijk weer de nieuwe. Ik vraag het voor een vriend. Morgen vanaf 8 uur de Bas en Bep ochtendshow met Fons Veurink. Rutger van Barneveld. We gaan ook even bellen met Estefana Polman morgen. De schrijver van haar biografie, Gerben Engel, is morgen bij ons te gast. Dit is Arike Iglesias.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
1: Allianz Direct. Nu bij Dirk. Westland barbecue salades. 450 gram, 2,79.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel.
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
9: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Het ministerie van Infrastructuur overweegt meer vaste borden te plaatsen en de beleiding te veranderen op snelwegen naar de Duitse grensovergangen. Bedrijven die door de lage waterstand in de problemen komen hoeven voorlopig niet op financiële steun van het Rijk te rekenen. En een systeem dat door de brandweer in Kuinderen is bedacht om natuurbranden te stoppen is succesvol ingezet bij de grote natuurbrand in Limburg.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er worden 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
14: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
15: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
16: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
17: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
12: Radio Oost. Bert van Lossen.

Blijft een legendarisch liedje, stond één in de jaren 80. Deze van Virgil Sharkey en A Good Heart is Very Hard to Find. Zometeen gaan we nog even schakelen met Bart Kieft, onze zomerse verslaggever. In en rondom Omme is hij vandaag, de hele dag te vinden natuurlijk. Bart Kieft, te herkennen aan zijn bekende glimlach. Als je hem tegenkomt, dan zie je hem altijd lachen, Bart Kieft. Hey, leuk dat je luistert. Hey, ik ben wel even op zoek nog naar een lekkere jaren 80 knaller voor wat betreft de Dobbelsteen natuurlijk hier op Radio Oost. Want daar ben ik wel even naar op zoek. Dus heb jij een liedje voor de Dobbelsteen uit de jaren 80? Laat hem even weten. Een liedje waar je gewoon lekker zin in hebt. En valt jouw liedje op de Dobbelsteen? Dan krijg je van mij een sportieve waardebon van 42 euro. Dus alle reden om even een liedje aan te vragen. Maar je hebt sowieso kans dus op die sportieve waardebon als ik zometeen jouw liedje in ga starten. En terug van weg geweest op de radio. Een dansje met Hansje straks wordt verenigd hier op Radio Oost in Back to the 80s.

0: Ja, Bart is ook een exponent natuurlijk uit de jaren 80. Er werd bij Veronica een tv-programma uitgezonden. En die gebruikte dit liedje van Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Weet je welk bekend tv-programma hier de tune vanaf heeft geleid?
1: Ja, de heilige koe.
0: Ja, wat ben jij goed, zegt Bart. Ja, de heilige koe gebruikte dus Holding Out for a Hero van Bonnie Tyler als tune. En één liedje van Bonnie Tyler is wel een beetje vergeten. A Rocking Good Way. Die ga ik nog eens een keer weer opsporen ook. En draaien in Back to the 80s, want daar luister je naar. Het is natuurlijk ook zomer in Overijssel. De voorlaatste week, volgende week natuurlijk ook. De hele week op verzoek Bart Kieft. En vandaag is hij in de omgeving van Ommen. Bart, waar ben je nu?
1: Nou ja, als je in Ommen bent, dan kun je niet om de vecht heen natuurlijk. Je kunt ook niet om de molens heen. Je struikelt er zowat over, 5 stuks in totaal. Maar je kunt ook niet om het historisch museum, het cultuurhistorisch centrum van Ommen heen. Ik loop hier eventjes naar binnen. Welkom in Ommen staat, de hart van het Vechtdal. Im Herzen der des Vechtetals. Ja, kijk eens, internationaal. Goeiedag. Meneer Alfons.
2: Goedemiddag.
1: Beheerder.
2: Nee, ik ben niet de beheerder. Ik ben hier de gids voor het museum.
1: Wat maakt dit museum zo bijzonder?
2: Omdat het uniek is. Omdat Ommen uniek is en dat dit museum zo uniek is. En wij gaan dus terug in de tijd tot 1500 voor Christus, tot de 3000 jaar, om 300.000 jaar. Omdat de ijstijd en de Vecht een van de belangrijkste kleine rivieren is in Nederland.
1: Ja, dat is een heel mooi praatje natuurlijk. U bent van het museum, dus ook een beetje reclame maken. Maar zoveel van dit soort musea heb je toch veel meer in Nederland?
2: Dat klopt. Maar u hebt het hier in Ommen. En in Ommen heeft een eigen geschiedenis. En Ommen is veel unieker dan heel veel andere plaatsen. Als u dus rekening houdt dat wij dus een paar campings hebben in Nederland, in Ommen. Maar dat we wel in totaal vorig jaar 2,1 miljoen overnachtingen hebben.
1: En die mensen komen allemaal hier?
2: En die komen allemaal naar Ommen. Want er zijn campings gespecialiseerd voor de kinderen en dergelijke. Die mensen komen bijna de camping niet af. We hebben heel veel Duitse campings hier. En de Duitsers die komen ook zeer en zeer graag. Want het is mooi. Die zitten vlak bij de grens hier. En Ommen heeft een uniek paradijs. We hebben verschrikkelijke mooie bossen. We hebben 5...
1: Ja, ik weet het, ik heb het gezien. Ik ben hier de hele dag al. Ik ben verslaggever in Overijssel voor RTV Oost. Dat doe ik al bijna 30 jaar met liefde. Dus ik kom ook altijd graag in dat Vechtdal. Maar u had het over de cijfers. 2,1 overnachting. Miljoen overnachtingen. Maar hoeveel mensen zijn er op dit moment in de gemeente Ommen? Dat fascineert mij dan. Zeg dat er zo'n 13.000, 14.000 inwoners in de plaats, het stadje Ommen, wonen.
2: De stad Ommen heeft in totaal 18.000 inwoners. De gemeente. De stad Ommen heeft er ongeveer 13.000 tot 14.000 inwoners.
1: Maar hoeveel zijn er nu in de gemeente?
2: In de gemeente zul je dus nu tussen de 150.000 en 200.000 mensen zien. Wij hadden vroeger in de bouwvak...
1: Dat is ongelooflijk.
2: Het is waarheid.
0: Ja, de zesde stad van Nederland.
2: In de bouwvak in de jaren 70 90.000 toeristen. Waarvan de grootste camping er 9.000 had. En het heeft zich gewoon verder uitgebreid aan bed en breakfast, hotels, alle voorzieningen, camperplaatsen. Dus daardoor komen we aan andere dingen. Alleen... Het enige is dat Valkenburg meer toeristen trekt, overnachtingen. Nou, we hebben niet meer plek.
1: Erwin, jij bent ook beheerder.
3: Medebeheerder.
1: Ja. Ah, oké, okay, kijk eens aan. Even de nuance.
3: Ja.
1: Wat is volgens jou het mooiste aan dit museum?
3: Poeh, dat is een vraag. Mooiste aan dit museum?
1: Ja, lastige vraag.
3: Het is historisch en geschiedenis van Ommen. En dat weten heel veel Ommenaren weten eigenlijk niet.
1: Dus jij zou eigenlijk als medebeheerder willen dat er meer Ommenaren nog naar dit museum komen?
3: Ja, eigenlijk wel, ja. Als het kan wel.
1: Het zijn nu vooral de toeristen die komen.
3: Ja. Het begint wel iets meer te lopen aan Ommenaren, maar ja, eigenlijk grotendeels ja, bijna niet.
1: Nee, oké. Okay. Nou, ik sta hier op dit moment bij de entree. We kijken naar buiten. We zien een volle parkeerplaats. Ook allemaal toeristen natuurlijk. Binnenlopen wat mensen, de molens. Met hoeveel mensen zijn jullie aan het werk hier op dit moment?
3: We zijn nu met z'n tweeën.
1: Nou, hartstikke.
3: En kijk, ik ben dan dus hier medebeheerder en in dienst. Dus ik word dus ook opbetaald. Ik ben dus uitgeleend van SW-bedrijf Larkom. Ja. En samen met mijn collega de beheerder. En de rest zijn allemaal vrijwilligers.
1: Okay. Hartstikke goed. Vind je het leuk werk?
3: Ja, geweldig.
1: En waarom?
3: De afwisseling. De mensen, de afwisseling, maar ook contact met mensen, zeg maar.
1: Met verslaggevers bijvoorbeeld?
3: Ook dat.
1: Staat hij een beetje aan, die verslaggever?
3: Ja, zeker, waarom niet?
1: Hartstikke goed. Heel fijn, die goedkeuring. Ik moet afronden, ik ben live in de uitzending. Dus meneer Alfons, de beheerder. Ja, wie hebben we hier nog? kinderen. Of ja, kijk, gasten, goeiedag.
4: Goeiedag.
1: Wie bent u? Jij?
5: Bram.
1: Bram, waar kom jij vandaan?
5: Almere.
1: En wat ben je hier aan het doen?
5: Een speurtocht aan het doen die ik nu al af heb.
1: Oh, kijk ze. En wat weet jij inmiddels van de geschiedenis van Ommen hier in dit historisch museum?
5: Weet ik eigenlijk niet.
1: Oh. Nou, kijk, dat is dan nog een mooie taak voor de beheerders. En misschien voor je vader, om je een beetje wegwijs te maken hier.
4: Ja, geweldig wat Ommen allemaal omhelst eigenlijk. Van Krishnamurti, de Ommerschans voorbij komen, maar ook Kamp Erika.
1: Dat zijn nog wel wat dingen.
4: Ja, de baron van Pallen, die een grote invloed heeft gehad. Gigantisch, ja.
1: En dat allemaal in de directe omgeving van die prachtige vecht.
4: Ja, ongelooflijk.
1: Geniet ervan. Jullie, uit Almere, toch?
4: Klopt.
1: Hey, doen ze de groeten thuis?
5: Ja.
1: En volgend jaar kom jij terug in Ommen?
5: Dat weet ik niet.
1: Dat weet ik wel. Zeker weten.
5: Dat weet ik niet.
1: Oké, maakt niet uit. Ik zeg jullie allemaal vaarwel. Dank jullie wel aan de beheerders. Tot ziens. Ik loop naar buiten. Tot ziens. Doeg. Ik loop naar buiten. Ik loop om en weer in. De dag is nog niet ten einde, Bert. Zomer in Overijssel deze vrijdag gaat mij nog heel veel brengen. Ja. In Ommen.
0: Ommen is de zesde stad van Nederland in de zomermaanden. Heb ik vorige week aan laten vertellen. Ja, ik vind het ook fascinerend, ja. Bart, dankjewel. En ja, veel plezier nog. Heb je nog plannen voor vanmiddag? Ga je ergens lekker op het terrasje zitten?
1: Ja, zeker. Ja, heel goed idee. Ik heb nog wel zwemmen in de vecht, wie weet.
0: Ik heb nog een goed idee voor je. Er is heel wat horeca te kopen op dit moment in Ommen.
1: Oké.
0: Ja.
1: Goed. Ja, nee, ik zit ook goed in de slappe was. Dus ja, de onderhandelingen zijn geopend.
0: Misschien dat je nog een bed and breakfast kan beginnen natuurlijk. Bart en bed and breakfast, dus het lijkt me hartstikke leuk. Hé, hey, ik spreek je, ik sla je door.
6: Het is zomer. Op Radio Oost.

0: van het album Mirage. Die stond vandaag in 1982 bovenaan de albumlijst in Amerika en ook in ons land. Gypsy komt er ook vanaf. En natuurlijk Hobie, die hoorde je. Fleetwood Mac hier op radio. Zometeen het regionale nieuws met Benjamin. Goedemiddag, Benjamin.
1: Ja, goedemiddag. Voorlopig geen geldsteun vanwege de lage waterstand. Daar gaan we het zo over hebben. En een speciaal brandweersysteem.
0: Ah, Toto, Africa op 1 in de Dobbelsteen op 2. Champagne, How About Us op 3. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark op 4. TTD, Taylor Swift, Darby if You Let Me Stay op 5. Joe Jackson. En Is He Really Going Out With Him? En op 6, we hebben Clouseau al gedraaid, maar Jacqueline wil graag, daar gaat ze. Nou, gaan we die op 6 zetten. Zometeen dus, de Dobbelsteen. En mocht jouw liedje voorbij komen, dan krijg je van mij een sportieve waardebon. En het dansje met Hansje is terug.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Let's go!
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Zometeen het uitgebreide weerbericht met Grita, maar nu eerst Benjamin en het laatste regionale nieuws.
5: Bedrijven die door de lage waterstand in de problemen komen, hoeven voorlopig niet op geldsteun te rekenen van het Rijk. De minister van Infrastructuur en Waterstaat veegt alle voorstellen van tafel en spreekt van een ondernemersrisico. De loco-burgemeester van Deventer is hoopvol dat de overheid toch te hulp zal schieten nu de haven van Deventer gesloten is.
6: Je kunt het ook een beetje zien als een opening voor een gesprek. Hij gebruikt zelfs het woord deels. En ik snap natuurlijk zijn insteek over ondernemersrisico. Maar ik verwacht toch wel van het ministerie dat ze toch kijken hoe je de continuïteit van deze bedrijven kunt waarborgen. En daar zijn denk ik ook wel wat andere creatieve middelen nodig, mogelijk dan alleen maar geld.
5: De minister geeft toe dat het land in de toekomst beter bestand moet zijn tegen deze situaties. Voor het einde van dit jaar wil het kabinet daar enkele belangrijke besluiten over nemen. De burgemeester van Deventer, Ron Keunig, heeft onterecht dwangsommen van duizenden euro's opgelegd aan twee verdachten van hennepkweek. Dat oordeelt de Raad van State. De politie vond begin 2023 ruim 600 hennepplanten in een pand. Omdat de verdachten het pand niet meer inkonden, legde de burgemeester hen een dwangsom op voor de hele gemeente. Ze zouden 5000 euro moeten betalen als ze opnieuw met een handelshoeveelheid drugs werden betrapt. Maar volgens de Raad van State mag zo'n maatregel alleen gelden voor een specifiek pand, niet voor personen in de hele gemeente. De dwangsommen zijn daarom geschrapt. En een systeem dat door de brandweer in Kuinder is bedacht om natuurbranden te stoppen is succesvol ingezet bij de grote natuurbrand in Limburg. Bij de brand werd de zogenoemde natte stoplijn ingezet. Dat is een brandweerslang van 500 meter met sproeikoppen, vertelt deze brandweerman.
7: En die sproeiers hebben we nu zo geprepareerd dat ze aan beide kanten 15 meter van het landschap kletsnat maken. Er komt als het ware een hele natte dweil in het landschap te liggen. Nou, een van de eerste lessen die een brandweerman krijgt is de branddriehoek. Dat betekent brandstof, temperatuur en zuurstof is er nodig om een vuur optimaal te laten ontwikkelen. Dit systeem sloopt als het ware die branddriehoek.
5: Mede door dit systeem is de brand in Limburg dus nu onder controle. Al laaide de brand gistermiddag toch weer eventjes op. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssel's nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
4: Het is 6:06. We gaan praten met Grita. Grita, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Bert. Ja, goed je te spreken.
4: Ja, nou, wederzijds. We zitten een beetje in een tussenfase. Ja. Want dit weekend gaat het weer wat warmer worden.
8: Ja, het gaat weer wat warmer worden. En we hebben nu eens wolkenvelden. Er valt zelfs lokaal wat regen uit. Hattemerbroek, zeg maar, tegenover Zwolle. Daar had Tom van Gelder zelfs 5,5 millimeter. Allemaal geluksregen, zeg maar. Er zit nog wat, licht gespetter voor vanmiddag. Maar de meeste plekken zullen droog blijven. Maar wel inderdaad met de wolkenvelden. En je ziet ook dat de temperatuur behoorlijk gedrukt is. 16 op de graden op de kilste plekken. Op de warmste plekken net aan 20 graden. En het doel is ergens tussen de 20 en de 24 graden als maximum temperatuur uit te komen.
4: Waar komt dat ineens vandaan dat het weer een paar dagen koel is en dat we dit weekend gewoon weer wat standjes hoger zitten?
8: Ja, het is echt het ritme van deze zomer gebleken. Dat je heel makkelijk vanuit Centraal en Zuid-Europa de hitte naar je toe kunt krijgen, naar ons toe kunt krijgen als die wind eventjes aflandig is. En als de wind dan eventjes aanlandig is, zoals gisteravond het geval was, dan komt er ook weer heel gemakkelijk lucht vanaf de Noordzee onze kant op. Je ziet ook nu nog dat die wind een beetje uit de westelijke hoek waait. Heel lichtjes. En de Noordzee, ja, daar komen wolken van onze kant op. En omdat er een hoge drukgebied eigenlijk boven ons ligt, ja, worden die wolkenvelden eigenlijk daartegen aangeplakt. Ze zitten daar gekoekt tegen een soort onzichtbaar deksel aan, waardoor we nu tegen die wolkenvelden aankijken. Maar als die wind weer uit het zuiden gaat waaien, ja, dan zijn ze weer weg.
4: Ah, en dan het weekend, want
8: ja, dan zijn ze die wolken weer weg. En dat zien we eigenlijk in de loop van de middag ook gebeuren, dat de bewolking wat begint te breken. En zeker vanavond wordt het uiteindelijk zonnig. En dan vannacht, ja, een lekkere frisse nacht, kippenvelnacht, temperatuur rond 9 of 10 graden. Morgenochtend mistbanken, gelijk wel veel zon. En dan morgen, ja, een zonnige dag. Temperaturen spurten naar 25 tot 28 graden. En zondag nog zo'n zonnige dag. Aflandige wind, 30 graden. Dus tropische temperaturen weer op de zondag.
4: Ja, en gisteren hadden we Margot over het weer. En ja, volgende week donderdag wordt het helemaal...
8: Ja, er zit weer een soort piek aan te komen. Waarschijnlijk is het nu zo dat maandag en dinsdag eventjes de wind weer uit die noordelijke hoek waait. Dat de Noordzee een beetje gaat temperen. Nou ja, dan draait de wind weer naar het zuidoosten of oosten. En dan komt er een enorme golf aan warmte onze kant op. Want de Fransen die hebben niet van die echte koele intermezzo zoals wij nog af en toe hebben. Dus daar blijft het gewoon, is het gewoon eigenlijk continu heet. Nou ja, je hoeft maar even een windje uit die hoek te krijgen. En we zitten weer volle bak. In de 30 graden.
4: Ja, een beetje jojo weer dus.
8: Het is een beetje jojo weer. Het enige wat niet mee jojoot, ja, dat is de neerslag. Echte neerslag van betekenis is nog niet in zicht.
0: Het weer nog, het is zonnig.
9: Het weer nog, veel zon.
10: Het weer.
11: Het weerwoord. Ja, het woord uit het weer.
4: Ik heb er twee, jij?
12: Ik heb niet meegeschreven. Oh. Dus ik moet er toegeven dat ik er geen eentje heb deze keer.
4: Kippenvelnacht vind ik wel een leuke.
12: Oh ja, dat is mooi, ja.
4: En de allermooiste vond ik toch wel, die zat aan het begin, geluksregen.
8: Ja, mooi hè?
4: Ja, die is mooi, geluksregen.
8: Ik denk dat sommige mensen toch een regendans hebben gedaan en die hebben die geluksregen over zich heen gekregen.
4: Nou, ik heb het deze week al vaker gezegd, ik wandel veel in de bossen, ja. En ze hebben wat water aangelegd, maar het is nu op dit moment daar ook droog. Ik zie geen watervogel meer.
8: Oh, ja. Ja,
4: best wel een dingetje eigenlijk.
8: Ja, je ziet ook dat een aantal mensen echt vissen aan het redden zijn uit bijna droogvallende poelen of rivierarmen, weet je wel. Dus dat vind ik ook wel fijn dat dit daar ook om wordt gedacht van, ja.
4: En de ooievaar op het vinkentouw en de reiger, hè? Die staan er ook bij te kijken. Zo van, nou,
8: ja, die hoeven alleen maar te wachten. Ja. En dan op een gegeven moment spartelt het voor hun neus. Ja. Ja.
4: Dankjewel, Greta. En een fijn weekend. Doei, doei.
8: Zelfde.
4: Even de dobbelsteen doen.
13: Is de dobbelsteen.
4: Dobbelsteen, 6 liedjes. En nou, even kijken wie hier vandoor gaat met een sportieve waarde. Want op 1 Toto Africa, op 2 Champagne Houbardes, op 3 Bruce Springsteen Dancing in the Dark, op 4 Terrence Trent D'Arby If You Let Me Stay, op 5 Joe Jackson Is She Really Going Out With Him, en Clouseau met Daar Gaat Ze, oh. Op 6. Nou, kom maar op, Benjamin.
12: Ik gooi hem hier op het bureau, eens kijken wat er van terecht komt. Oh, hij valt. Nummertje 4.
4: Nummertje 4. Jacqueline, gefeliciteerd. Zo meteen op de radio, Terrence Trent D'Arby. En If You Let Me...
14: Het is zomer. Op Radio Oost.

Dit was de allereerste grote in Nederland. Terrace Fan Derby. Dankzij Jacqueline Veldhuis weer op de radio. Want deze kwam uit de dobbelsteen rollen. De hele dag zonder telefoon, tablet, tv of computer. Zou jij het nog kunnen? Dat is de grote vraag. Volgens een enquête kan bijna 3/4 van de volwassenen zich geen 24 uur zonder scherm voorstellen. Gemiddeld kijken we inmiddels 7 tot 8 uur per dag ergens naar een beeldscherm. Dat is gewoon een werkdag. Zometeen kunnen wij niet zonder een dansje met Hansje op vrijdag. En zometeen ga ik bellen met de man die echt in elke discotheek en in elke kroeg van Overijssel gestaan heeft en op elk feestje. Dat doet hij nog wekelijks. Ik heb het over Hans Stroever, het muzikale geweten van onze provincie. Zometeen een dansje met Hansje. Dit is Chicago en Look Away.

0: fire. Een van de mooiste liedjes van Chicago eind jaren 80. Look Away, hoorde je voorbij trekken.
1: Een dansje met Hansje.
0: De man die echt overal gedraaid heeft. Zelfs in kelders, obscure tenten, wereldtenten in Overijssel. Hans Troef uit onze provincie Oostad. Sta je dit weekend nog ergens liedjes in te starten, Hans?
2: Ja, ik heb officieel vakantiebed, maar morgenavond heb ik nog een feestje van de vriendin van mijn wederhelft. En dan ga ik morgen even een klein gastoptreden doen.
0: Ah,
2: want
0: het
2: bloed kruipt toch waar het niet gaan kan, hè?
0: Ja, nee, dat is zo. Ik heb het in mijn vakantie stiekem ook een keertje gedaan, op een feestje.
2: Ja, zie.
0: Ja. Ja. Hey, even naar het dansje met Hansje. Ja, na de zomer zitten we. Welke wil je graag horen?
2: Ja, we gaan terug naar het jaar 1985. Kijk, deze dame deed ze weer toeval. Vorige week natuurlijk met de Pride in Amsterdam. Ik heb in 83 voor het eerst kennis gemaakt met Madonna. Toen kreeg ik banden in Weijen bij de Perenstal. Dan is het banden van Studio 54. En dan was het nummer Everybody. En toen dacht ik, hé, dat is wel toffe muziek. Nou ja, goed, en die we gaan draaien vandaag is het 85. Dus we gaan even 41 jaar terug in de tijd met Madonna. En Dress You Up.
0: Madonna staat 1 in Amerika. Martin Garrix heeft Madonna weer geholpen, hè?
2: Ja. Nou, ik heb het album op vinyl aangeschaft. En ik moet eerlijk zeggen dat ik hem... het is inderdaad wel weer een fijn album. Ze weet ook precies bij wie je moet zijn, hè?
0: Ja. Martin Garrix draaide trouwens ook een track van Madonna op Tomorrowland. Want dat sloot misschien wel de beste DJ van de wereld op het moment, Martin Garrix, af op het grootste dancefestival. Dansje met Hansje, tot volgende week. Ik wens jou een fijn weekend.
2: Dankjewel, Ben. Tot volgende week. Doei.
0: Doei. Dag, Hans. En ik spreek je morgen, Bas en Bert ochtendshow, terug van weg geweest, vanaf 8 uur.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Voor de

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. De lage waterstand in de IJssel zorgt voor steeds meer problemen. Zo is er in Deventer een noodpomp aangelegd om de wateraanvoer naar Salland veilig te stellen. Acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was onder andere te zien in A Bridge Too Far. Die film met een sterrencast werd in Deventer opgenomen. En Anna van der Breggen uit Zwolle gaat niet meer van start in de 7e etappe van de Tour de France PAM.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en 1000 euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France FAM verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaats de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
7: Het is machtig mooi, man.
6: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
7: Je komt de leukste luidjes tegen.
6: Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Radio Oost. Paula Keijzer.

Hun kapsels danken ze aan kauwgom. Paula Keijzer. Je hoorde de mannen die naast hun muziek natuurlijk ook bekend staan om hun blonde haar. En dat dus allemaal dankzij kauwgom. Ze zaten namelijk in een reclamespot voor een kauwgommerk. En hebben ze een mooie duit aan verdiend. Maar er was wel één vereiste. Ze moesten hun haar blond verven. Nou, dat is blijkbaar blijven hangen. You Are The Police met Spirits in the Material World. Maakt het 7 minuten over 1. Hele goede middag.

Met zometeen onze zomerverslaggever Bart Kieft, die even in het campingleven gaat duiken. Zou hij zijn rolletje wc-papier al onder de arm hebben? Hoor je zometeen meer over naar muziek van Clouseau, De Bauza en Dit is Fleetwood Mac.

0: Rousseau en daar gaat ze op Radio Oost. En in dit geval kunnen we beter zeggen, daar gaat hij. Want onze zomerverslaggever Bart Kieft, die trekt de hele provincie door naar van allerlei plekken om te zien wat er te doen is. En hij bevindt zich momenteel op een camping in onze provincie. Want het is de drukste week van het jaar. En dat betekent spitsuur, hè Bart?
1: Nou, de slagboom gaat op en neer hier, het Ommeland. Camping het Ommeland. Egbert, jij bent, eigenaar van de camping?
2: Samen met de bank.
1: Samen met de bank, zegt hij met een glimlach. Koekse Belt, ook nauw bij betrokken.
2: Ja, zeker.
1: Zelfde verhaal.
2: Zelfde verhaal.
1: Ja. We staan bij de entree. Het is een drukke dag. Het is spitsuur in het Vechtdal. Hoe handelen jullie dat met z'n allen?
2: Nou, ik doe daar verrekte weinig aan. Dat doet het team. En we hebben gewoon een goed team. En dat is op elkaar ingespeeld. En de ene dag lukt dat beter dan de andere dag.
1: Ja, want deze dag vandaag, het is de eerste week van augustus zit erop. Deze vrijdag, dan gebeurt er heel veel. Wat bijvoorbeeld? Wisselingen van enorm veel wisselingen van gasten?
2: Ja, we hebben natuurlijk wisselingen. Mensen die vertrekken, mensen die aankomen. Schoonmaak, weer nieuwe animatie. Vandaag is het de laatste dag van Timmerdorp bijvoorbeeld. Nou, dat betekent morgen weer afbreken. En ja, zo gaat het de hele dag door.
1: Dit is pieken voor jullie, deze periode. Hoe regel je dat als manager, als directeur? Want er komt heel veel bij kijken. Personeel bijvoorbeeld.
2: Hoe regel je dat als eindverantwoordelijke? Zo min mogelijk aan doen nu op dit moment. En zoveel mogelijk proberen voor te bereiden voor het seizoen.
1: Stress?
2: Nee, dat heeft geen oplossing.
1: Dat is wel handig dat je dat niet hebt.
2: Natuurlijk, iedereen heeft een bepaalde mate van stress. Alleen van stress krijg je de verkeerde reactie.
1: Want bijvoorbeeld hier het Ommeland. Het is een heel dorp op zich. Hè. Hoeveel mensen zijn hier nu?
2: Goh, ik weet het niet precies. Dan moet ik even kijken wat er in het systeem staat. Maar ik schat dat er toch wel 4.000, 5.000 man zijn.
1: Dat is ongelooflijk.
2: Ik vind dat nog te weinig.
1: Nog te weinig? Maar je zit wel een mutje vol.
2: Ja, we zitten vol. Ja. Ja, ja, ja.
1: En jij bent gewoon de burgemeester eigenlijk van dit dorp.
2: Ik ben een soort burgervader, priester, politieagent en sociaal werken tegelijk. Ja.
1: Politieagent ook, is dat nodig?
2: Soms wel. Ja, maar uiteindelijk is zeg maar, de beheerder is hier politieagent in combinatie met de beveiliging. En ik trek daar als een soort burgervader een soort eindoordeel op. We hebben onze eigen veiligheidsdriehoek, kun je wel een beetje bedenken.
1: Ja. Ja. Het is de wereld in het klein eigenlijk.
2: Ja, we maken onderdeel uit van de maatschappij en zo draaien we het ook. Ja,
1: maar mensen zijn allemaal wel in een andere gemoedstoestand dan normaal. Zijn wat vrijer, wat blijer, vakantie. Ja. Gaan vaker over de grens, over de streep?
2: Nou, dat is zwaar overdreven. Want kijk, je focus is natuurlijk op de dingen die soms misgaan. Alleen, je moet je wel realiseren dat 99% goed gaat.
1: Ja. Passeert weer een auto. Linksaf is richting... de normale wereld, rechtsaf is de camping het Ommeland op. Vakantie en recreatie staat er. Is dit nou de laatste topweek of komt er nog een week?
2: Ik hoop natuurlijk op nog een topweek. Ja. Maar de realiteit is dat zeg maar voor een hele hoop mensen begint de vakantie een beetje te eindigen. Mensen gaan zich weer voorbereiden voor school, et cetera. Sporten beginnen weer. Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds een hele hoop mensen komen. We zijn heel blij mee.
1: Ja, het is langzaam de afbouwfase die ingezet wordt.
2: Ja, we hebben natuurlijk aan de ene kant maken we ons zorgen over de enorme droogte. Maar we hebben aan de andere kant ontzettend mooi weer. En daar profiteer je natuurlijk ook een beetje van. Ja,
1: zeker weten. Mooie, warme zomer in Nederland. Laten we het positief instemmen.
2: Zeker. Ja.
1: En er kan nog gezwommen worden in de Vecht.
2: Ja.
1: Heel veel meer plekken.
2: En op heel veel meer plekken. We hebben mooie zwembaden. Dus wat dat betreft, het gaat... we hebben een heel mooi seizoen.
1: Ook blij als het straks weer voorbij is?
2: Nee, ik word er altijd een beetje melancholiek van. Ik denk van, laat mij maar lekker een beetje rennen.
1: Ja. Zegt, laat ik hem zo maar noemen, Egbert de burgemeester van Camping het Ommeland. En nog een camping. Koekse Belt verderop. Dank voor de toelichting en op deze mooie zomer.
2: Dank je wel.
1: Ja, we kunnen niet proosten, maar ik zou het haast willen doen.
2: Nou, dat is nog een beetje vroeg voor, hè?
1: Ja.
0: Nou, mooie woorden daar dus op die camping waar het hartstikke druk is. En onze Bart die is vandaag nog langer op pad. Zal ik eens kijken, wat staat er nog meer voor hem op het programma? Even spieken hoor. Oh ja, hij gaat nog een bezoekje brengen aan Ada's hoeven. Over een uurtje of twee hoor je meer van hem. Eerst muziek van Somje, Multicolor.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs en enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: 2 minuten over 2:30 en daarmee tijd voor het nieuws. Krijgen we van Benjamin Borgman. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Vanwege de extreem lage waterstand in de IJssel is er bij gemaal Ankersmit in Deventer een tijdelijke noodpomp geplaatst. Het gemaal is belangrijk voor de aanvoer van water naar de haven van Deventer en een groot deel van Salland. Maar 2 van de 4 pompen kunnen niet meer worden gebruikt. Waterschap Drents Overijsselse Delta geeft aan dat de situatie bij de andere 2 pompen spannend begint te worden.
12: Pomp 1 en 2 die staan eruit omdat die begonnen lucht op te zuigen, omdat de IJssel zo ver daalde. De andere 2 pompen liggen wat dieper, dus die doen het nu nog wel. En die zorgen ervoor dat het water naar het achterliggende gebied gaat. Maar we komen langzamerhand wel in de situatie terecht van trekken zij nog ja of nee.
11: Volgens het waterschap gaat het om een unieke situatie.
13: We hebben vaker te maken gehad met droogte. Maar niet dat de IJssel zo ontzettend laag stond. En normaal gesproken dan gaf hij nogal voldoende water en konden wij het water het gebied inkrijgen. Maar omdat de IJssel zo laag staat en er heel weinig afvoer komt vanuit de Alpen, moeten wij roeien met de riemen die we hebben.
11: Nou, de situatie zich ontwikkelt, dat blijft nog onzeker. De IJssel is afhankelijk van de aanvoer via de Rijn en van neerslag in het stroomgebied. Acteur Peter Faber is gisteren overleden. Dat maakte zijn familie vandaag bekend. Faber was onder andere te zien in A Bridge Too Far, de film die 50 jaar geleden in Deventer werd opgenomen. En ook was hij te zien in de film Schatjes, geproduceerd door Hak Balian. Hij herinnert zich Faber als een veelzijdig mens.
14: Komend van toneel, hij heeft ook nog een filmprogramma geproduceerd, herinner ik me een beetje, in de jaren 70, tweede helft jaren 70. En filmacteur en toneelacteur, en daar is hij natuurlijk begonnen. Dus dat is wel bijzonder.
11: Faber werd begin juli opgenomen in het ziekenhuis omdat hij benauwd was. Het bleek te gaan om hartproblemen die niet meer verholpen konden worden. Peter Faber was 82 jaar. En Anna van der Breggen uit Zwolle gaat niet meer van start in de 7e etappe van de Tour de France Femme. Haar ploeg meldt dat de wielrenster van 36 de Tour verlaat en rust neemt. Van der Breggen was in het algemeen klassement gezakt naar de 28e plaats en stond ruim 17 minuten achter de nummer 1. Volgens de sportief manager voelde Anna zich vanaf de eerste rit niet optimaal. Er werd gehoopt op verbetering, maar die kwam er niet. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
10: Dankjewel. Het is een beetje frisser hè, dan de afgelopen dagen. Momenteel graadje of 18, er is ook wat bewolking. Het zou kunnen dat het nog een beetje gaat regenen. Qua temperatuur kan het nog wat opwarmen. Maximaal een graadje of 20 tot 24. En later vanmiddag dan gaat de zon zich ook ietsje meer laten zien. Dan de situatie op de weg net even buiten onze provincie. Op de A1 tussen Hoevelaken en Stroe. Daar staat 14 kilometer file. Levert je een uur vertraging op. Dus als je er langs moet, zou ik even een stukje omrijden als ik jou was. 10 minuten vertraging heb je op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Vanwege de grenscontrole. Op de N48 tussen Delingsvaart en knooppunt Hogeveen. En ook de andere kant op. Ja, daar kun je niet langs, want dat is afgesloten in verband met werkzaamheden. En wil je met de trein toevallig tussen Steenwijk en Meppel? Ja, dan heb je ook pech. Want vanwege technisch onderzoek rijden daar momenteel geen treinen.
15: Paula Keijzer.

Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Ons eigen snelle horen je samen met Mark Floor. Parkje, biertje, vrienden. En onze vriend Bart Kieft, die is de hele dag op pad. En dat doet hij natuurlijk in onze eigen provincie om die zomer te vieren. Zo was hij net in Ommelanden en sprak daar met Egbert. Ja, en de vraag is, waar hadden zij het eigenlijk over? Weet je het goede antwoord? Laat het dan weten via de Oost-app. Of bel even 074-2456-665. Maak je namelijk kans op het Radio Oost zomerpakket. Ja, en dat gaat over het volgende. Egbert zei dit.
1: Ja, zo gaat het de hele dag door.
0: Het gaat de hele dag door. Maar waar had hij het over? Had hij het over A, hij is sluiswachter en er komen veel boten langs. B, hij is eigenaar van een camping en daar is elke dag wel iets te doen. Of C, hij is boer en is juist nu met de droogte veel bezig op het land. Laat het maar weten en dat kan dus via de Oost-app of door even te bellen. 074-2456-665. Wat denk jij? Antwoord A, B of C?

0: Meatloaf, I'd do anything for love. Ja, en wat zou jij doen voor het Radio Oost zomerpakket? Maak jij namelijk kans op als jij het goede antwoord weet. Je hoorde net onze Bart Kieft op pad. Hij was in Ommelanden en sprak daar met Egbert. Maar waar hadden zij het over? Als je het goede antwoord weet, maak jij dus kans op dat zomerpakket. En dit was het stukje waar het over ging.
1: Ja, zo, het gaat de hele dag door.
0: Het gaat de hele dag door. Maar ging dat A over Bart, Egbert is sluiswachter en er komen veel boten langs, dus hij heeft het druk. B, hij is eigenaar van een camping en daar is elke dag wel iets te doen. Of C, hij is boer en juist nu met de droogte veel bezig op het land. Geef het antwoord maar door via de Oost-app. Of bel even 074-2456-665.

0: Wanneer schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1980? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
10: XXX Loots in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loots in Notten en Salzbergen.
11: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
10: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Vanwege de extreem lage waterstand in de IJssel is er bij gemaal Ankersmit in Deventer een tijdelijke noodpomp geplaatst. Een speciaal team van de politie heeft vanochtend onderzoek gedaan naar een incident met een mogelijk explosief bij een woning in Deventer. En de politie zoekt getuigen en camerabeelden van een gewelddadige woningoverval afgelopen nacht in Hengelo. Dat en meer op oost.nl en in de Oost-app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook AES&T is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
15: Het is machtig mooi, man!
14: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
15: Je komt de leukste luidjes tegen.
14: Een praatje maakt je dag.
16: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
17: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.

0: Madonna op Radio Oost hoorde je met Cherish. Tijd om een spel te gaan spelen en dat doe ik met Gerry uit Haaksbergen. Goedemiddag Gerry.
1: Goedemiddag Paula.
0: Hallo. Ben je meer van het weer zoals vandaag of ga je dan toch voor de warmere temperaturen?
1: Nee, voor het weer van vandaag.
0: Lekker hè?
1: Ja, heerlijk. Ja. Na al die warmte snak je gewoon weer waar naar een beetje koelte.
0: Ja, precies. En ben je dan ook nog wat actief van plan vandaag?
1: Nee, niks.
0: Mooi rustig aan.
1: Ik hou het gewoon rustig aan.
0: Ja, je hebt groot gelijk. Het weekend staat natuurlijk voor de deur. Heb je nog leuke weekendplannen of niet?
1: Nee, ook niet.
0: Ik hoor het al. Heb jij een heerlijk ontspannen leven, Gerry?
1: Ja, maar het wordt alleen maar weer warmer. En waarom zou je het druk maken?
0: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Wat is dan jouw ultieme tip tegen de warmte?
1: Rustig houden.
0: Ja, hè, dat dacht ik al. Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Dat is inderdaad de gouden tip. Dat probeer ik ook altijd. En ik moet ook eerlijk zeggen, als ik het heel warm heb, dan trek ik altijd mijn schoenen uit. Ik heb toch het gevoel dat dat scheelt.
1: Nou, dat zou kunnen.
0: Dat is niet iets wat jij doet?
1: Nee, niet gauw.
0: Nee, nou, misschien ben ik daar ook wel uniek in, hoor. Dat weet ik niet. Nou, het is ook wel mooi dat het weer wat warmer weer wordt. Want dan komt dat Radio Oost zomerpakket natuurlijk wel van pas.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat dacht ik al wel. Zullen we maar eens even het spel gaan spelen?
1: Ja, dat is goed.
0: Nou, goed zo. Ik laat jou nog een keer de opdracht horen. En dan is de vraag aan jou. Waar hadden Bert en Edwin het over? Egbert, sorry. Waar hadden Bart en Egbert het over in Ommelanden? Hij zei namelijk onder meer het volgende.
2: Ja, zo gaat de hele dag door.
0: Het gaat de hele dag door. Ging dat over A, Egbert de sluiswachter, er komen veel boten langs. B, hij is eigenaar van een camping en daar is elke dag wel iets te doen. Of C, hij is boer en juist nu met de droogte veel bezig op het land.
1: Dat is antwoord B, hij was eigenaar van een camping.
0: Even luisteren.
2: Ja, we hebben natuurlijk wisselingen, mensen die vertrekken, mensen die aankomen. Schoonmaak, weer nieuwe animatie. Vandaag is het de laatste dag van het timmerdorp bijvoorbeeld. Nou, dat betekent morgen weer afbreken. En ja, zo gaat het de hele dag door.
0: Inderdaad, je hebt hartstikke gelijk. Eigenaar van een camping en je hoort het. Het is daar hartstikke druk op de camping. Dat is niet wat voor jou, denk ik, hè, Gerry?
1: Nou, ik heb vroeger wel gekampeerd, hoor.
0: Oh ja, dat wel?
1: Ja, dat wel.
0: Ja. Maar dat kamperen is ook wel vrij ontspannen, hè?
1: Ja, ik vind het lekker. Het hoeft, als je de tent had opgezet, ja, de laatste jaren deed dan met de caravan. En dan bouwde je de voortent op. En als alles ingeruimd was, en dan zo denk je van, nou, dan zet ik mijn stoeltje buiten onder de luifel. En dan denk ik, heerlijk.
0: Wie deed je wat?
1: Ja.
0: Ja, ik snap je helemaal. Nou, we gaan het zomerpakket naar je opsturen, Gerry. Die heb je hartstikke verdiend. Komt dus jouw kant op en dan kun je de komende hittegolf lekker rustig ondergaan.
1: Ja, goed. Dank
0: Mooi zo. Jij ook bedankt voor het meedoen en een fijne dag nog, hè?
1: Ja.
0: Doeg.
1: Tot

Ik had dus altijd van die hele grote sloffen, pantoffels, in de vorm van tijgerpoten. En dan moet ik altijd een beetje aan denken bij dit nummer. Mat, hoorde je? Entire Feet. Hey, vorige week vrijdag, weet je misschien nog wel, had ik stiekem alvast een nieuwe van Miga uit Zwolle aan je laten horen. Want ik vind het gewoon zo'n fijn nummer. Lose My Life heet het. Ja, en hoe fijn is het dan ook dat het deze week de nieuwe oogst is op Radio Oost. Dus de hele week kun je er extra van genieten. Miga is er ook heel blij mee. Ik heb nog even met hem geappt. Hij zit zelf helaas in Nashville. En daar is het, wat is het? Een uurtje of... Denk ik, even kijken, toen ik hem vanochtend appte, was het daar 2 uur 's nachts. Ik denk dat het nu daar of heel vroeg is, of echt nog midden in de nacht. In elk geval was het niet mogelijk om even te bellen. En dat snap ik natuurlijk ook. Dus je moet het even met mij doen. Ik dacht, ik wil je wel even een beetje vertellen waar het over gaat. Miga uit Zwolle dus heeft het nieuwe nummer uitgebracht vorige week. En ja, ik vind het echt weer een prachtig nummer. Het is iets... sneller dan de vorige muziek die we van hem kregen. Lose My Life heet het. Het draait om eerlijkheid. Een strijd tussen goed en kwaad. Wat is juist om te doen en wat is niet juist om te doen. En de energie die in dat nummer zit... ja, daar krijg ik ook weer heel veel energie van. Ik baal er gewoon van dat ik volgende week een weekje vakantie heb... waardoor ik het nummer op de radio waarschijnlijk iets minder ga horen. Zit er niks anders op dan gewoon lekker Radio Oost door te blijven luisteren... en hem zelf ook extra vaak te gaan draaien. Maar ik ga dat nu alvast voor jou doen in ieder geval... want de nieuwe oogst van komende week is dus vanuit Zwolle Miga en Lose My Life.

Het is de nieuwe Oogst op Radio Oost. Vanuit Zwolle hoorde je Micha Lose My Life. Maar volgens mij heb ik niks te veel gezegd, toch? Wat een heerlijke plaat is het.

0: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Zomer in Tyler's. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Voor de

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: 2:30 is het en daarmee tijd voor het nieuws. En die krijg je van Benjamin Borgman. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De politie zoekt naar getuigen en camerabeelden van een gewelddadige woningoverval afgelopen nacht in Hengelo. Twee mannen drongen rond 10:50 de woning binnen van een man van 78 en van zijn vrouw. De man zat op dat moment in de woonkamer. Zijn vrouw lag te slapen. Toen hij haar wilde waarschuwen, werd hij mishandeld door de overvallers. En ook werd zijn horloge gestolen. Volgens het slachtoffer waren de overvallers in het zwart gekleed en rond de 20 jaar oud. Een speciaal team van de politie heeft vanochtend onderzoek gedaan naar een incident met een mogelijk explosief bij een woning in Deventer. De woning werd afgezet en er is schade aan de voorgevel. Of er daadwerkelijk een explosie heeft plaatsgevonden is nog onbekend. In 2023 was er ook al flinke schade aan de woning. Die ontstond toen wel na een explosie. Een auto in Staphorst is over de kop geslagen na een botsing met een boom. De bestuurder kon zelf uit het voertuig komen en is ter plaatse opgevangen door personeel van de ambulance. Ook een eenzijdig ongeluk in Dalfsen. Daar kwam een camper op een rotonde op zijn kant terecht. Er raakte niemand gewond, wel lekte er diesel uit de camper op de weg. En overal in het land is er een tekort aan water. Dat brengt ook evenementen die afhankelijk zijn van water in de problemen. Zoals het waterorgel in Hengelo. Bij dat evenement worden normaal gesproken voorstellingen met water gegeven, vertelt de voorzitter van de Waterorgelstichting.
5: Alleen nu is dat niet mogelijk, omdat de pompen die komen gevaarlijk dicht aan de oppervlakte. En je moet natuurlijk oppassen dat die pompen geen water of geen lucht aanzuigen, waardoor onherstelbare schade wordt veroorzaakt aan de 54 pompen die in de vijver liggen.
4: En dus gaat er een streep door de shows die volgende week gepland staan. De voorzitter noemt het zonde, maar overmacht.
3: Ik heb nog een alternatief, een oplossing.
4: Nou.
3: Waarom? Er is vast wel ergens overdatum bier of zo te vinden. Dan gooi je dat erin en dan is het geen waterorgel, maar een...
4: Een bierorgel.
3: Een drankorgel.
4: Een drankorgel. Nou, ik zou er zelf niet vrolijk van worden om... Ja, misschien nat te worden door het bier. Dat zou ik dan niet zo lekker vinden.
3: Oh, dat is ook het idee dat je er nat van wordt.
4: Ja, nou tenminste, ik neem aan dat er misschien wel wat druppels op je terechtkomen. En ik zou er niet... Ja, misschien wordt het dan een soort normaal concert.
3: Dan misschien beter wodka, want dat stinkt niet, schijnt.
4: Oh ja.
3: Dat wordt zelfs in de musicalwereld gebruikt, hoorde ik laatst, om kleding onder te spuiten, zodat het niet meer ruikt naar zweet.
4: Echt?
3: Mm-hmm.
4: Dat is wel heel gaaf.
3: Ja.
4: Wodka, dat is dan denk ik de juiste
3: goeie oplossing.
4: Ik ga even een appje sturen naar die voorzitter.
3: Doe maar.
4: Paul heeft nog een heel goed idee.
3: Ja, met de groeten van Paul. Ja.
4: Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws, dat vind je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
3: Super, dankjewel.
4: Yo.
3: Bewolkte dag vandaag. Aan het einde van de middag gaat ook de zon een beetje doorbreken. Tot die tijd moeten we het doen met een graadje of 18 à 20. Misschien op sommige plekken nog een beetje warmer. En mogelijk ook een beetje regen. Vannacht dan klaart het op, wordt het wel een stuk frisser. Koelt af tot een graadje of 10. En morgen opeens weer een stuk warmer. Namelijk zo'n 25 tot 28 graden. En de situatie op de weg kijken we natuurlijk ook nog eventjes naar. Zien we dat op de N35 tussen de Duitse grens en Enschede-Oost 5 minuten vertraging staat. De N48 tussen Delensvaart en knooppunt Hogeveen, die is afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. En op de N50 tussen Hattemerbroek en Kampen, daar staat ook 8 kilometer file. En de treinen tussen Steenwijk en Meppel, die rijden nog steeds niet. Heeft te maken met een technisch onderzoek daar. Nou, dan maar lekker de radio een tandje harder. Wat jij. Ik heb een pareltje meegenomen uit mijn eigen platenkast van Rod Stewart. En toen ik dat verhaal daarachter las, deed het me heel erg denken aan dit nummer. Ik was

0: Michael Bublé en Everything.
1: Paula's platenkast.
0: We duiken even in mijn platenkoffertje en daar vinden we ook een nummer van Rod Stewart die zelf ook de koffer induikt. Maar niet in een platenkoffer, dat snap je. Nee, het gaat over de eerste dame met wie hij het bed deelde. Hij vertelde daar zelf de legendarische woorden over. Namelijk dat hij op zijn 16e op een festival was, waar hij een beetje een oudere dame trof die erg teleurgesteld was in zijn toch iets wat korte prestatie. Voelt een beetje als Rob de Nijs. Het werd zomer, vond ik althans. Zijn ervaring leverde een prachtig nummer op. Ik denk dat in elk geval Willem uit Diepenheim daar heel blij mee is. Want hij stuurde al een berichtje van oeh, wat is er met die LP van Rod Stewart aan de hand? Ik heb hem vorige of een poosje geleden in Londen gezien. Volgens mij zei hij in 2022. Nou, dit is er dus aan de hand, Willem. Ik ga hem voor je draaien. Ik heb het over Rod Stewart met natuurlijk, hoe kan het ook anders, Maggie May.

The Beatles en Paperback Writer. Ja, ik luister dit natuurlijk allemaal op een koptelefoon. En dan hoor je echt heel goed dat links-rechts geluid. Echt genieten. Een paar minuten voor drie is het. Mooi dat je lekker de radio aan hebt staan. Goeie keuze, want zometeen dan hoor je nog even onze zomerverslaggever Bart Kieft op pad. En dat doet hij straks vanaf Ada's Hoeve. Komt hij volgens mij bijzondere mensen tegen. Zeker door blijven luisteren dus. En deze, die krijg je van me. Amy Stewart, Knock on Wood. Was even aan het appen via de Oost-app met Jeroen. En die zei, joh, heb je misschien deze nog voor me? Nou, zeker als het om zo'n fijne plaat gaat als deze, doe ik dat natuurlijk met alle plezier. Even een paar minuten genieten.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van een gewelddadige woningoverval afgelopen nacht in Hengelo. Twee mannen hebben gistermiddag hun geslachtsdeel getoond aan bezoekers van attractiepark Slagharen. De politie zette een helikopter in om het tweetal op te sporen. Ze werden even later uit het park verwijderd. En in Staphorst is een auto over de kop geslagen. De bestuurder kon zelf uit het voertuig komen. Meer nieuws op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Stylida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
17: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
13: Radio Oost. Paula Keizer.

Blondie en Call Me op Radio Oost. Hele goede middag, maakt het 7 minuten over 3. Zometeen sturen we onze Bart maar eens even weer op pad. Hij is te vinden op Ada's Hoeve.

0: Normaal op Radio Oost en deurdonderen. Ja, het bereikt ons triest nieuws, hè. Vandaag heb je ongetwijfeld meegekregen. Benjamin heeft het ook meerdere keren verteld. Acteur Peter Faber is ons helaas ontvallen. Op 82-jarige leeftijd is hij overleden. Hij zat onder meer in de film A Bridge Too Far. En afgelopen juni was dat volgens mij. Heeft onze presentatrice Inga Tjapkes hem nog uitgebreid gesproken in een speciale editie van Cultuurcafé Overijssel over die film. Ja, en ik vond het toch wel heel bijzonder om dat gesprek te horen. En ik wou ook toch wel graag nog even met je delen. Je kan de uitzending natuurlijk ook helemaal terugkijken via onze website oost.nl. Zoek dat dan even op, de special van Cultuurcafé Overijssel, A Bridge Too Far. Maar hij vertelde ook hoe hij daarin terechtkwam. En dat is wel een tof verhaal eigenlijk. Even luisteren.
1: Nou, er kwam het gerucht dat Joe Levine, een hele beroemde regisseur, die hele beroemde films gemaakt, hij is het ontdekker van Dustin Hoffman. En die had gezegd, wie is hier de beroemdste speler in, acteur in Nederland? En een management, Magdalena Sotnor, die schoof mij naar voren. Dus ik moest opdraven en ik kwam aan tijdens een, tijdens een meeting met alle acteurs. En Attenborough, de regisseur, I introduce you to Peter Faber. En ik zei, hello, hi, Robert Redford. Hi, hello, Sean Connery. Hi, hello, James Caan. Hi, hello, Anthony Hopkins.
0: Ja, zo ging het maar door. En zo ontmoette hij daar al die bekende acteurs, internationaal bekende acteurs. En hij vertelt later in het interview ook nog over hoe ze samen bepaalde scènes deden, wat voor plezier ze hebben gehad. Echt een aanrader om nog even terug te kijken. Al was het alleen maar vanwege alle mooie levenswijsheden die hij ook meegeeft, zoals deze.
1: Kijk, ik heb een spreukpaspoortje, kan ik jou ook al geven. Dat is een levenslang geldig kampioenspaspoort. Volg je wens. En de achterkant staat, je lijf is een topbedrijf, dag en nacht paraat om al je wensen te vervullen. En elke wens start met de spreuk, ik kan het, ik wil het, ik doe het nu.
0: Nou, dat is toch een mooie wijsheid, toch? Als je iets echt wil, dan moet je dat maar eens tegen jezelf zeggen. Ik kan het, ik wil het, ik doe het nu. Die ga ik ook onthouden. Peter Faber, dank voor je mooie woorden. En zeker dus een aanrader om nog even die aflevering van Cultuurcafé Overijssel terug te kijken. Je vindt het nog wel terug op onze site oost.nl. Let dan eventjes op dat je Cultuurcafé Overijssel opzoekt. En dan de special over A Bridge Too Far. Er gaat nog veel meer over die film. En er zit dus een heel lang interview ook met hem in. En het is bijzonder om zijn verhaal te horen.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?
2: Maak er een

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter. Ja.

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Het is 3:30 en daarmee tijd voor het nieuws. Krijgen we van Benjamin Borgman. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De loco-burgemeester van Ommen noemt het bizar dat het standbeeld van schaatser Reinier Paping van zijn sokkel is gehaald. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe de vernieling van gisteren heeft plaatsgevonden. De loco-burgemeester vertelt wat de schade is aan het beeld.
5: De schade is vooral aan de onderkant. Hij zit goed vast doorgaans het beeld met pinnen. En je ziet dat daar één schaats in ieder geval ontbreekt. Dus we vermoeden dat hij met kracht van de sokkel af is.
4: Het beeld werd al een paar keer eerder vernield. De lokale burgemeester vindt het belangrijk dat het beeld ook nu weer wordt teruggeplaatst.
5: Het vertelt heel veel geschiedenis van Ommen. We zijn heel trots op Reinier Paping en zijn medeschaatsers. Wat zij in de Elfsteden hebben gedaan. En het is een prachtig kunstwerk. Dus ik vind dat altijd in Ommen dat verhaal verteld moet kunnen worden. Dat mensen er langs kuieren als ze langs de vecht gaan. Dus we gaan dat weer herstellen en terugplaatsen.
4: Het vermoeden was dat iemand het beeld heeft vernield na een avondje uit en in de vecht had gegooid. Een sonarboot en duikers zouden gisteravond op zoek gaan naar het beeld, maar dat was niet nodig. Twee mannen hebben gisteravond hun geslachtsdeel laten zien aan bezoekers van attractiepark Slagharen. Nadat de mannen zich al lang vervelend hadden gedragen, werd er een helikopter ingezet om het tweetal op te sporen. Even later werden zij uit het park verwijderd. Volgens de politie zijn de mannen niet aangehouden omdat ze niet op hete daad werden betrapt. Wel zijn hun gegevens genoteerd. De politie roept getuigen op om aangifte te doen. En zo kan het tweetal alsnog worden aangehouden. En niet alleen stoelen, maar nu ook terrastafels verdwijnen bij restaurant Maxime's in Zwolle. De eigenaresse zegt dat de diefstallen de afgelopen jaren flink zijn toegenomen. Stoelen werden daarom al elke avond vastgezet en vanaf nu gebeurt dat ook met de tafels. Vanmorgen bleek er opnieuw een tafel te zijn verdwenen. Nadat Wiersma, de eigenaresse, het op social media zette, werd die binnen een uur teruggebracht. Aangifte doet ze niet, maar ze hoopt wel dat de dader zich alsnog meldt.
3: Dat het nou ook al hier gebeurt.
4: Het gebeurt ook al hier. Is het op veel meer plekken trouwens?
3: Ja, ik hoorde ook, was dat niet aan het Vrijthof in Maastricht? Dat plein waar Rieu altijd optreedt. Daar waren ook al heel veel stoelen neergezet. En je hebt daar niet alleen op het plein zelf, maar ook op de terrassen dan veel stoelen staan. Mensen kijken dan daar vanaf de terrassen.
4: Ja.
3: En dat zijn dan blijkbaar ook nog eens best wel dure stoelen. En daar waren er ook een hele hoop van gejat.
4: Nou ja, hier dus inderdaad ook. Ik ben benieuwd hoe duur dan de tafels en stoelen hier zijn. Maar misschien dan ook best wel duur.
3: Dat
4: zou natuurlijk kunnen.
3: Koop het maar eens.
4: Ja, het is net ongetwijfeld duur natuurlijk, maar misschien zijn het wel speciale. Het gebeurt dus inderdaad ook hier. In dit geval bij een restaurant in Zwolle. Helaas. Dat is het laatste nieuws in ieder geval. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Dankjewel. Iets wat bewolkte dag vandaag. Het zou binnenkort toch wel iets meer zon moeten gaan doorbreken. Maar momenteel blijven we steken op zo'n 18 graden. Het kan op sommige plekken nog wat warmer zijn. Op sommige plekken kan het trouwens ook nog een beetje gaan regenen. Vannacht dan klaart het in elk geval wel wat op. En wordt het ook iets frisser, rond de 10 graden. Om morgen vervolgens weer flink wat warmer te worden. Zo'n 25 tot 28 graden. En als dat nog niet genoeg is, wordt het zondag zelfs een graadje of 31.
6: Paula Keijzer.

dan weet je dat het weekend voor de deur staat, toch? Tom Jones en Moesty hoorde je met Sexbomb. Zometeen na de klok van vieren helpt José je verder naar het weekend. En ze schuift zich ook nog even aan zo. En deze heb ik nog voor je. Amara uit Deventer en Stem in je hart.

0: John Travolta, Olivia Newton-John en You're the One That I Want op Radio Oost. Komt een berichtje binnen van Marcel en die zegt: ga jij nog zingen voor de verjaardag van José?
1: Oh ja, dat zou ik heel leuk vinden.
0: Oh, nou, ik wou je net zeggen dat ik je dat niet aan zou doen.
1: Nou, vind ik heel jammer.
0: Nou, nee, oké. Okay. Weet je het? Nee. We gaan het ook gewoon niet doen. Nee.
1: Nou, vind ik heel jammer. Als je wel voor mij wil zingen, dat mag hoor. 0645671331.
0: Nou, Ewout die stuurt een berichtje. Misschien zing ik die wel voor je. Even luisteren.
2: Hartstikke idee, daar zijn ze weer. Paula en José. Groetjes uit Pessé. Fijn weekend.
1: Fijn weekend, Ewout. Leuk dat je erbij bent. Gezellig. Als je nou nog even meedoet aan de inkopper, dat vind ik altijd zo leuk. Ewout moet namelijk altijd lachen om de grapjes van zichzelf. En dat is ook het CG wat ik altijd heel hard doe. Dus het is altijd heel gezellig als Ewout ook... Dan doet hij altijd met een spraakberichtje. Mm-hmm. Dat mag natuurlijk ook. Ja, het gaat over mijn eigen Zwolle Zuid. De piano daar, ja, dat is altijd al een ding geweest. Je gaat er van de roltrap af, loop, en dan wordt daar of heel mooi piano gespeeld door iemand die het daadwerkelijk kan, of er wordt op die toetsen geramd alsof het echt iemands leven ervan afhangt. En ja, ze zijn er helemaal klaar mee. En dus is het winkelcentrum zover dat ze de piano hebben weggehaald.
0: Ah.
1: Einde piano.
0: Ja.
1: Dat levert wel een mooie inkopper op. Publiekspiano weg door overlast, zegt de ene muzikant tegen de ander. Nou, bijvoorbeeld, de toon is gezet. Wat een gejengel. Of toch geen piano, man.
0: Ja, mooi.
1: Heel leuk. Maar nu zag ik dat er heel veel wordt gereageerd al. Onze Facebookpagina, hartstikke enig. Maar ene P.Keizer heeft ook gereageerd.
0: Oh, wie is dat ook?
1: Ja, hele leuke vrouw is dat. Echt een van de leukste vrouwen die ik ken. Ach, dus even kijken. Nou. Ja, moet ik het lezen of wil P.Keizer het zelf lezen?
0: Ik heb het alweer weggeklikt.
1: Oh, heb je het niet onthouden?
0: Nee, ja, ik heb een heel slecht geheugen.
1: Publiekspiano weg door overlast, zegt de ene muzikant tegen de ander. Wat een toetsstand.
0: Ja, ik vind mezelf dus wel heel grappig. Ik ben net als Ewout. Ik lach ook op mijn eigen grapjes.
1: Heel goed, daar houden we van.
0: Dan lacht er in elk geval iemand, zeggen we dan maar.
1: Nou, en als je zelf het hart slacht, dan valt het ook niet op dat niemand anders lacht. Goed, kan jij dit beter? Laat je reactie dan achter. Doe je via de comments op onze Facebookpagina. Of ja, je kan het natuurlijk even via een WhatsAppje sturen.
0: Ja, zeker doen en maak kans op het Radio Oost prijzenpakket. Veel plezier zo meteen na de klok van 4 bij José en Benjamin. 100.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Vanwege de extreem lage waterstand in de IJssel is er bij gemaal Ankersmit in Deventer een tijdelijke noodpomp geplaatst. Een speciaal team van de politie heeft vanochtend onderzoek gedaan naar een incident met een mogelijk explosief bij een woning in Deventer. En een systeem dat door de brandweer in Kuinder is bedacht om natuurbranden te stoppen is succesvol ingezet bij de grote natuurbrand in Limburg. Dat en meer lees je op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyad en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Het Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Dankjewel. Gaan we nog eventjes naar de weg. Het is druk op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole daar 10 minuten vertraging. Je wordt via de af- en de toerit omgeleid. En je moet aansluiten op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en knooppunt Hattemerbroek. 5 minuten vertraging daar. 4 kilometer lang is de file.
15: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. Het weekend in.

0: Circle in the Sand op Radio Oost.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Goedemiddag, het is 7 minuten over 4. Benjamin, hi.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, gefeliciteerd nog, hè?
3: Met jou. Dankjewel.
0: Ja,
3: jij ook van harte nog, hè?
0: Dankjewel. Gisteren kreeg ik een appje van mijn moeder. Gefeliciteerd, zei ik. Gefeliciteerd met jou. Ik vond ze heel raar. Dus ik dacht, ik ga het even uitproberen op jou. Dus even kijken hoe je erop reageert. Altijd leuk om wat van je te horen, hè? 0645671331 staat wagenwijd voor je open. Ik krijg een berichtje van Mark uit Enschede. Ja, en Mark, dit is wel herkenbaar. Vanaf morgen, en och, ik heb er zo zin in. Vanaf morgen heb ik mijn twee dames weer en ben ik dus even 3 weken vrij. Maar Mark uit Enschede is de zomervakantie aan het trotseren met zijn zoontje van 4. En Mark heeft eigenlijk de ultieme tip.
3: Okay.
0: Ja, en normaal gesproken wil hij wel hierin. Weet je dit? Dit is de Efteling.
3: Ja.
0: Heerlijk. Maar hij zegt, José, ik heb groot nieuws. Mijn zoontje van 4 noemt de rotonde bij ons in de wijk. Sinds deze week het Ronddraai Pretpark. We hebben vanochtend 4 rondjes extra gereden. Dat scheelt weer een duurkaartje voor de Efteling.
3: Ja, dat spaart een hoop geld.
0: Wat een goede tip, Mark. Heb je nou zelf mijn nieuws? Heb je nieuws wat je met de hele wereld en heel Overijssel wil delen? Je mag het laten weten via de Oost-app. Zo, het laatste nieuws. Waar gaat het over?
3: Het gaat over de lage waterstand. En oh ja, ook over de extreem lage waterstand.
0: Oh.

0: The Birds, Mr. Tambourine Man op Radio Oost. Ik krijg een confronterend appje van Gerrit. Gerrit die zegt namelijk tegen mij... Hey José, is je keuken al klaar?
1: Oei. Pijn of...
0: Nou, dat is wel een beetje pijnlijk appje, ja, Gerrit. Mijn keuken is nog steeds niet klaar.
1: Oei, dat is niet fijn.
0: Nee.
1: Hoe lang duurt het al?
0: Bijna een maand nu. Ja, dit is die grote blauwe warenwinkel waar ik een keuken heb gekocht. Ja, sorry, ik ging zo mijn best doen om het niet te zeggen. Die keuken die moet natuurlijk helemaal in elkaar.
1: Ach.
0: Maar ik dacht, het valt wel mee. Maar elk schroefje, elk boutje, van echt de plint tot het aanrechtblad. Ik heb gisteren even geteld. Ik denk dat wij nu ongeveer 20 schroefjes over hebben.
1: Nee.
0: We zijn wel echt bijna klaar. Het is nu echt kitten en afwerken en toestanden en zo. Maar toch vraag ik me wel een beetje af, is dat dan oké, weet je wel? Als je
1: het overhoudt. Ja, misschien stort hij toch een keer helemaal in. En denk je van, oei, ik had ze toch maar moeten gebruiken.
0: Ik hoop het heel eerlijk gezegd niet. Nou,
1: nee.
0: Dit soort dingen, ik deel altijd graag. Maar ik wil ook iets van jou. Want wat was jouw nieuws van deze week? Je mag het me laten weten. Heb jij eigenlijk nog nieuws deze week?
1: Ik heb wel nieuws. Ik ben heerlijk uit eten geweest. En dat is wel weer een tijdje geleden.
0: Naar de Wok.
1: Nee, niet naar de Wok.
0: Naar de All-In.
1: Nee, niet naar de All-In.
0: Okay.
1: Het was gewoon een klein tentje, wil ik ook niet zeggen. Het was geen All-In buffet dat je alles gewoon maar kon schrapen. Zoals jij dat dan zo graag wil noemen. Ik ga ook geen reclame maken. Maar ik lees wel even... Het was heel lekker.
0: Je gaat de recensies lezen?
1: Nou, ik wil eventjes één dingetje opnoemen wat hier onder andere staat. Dat is inderdaad een review.
0: Ja.
1: Het personeel is vlot en vriendelijk. En dat heb ik ook zeker ervaren.
0: Het personeel is vlot en vriendelijk. Wat moet je daar nou weer mee?
1: Ja, ik wil geen reclame maken. Ik wil geen namen noemen. Maar ik wil toch laten weten dat ik heerlijk heb gegeten. Ergens in Deventer.
0: Welke keuken was het? Frans, Italiaans, Aziatisch?
1: Je had heel veel keuze. De keuken was...
0: internationaal.
1: Uitgebreid.
0: Nou, je schiet er helemaal niks mee op, maar fijn dat jij ook lekker hebt gegeten, Benjamin. Met vlot personeel. Nou, wij gaan heel vlot door met zometeen de Pet Shop Boys op Radio Oost. Suburbia, dat ik voor je klaarstaan. Jouw nieuws mag je achterlaten op 06-4567-1331. Ik ben heel benieuwd. Waar jij het meegemaakt?

0: when I spent the summer on you.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Gun jezelf een Holland America Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
5: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.

0: Het is precies 4:30 en dit was het belangrijkste nieuws van vandaag.
1: Bedrijven die door de lage waterstand in de problemen komen hoeven voorlopig niet op geldsteun te rekenen van het Rijk. De minister van Infrastructuur en Waterstaat veegt alle voorstellen van tafel en spreekt van een ondernemersrisico. De loco-burgemeester van Deventer is hoopvol dat de overheid toch te hulp zal schieten nu de haven van Deventer gesloten is.
2: Je kunt het ook een beetje zien als een opening voor een gesprek. Hè. Hij gebruikt zelfs het woord deels. En ik snap natuurlijk zijn insteek over ondernemersrisico, maar ik verwacht toch wel van het ministerie dat ze toch kijken hoe je de continuïteit van deze bedrijven kunt waarborgen. En daar zijn denk ik ook wel wat andere creatieve middelen nodig, mogelijk dan alleen maar geld.
1: De minister geeft toe dat het land in de toekomst beter bestand moet zijn tegen deze situaties. Voor het einde van dit jaar wil het kabinet daar belangrijke besluiten over nemen.
0: De politie heeft vannacht een minderjarige jongen aangehouden na een brand bij een woning in Deventer. Een melder had twee jongens met bivakmutsen gezien en hoorde kort daarna een harde knal. De andere jongen wist te ontkomen. Een speciaal team van de politie heeft de woning vanochtend onderzocht. Het huis werd afgezet en er is schade aan de voorgevel. 3 jaar geleden ontstond er ook al flinke schade aan de woning. Dat was na een explosie. Er was toen onderzoek gedaan naar die explosie, maar niemand werd toen aangehouden. Het is niet bekend of er een verband is tussen de twee incidenten.
1: Wethouder van den Nieuwboer van Ommen noemt het bizar dat het standbeeld van schaatser Reinier Paping van zijn sokkel is gehaald. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe de vernieling van gisteravond heeft plaatsgevonden. De wethouder vertelt wat de schade is aan het beeld.
3: De schade is vooral aan de onderkant. Hij zit goed vast doorgaans het beeld met pinnen. En je ziet dat daar één schaats in ieder geval ontbreekt. Dus we vermoeden dat hij met kracht van de sokkel af is gegaan.
1: Het beeld werd al een paar keer eerder vernield. De wethouder vindt het belangrijk dat het beeld ook nu weer wordt teruggeplaatst.
3: Het vertelt heel veel geschiedenis van Ommen. We zijn heel trots op Reinier Paping en zijn medeschaatsers. Wat zij in de Elfsteden hebben gedaan. En het is een prachtig kunstwerk. Dus ik vind dat altijd in Ommen dat verhaal verteld moet kunnen worden. Dat mensen er langs kuieren als ze langs de vecht gaan. Dus we gaan dat weer herstellen en terugplaatsen.
1: Het vermoeden was dat iemand het beeld van de sokkel had getrokken na een avondje uit en in de vecht had gegooid. Een sonarboot en duikers zouden gisteravond op zoek gaan, maar dat was niet meer nodig.
0: En we gaan nog even door naar die extreem lage waterstanden. In dit geval in de IJssel. Want door de lage waterstand is er bij gemaal Ankersmit in Deventer een tijdelijke noodpomp geplaatst. Het gemaal is belangrijk voor de aanvoer van water naar de haven van Deventer en een groot deel van Salland. Maar 2 van de 4 pompen kunnen niet meer worden gebruikt. Waterschap Drents Overijsselse Delta geeft aan dat de situatie bij de andere 2 pompen ook spannend begint te worden.
4: Pomp 1 en 2 die staan eruit omdat die begonnen lucht op te zuigen, omdat de IJssel zo ver daalde. De andere 2 pompen liggen wat dieper, dus die doen het nu nog wel. En die zorgen ervoor dat het water naar het achteringsgebied gaat. Maar we komen langzamerhand wel in de situatie terecht van trekken zij nog ja of nee.
1: Volgens het waterschap gaat het om een unieke situatie.
4: We hebben vaker te maken gehad met droogte. Maar niet dat de IJssel zo ontzettend laag stond. En normaal gesproken dan gaf hij nog wel voldoende water en konden wij het water het gebied inkrijgen. Maar omdat de IJssel zo laag staat en er heel weinig afvoer komt vanuit de Alpen, moeten wij roeien met de riemen die we hebben.
1: Hoe de situatie zich verder ontwikkelt, dat blijft nog onzeker. De IJssel is afhankelijk van de aanvoer via de Rijn en van neerslag in het stroomgebied. Dat was het belangrijkste nieuws van vandaag. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
0: Benjamin, dank je wel. Het was een bewolkte middag. En als ik hier naar buiten kijk in Hengelo, is het nog steeds bewolkt. Met hier en daar ook wat gesputter. Het is rond de 22 graden. Vanavond schijnt de zon tevoorschijn te komen. En dan klaart het ook flink op. Ja, vanochtend wordt het best wel koud. Graadje of 10. Morgen ineens dan flink warmer. Veel zon, 25 tot 28 graden. Ja, ik hoorde jou dus net zeggen, Benjamin, dit was het belangrijkste nieuws van vandaag.
1: Niet helemaal.
0: Ja, het is hartstikke gezellig dat jij zegt, dit was het belangrijkste nieuws. Maar wat mij betreft is het maar één ding waar het om draait hier bij RTV Oost. En dat is om jou. Wat is jouw nieuws van deze week? Je mag het laten weten op 06-4567-1331. Nieuws waarvan je wil dat heel Overijssel het in elk geval hoort.
5: Mijn nieuws van de week.
6: Ik ben Alice Meijnier en kom uit Hellendoorn. En mijn nieuws is, wij organiseren tot en met morgenavond het Heldersfeest.
7: Mijn naam is Wim Lodewijks en ik kom uit Almelo. En mijn nieuws is, ik sta op de markt in Orvelte. Met mijn stripboeken en met mijn schorten, panlappen en tafelkleden.
8: Mijn naam is Joost Visser, ik kom uit het prachtige Giethoorn. En mijn nieuws is dat wij na een prachtige zeilpuntenteamwedstrijd de 60ste keer een weekendje lekker met vrienden gaan kamperen bij Nettel in Krachtburg.
9: Ik ben Jannie Lodewijks, kom uit Almelo. En mijn nieuws is, we hebben 8 markten achter elkaar gedraaid. En dit weekend zijn we eens een keer vrij. Gaan we heerlijk relaxen.
10: Oh, heerlijk.
5: Mijn nieuws van de week.
10: Nou, zo werkt het. Je kunt het insturen via een spraakberichtje 0645671331. En er komt heel veel binnen. Alleen maar gezellig hoor, om wat van je te horen. Blijf het doorsturen. Zo stuurt Michel zijn nieuws van deze week.
11: Goedemiddag, Josine, Michel. Mijn nieuws van de week is dat ik deze week naar het Heldersfeest ben geweest. Het was super mooi en super druk. Voor iedereen een aanrader. Groetjes, Michel.
10: Groetjes terug. Mooi nieuws van deze week. Ada die feliciteert mij met mijn dochter. Dankjewel, was ook afgelopen week, Ada. Lief dat je eraan denkt. Was het misschien langs de snelweg? Vraagt Joke zich af, Benjamin.
8: Wat ik daar heb gegeten.
10: Ja, jouw nieuws van deze week ging over dat je bent uit eten geweest.
8: Ja.
10: Was het langs de snelweg?
8: Het was niet langs de snelweg, maar goed dat ze dat heeft onthouden. Want daar ga ik graag even eten.
10: En daar kom jij Joke uit Raalte ook wel eens tegen.
8: Ja, dat klopt,
10: zei
8: ja.
10: Herma uit Goor, die zegt, ja, ik heb nieuws van deze week. Ik ben bezig met een puzzel voor de buurman. Oh nee, ik ben bezig met een puzzel voor de buurman, buurman. Of maak ze buurman en buurman puzzel? Ik weet het niet zo goed. Het is lastiger dan ik denk. Ja, goed, blijven kijken. Eerst beginnen bij de randjes, zei zij. Strakjes om 5:00 TV Oost, even kijken. Want daar zien we Johan. En Johan is dan weer de man van Yveske. En Yveske luistert dan weer naar Radio Oost. Ja, is een beetje ingewikkeld. Maar dan gaat het over, ik zie een fotootje van onze eigen Pim. En ik zie Johan op een rieten kap zitten. Dus daar gaat dat vandaag.
8: Kan niet misgaan.
10: Ongelooflijk over. Dame, mij gaat het goed. Ik hoop met jou ook. Je stuurt alleen maar een berichtje. Mijn nieuws, hoi José, hoe is het met jou dan? Ja, nee, gaat wel oké. Maar dit is ook, ja, ik vind dit zo'n ongelooflijk leuk verhaal. Dit verhaal heeft namelijk alles in zich om, nou ja, dat waar wij ons even voor in moeten zetten, Benjamin, eigenlijk.
8: Oké.
10: Ja, het heeft te maken met een hond. En het heeft te maken met liefde.
8: Oh.
10: Nou, dan heb je mij eigenlijk al om.
8: Nou, zeg dat wel.
10: Het is een appje van Rogier en Imaya. En ik denk dat Imaya dan de hond is in dit geval. Oké, daar komt het dus heel verhaal hoor. Mijn nieuws is dat ik net een nieuwe hond heb sinds 3 maanden. Ze is 6 en ze kwam bij mensen vandaan met een hele diepe tuin. Daar woonden ze in een roedel en gisteren heb ik er meegenomen naar de poeskool is los. En ze deed het fantastisch. Ik was super blij verrast. Buiten haar tuin kenden ze niet veel, maar ach, wat een tophondje bleken ze te zijn. Op het begin was ze wel gespannen, maar door alle aandacht ontdooide ze heel snel en ik ben super blij. Nou, nu komt het. Eén persoon die mijn hondje kwam begroeten maakte heel veel indruk. Ik schat haar op een jaar of 50. Met prachtige blonde krullen. Ik zou graag nog eens met haar en de hond gaan wandelen.
8: No.
10: Ja, Rogier, weet je, het enige wat ik kan doen is een oproepje. Hallo, ben jij een prachtige vrouw met blonde krullen van een jaar of 50? Heb jij gisteren tijdens de boeskool is los een heel leuk hondje geaaid? Meld je dan even via de Oost-app.

0: Alex Warren en Fever Dream op Radio Oost.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ja, die zomer die kenmerkt zich door heel veel droogte. Misschien heb je het ook wel door als je in de supermarkt staat en je maakt een praatje. Praatje maakt je dag, hè? Dan zeg je bijvoorbeeld, droog hè, buiten. Ach, mijn gazonnetje is zo door. Ja, we raken er voorlopig maar niet over uitgepraat. Regen lijkt onze provincie voorlopig nog even uit te blijven. En als er één plek is waar je dat merkt, dan is het wel waar onze verslaggever Bart staat. Hij heeft misschien wel de allerdroogste plek van Overijssel ontdekt. De Sahara bij Ommen.
2: Nou, en wat is een mooie om de dag af te sluiten op een plek waar je zelf, je gemoed zelf ook, ja, door geraakt wordt. Hier de zandverstuiving, stuifzandgebied Sahara. Ooit heel lang geleden kwam ik hier als klein kind. Ik kijk nu over die vlakte hier, de glooiingen, ik zie de naaldbomen. Meneer, u staat hier bij mij. Ik blijf dit geweldig vinden. De Sahara tussen Ommen en Hardenberg.
3: Ja, ik vind het ook heel mooi. Ik bedoel, de hond kan er mooi lopen. En ja, de kinderen kunnen er mooi spelen.
2: Ja, je bent vakantieganger, je bent hier in de buurt, logeert hier in de buurt?
3: Ja, op Ommeland camping.
2: Oké, dat is vlakbij inderdaad. Ik loop eventjes naar moeder de vrouw. De hond staat hier ook bij. Twee kids, hoe heeten ze?
4: Sophie en Dion.
2: Hallo. Oh, daar komt nog niet zoveel uit. En bij jou, goeie dag.
4: Hi.
2: Oké, dit is voor kinderen ook geweldig, toch?
4: Ja, ja, zeker. We kunnen lekker spelen, lekker vies warm.
2: Komen jullie vandaan?
4: Uit Reizen.
2: Het is niet zo ver hier vandaan. Vakantie in de buurt, heel bewust?
3: Ja, geluk gaat met weer. En ja, is altijd gokken, hè?
2: Kleine kinderen is het wel fijn om juist ook een beetje in de buurt te blijven?
3: Ja, in principe wel. Ik zit liever in de buurt dan dat ik anderhalf dag in de auto naar, weet ik veel, Italië zit of zo.
2: Nou, blijf ervan genieten, dankjewel. Ik loop even langs dit bord. Ik zie hier ook nog, tot ziens, hè? Groeten. Mensen, goeiedag. Mag ik even iets vragen? Leider kein Holländisch, aber das macht ja gar nichts. Ik probeer ook een beetje Duits te praten. Waar komen ze her? Aus Deutschland?
5: Ja, aus Deutschland.
2: En jetzt sind die Ferien gefahren hier?
5: Ja, genau. Wollten die Wüste sehen.
2: Ja, die Wüste hier. De Sahara.
5: Sahara, genau, richtig.
2: Ja. Was halten Sie davon? Was vindt u davon?
5: Schön. Ist interessant zu sehen, wie hier der ganze Sand liegt, mitten im Wald.
2: Verbaast zich over het zand hier. Dat is ongelooflijk.
6: Ja, richtig. Also, het ziet zeer, zeer schön aus.
2: So etwas gibt's nicht in Deutschland.
5: Doch schon.
2: Nein.
5: Doch, ja. Doch. Gibt's ein bisschen, aber nicht so groß.
2: Nein. Okay. Sind in die Ferien wo? In Ommen, oder?
5: Ja, wir fahren von Stadt zu Stadt und gucken, wo halt was Schönes zu sehen ist. Und halten halt da an, wo es uns gefällt.
2: Oké, reis van stad naar stad, overal en nergens. En de huidige camping? Kampfplatz? Oder?
5: Nee, hotel. Immer hotel.
2: In Ommen?
5: Ja, nee, we komen jetzt van Zwolle.
2: Oké. Nou, viel Spaß hier, de Sahara. Tschüss, adios. En iedereen beleeft het op zijn eigen manier. Die Sahara, die zandverstuiving hier tussen Ommen en Hardenberg. En voor mij, terwijl ik door het zand struin. Luister maar, is het toch een beetje een sentimental journey. Zo aan het eind van de week van zomer in Overijssel. Ik schat dat het 1973, 74, 75 is geweest dat ik hier als klein kind kwam. En dat is toch echt wel een tijdje geleden.

0: Er schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1980. Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen

0: Zijn nieuws van deze week zou zijn dat hij vanavond optreedt in Bridgeport. Rod Stewart op je radio Young Turks. Turks, moet ik zeggen. Pardon. Zeg, zometeen een inkopper. Die gaat dit keer over een piano die is weggehaald. Dat komt omdat er heel veel mensen een beetje op zaten te rammen. Door dus overlast. Zegt de ene muzikant tegen de ander. Je mag hem laten weten via 06-4567-1331. En ook muziek voor je onderweg. Zometeen hoor je deze plaat. Help us on.
1: Help us on. Help us on. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie heeft vannacht een minderjarige jongen aangehouden na een brand bij een woning in Deventer. Bedrijven die door de lage waterstand in de problemen komen hoeven voorlopig niet op geldsteun te rekenen van het Rijk. Toch is de loco-burgemeester van Deventer hoopvol dat de overheid hulp gaat bieden. En een wethouder van Ommen noemt het bizar dat het standbeeld van schaatser Reinier Paping van zijn sokkel is gehaald. Dat en meer lees je op oost.nl.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakt hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ismaël, dank je wel. Wij gaan nog even naar de weg. Het is druk nog altijd op de A1. Eigenlijk sta je er altijd zo'n 10 minuten vast, hè? Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Komt natuurlijk door de grenscontroles daar. Een waarschuwing als je moet over de A1. Dat is Apeldoorn richting Amsterdam. Dus ja, onze provincie uit richting Gelderland. En dan nog een stukje verder. Tussen Barneveld en Hoevelaken. Daar is een ongeluk gebeurd. De vertraging zie ik flink oplopen. Nu al 20 minuten, 5 kilometer lang. Stilstaand verkeer. Verder, ja, de N48 is nog steeds dicht. Ik heb mijn vader klagen hierover, niet normaal. Dat is om en richting Hogeveen, tussen Dedemsvaart en knooppunt Hogeveen. Hij moet nu helemaal omrijden door het dorp. 2 minuten, ja.
2: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
2: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
14: Radio Oost. Het weekend in.
15: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
16: Hallo, daar ben ik weer.

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: Bizarre op Radio Oosten. Hey, hallo, goedemiddag. Het is 7 minuten over 5. Fijn dat je erbij bent. Leuk om dat van je te horen. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. De Inkopper gaat vandaag over mijn eigen Zwolle Zuid. Ja, dat winkelcentrum in Zwolle Zuid is beroemd en berucht om de piano die er staat. Ben je er wel eens geweest?
1: Ik ben daar niet geweest, maar ik ken die piano zeker wel. En ik weet niet of. Ja, jij bent er dus zeker wel geweest. Maar heb jij last gehad van die piano's ooit?
0: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Want het winkelcentrum dat organiseert altijd wel veel leuke dingen. Ja. Ook mensen die er wel op kunnen spelen. Die dus echt heel mooi. Maar het heeft te maken met de winkel die ernaast zit. Die is dan supermarkt, die is tot 10 uur open. Nou ja. En ja, eigenlijk, ja, ik heb kleine kinderen, dus na 7 uur kom ik echt de deur niet meer uit. Nee. Dat gaat gewoon niet.
1: Maar dat is wel vaak het probleem wat je zegt. Hè? Er zijn goede mensen die piano kunnen spelen. Er zijn ook heel slechte mensen die piano kunnen spelen.
0: Nou, precies. Deze mensen die speelden niet al te zuiver. Heel veel, nou, niet aanstormend muzikaal talent. Die heeft er van gebruik gemaakt. Gaf zoveel overlast. Er zitten allemaal huizen boven. Dat ze nu hebben besloten om die piano weg te halen. Onze inkopper is daarom publiekspiano weg door overlast, zegt de ene muzikant tegen de ander. Nou, bijvoorbeeld, de toon is gezet.
1: Ha, mooi.
0: Of toch geen piano, man.
1: Ook goed. Ik vind deze trouwens ook nog wel leuk. Onze carrière is in mineur.
0: Heb je nou zelf een goede suggestie? Laat hem achter 06-4567-1331.

0: Altijd Alba, Waterloo op Radio Oost. Het is precies 4:15. Voelt ook een beetje raar het weekend inzeggen, terwijl de vakantie nog altijd in volle gang is. Nou, vakantie is wel voorbij hoor. Voor de voetballers, want het nieuwe voetbalseizoen gaat vanavond echt beginnen. Tienduizenden bezoekers reizen weer af naar het stadion. En dat kan natuurlijk lekker met de auto, lekker met de bus. Maar de provincie Overijssel en de voetbalclubs, die willen eigenlijk iets heel anders. Ja, ze zijn begonnen met een challenge om mensen te stimuleren om op de fiets naar thuiswedstrijden te gaan. En als je het dan hebt over een fiets en over Theo, ja, dan heb je dat in één adembel, toch? Theo Vos, goedemiddag.
1: Nou, dat is wel eens een leuke intree. Goedemiddag, José.
0: Hey, hallo. Theo, hallo. Ja, want op de fiets naar thuiswedstrijden, waar denk jij dan aan?
1: Ja, dan denk ik natuurlijk aan de gedachte even terug naar 2022, 2023. Het lijkt er weer een eeuwigheid geleden. Toen heb ik alle wedstrijden bezocht van Heracles. Maar niet alleen thuis, maar ook alle uitwedstrijden. Dus in totaal 3200 kilometer gefietst.
0: Knettergek ben je, Theo.
1: Ja, dankjewel.
0: In de positieve zin. Ja, in de positieve zin, Theo. Ja. Ah ja, maar dan stelt na de thuiswedstrijd, denk ik, dat is dan een tochtje van niks. Jij komt denk ik ook uit Almelo, hè?
1: Ja, ik woon in Almelo inderdaad. En het Heracles-stadion is 6,5-7 kilometer.
0: Ja.
1: Dus dat is inderdaad niet zo, dat is inderdaad niet zo ver. Maar ik vind het initiatief van jullie hartstikke leuk om het met de Zogefiets-app te doen.
0: Ja.
1: Dus laten we hopen dat iedereen er lekker gebruik van maakt.
0: Krijg je niet ongelooflijk zeer kont van?
1: Nee, ben je helemaal gek.
0: Nou, een beetje wel.
1: Nou ken jij mij natuurlijk niet, maar nee. Mijn kont is redelijk getraind.
0: Ik wil heel erg details nu, maar laat me niet verstandig. Hoeveel kilometer heb je dan in totaal gefietst de vorige keer?
1: Alles bij elkaar?
0: Ja.
1: 3200. Van allemaal naar Istanbul.
0: Ja. Ongelooflijk. En geen zere kont. Ja, dat vind ik dus dan heel knap. Nee, precies. Nou, speelt vanavond Heracles tegen VVV Venlo. Eerste wedstrijd in de eerste divisie. Nou ben jij natuurlijk weer op de fiets.
1: Maar ik heb het deze keer wel een beetje gesmokkeld. Oh. Ik ben met de camper naar de jachthaven in Venlo gereden.
0: Ja.
1: Maar dat heeft wel een goede reden hoor. Ik heb ontzettend last van mijn knie op dit moment.
0: Oh, ja.
1: Dus ik kan niet verder dan 50 kilometer fietsen. En ja, met volle bepakking, tentje mee, slaapzak. Oh. Is Venlo net iets te ver.
0: Ja, dat lijkt
1: dus
0: mij ook.
1: Ik ben nu met de camper.
0: Nou, dat mag toch ook wel.
1: Maar
0: kijk dan.
1: Het ziet wel naar het stadion.
0: Precies.
1: Dat telt ook wel.
0: Dat vind ik ook tellen. Hoe ver is het nog vanaf daar naar het stadion?
1: Ja, ook 8.
0: Oh, dat is prima. Het is net bijna een soort thuiswedstrijd voor je.
1: Ja, zo is het. Dankjewel.
0: Ja, nou was vandaag ook in het nieuws, Theo, dat er een heuse supercomputer voorspelt hoe het seizoen in de Eredivisie gaat. PSV wordt kampioen, zegt hij. Nou goed.
1: Ja.
0: Die supercomputer heeft zich niet uitgelaten over de Eerste Divisie, maar nu ben jij even mijn supercomputer, goed?
1: Ja, dat is heel goed. Maar laat ik het vooropstellen dat ik het met de uitslag van de supercomputer...

0: computer voor de Eredivisie ook niet eens ben.
1: Oh, ik wou net vragen, hoe wordt Heracles dit seizoen een kampioen?
0: Ja, Heracles die gaat zeker meedoen en laten we hopen dat ze kampioen worden. Ik heb er wel heel veel vertrouwen in. Mm-hmm. Goed starten, zorgen dat je eerste periode pakt. Kun je vertrouwen kweken.
1: Ja.
0: En dan hopelijk komen de punten, dan rijgen we die aan 1.
1: Nou, het zou wel even lekker zijn, toch?
0: Ja, heerlijk, heerlijk. We hebben wel weer zin in een feestje.
1: Nou, dat is er denk ik een beetje het gevoel wat in heel Almelo heerst, Theo. Dat je denkt, ja, het mag wel weer even, zeg maar. Wat wordt het dan vanavond, denk jij?
0: Ik denk 1-2. Het wordt geen makkelijk potje. Oh. Ik denk 1-2. VVV misschien drukken naar 2-2. En dan, ja, of we houden stand 1-2. Of we prikken die derde erin en dan gaan we lekker met 3 punten. Ik in de campus, zij in de bus, wil lekker naar huis.
1: Lekker, en dan zeg jij, nou, dat is zo gefietst, denk ik.
0: Zo is het.
1: Precies. Theo, dankjewel, hè. Veel plezier vanavond.
0: Hey, graag gedaan. Bedankt voor je belletje.
1: Doei, Theo.
0: Hoi, doei.

0: ik dans.
1: Nielsen en Sexy als ik dans. Zometeen het laatste nieuws voor je. Benjamin, wat heb je voor ons mee?
2: We gaan het hebben over een gewelddadige overval in Hengelo afgelopen nacht. En de trainer van Go Ahead Eagles die is helemaal klaar voor zijn officiële debuut morgenavond.
1: Spannend. Je hoorde natuurlijk net Nielsen en Sexy als ik dans. Nou, sexy wordt het zeker. Push it, hoor je zometeen. Ja, dat is een hele andere manier van dansen.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Het is precies 6:30. Het laatste nieuws krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De politie zoekt naar getuigen en camerabeelden van een gewelddadige woningoverval afgelopen nacht in Hengelo. 2 mannen drongen rond 1:50 de woning binnen van een man van 78 en van zijn vrouw. De man zat op dat moment in de woonkamer. Zijn vrouw lag te slapen. Toen hij haar wilde waarschuwen, werd hij mishandeld door de overvallers. En ook werd zijn horloge gestolen. Volgens het slachtoffer waren de overvallers in het zwart gekleed en rond de 20 jaar oud. De burgemeester van Deventer, Ron Keunig, heeft onterecht dwangsommen van duizenden euro's opgelegd aan 2 verdachten van hennepkweek, dat oordeelt de Raad van State. De politie vond 3 jaar geleden ruim 600 hennepplanten in een pand. Omdat de verdachten het pand niet meer in konden, legde de burgemeester hen een dwangsom op voor de hele gemeente. Maar volgens de Raad van State mag zo'n maatregel alleen gelden voor een specifiek pand en dus niet voor personen in de hele gemeente. De dwangsommen zijn daarom geschrapt. Overal in het land is er een tekort aan water. Dat brengt ook evenementen die afhankelijk zijn van water in de problemen, zoals het waterorgel in Hengelo. Bij dat evenement worden normaal gesproken voorstellingen met water gegeven, vertelt de voorzitter van de Waterorgelstichting.
11: Alleen nu is dat niet mogelijk, omdat de pompen die komen gevaarlijk dicht aan de oppervlakte. En je moet natuurlijk oppassen dat die pompen geen water of geen lucht aanzuigen. waardoor onherstelbare schade wordt veroorzaakt aan de 54 pompen die in de vijver liggen.
2: En dus gaat er een streep door de shows die volgende week gepland staan. De voorzitter noemt het zonde, maar overmacht. En de trainer van Go Ahead Eagles, Jozef Oosting, staat te popelen om morgen zijn officiële debuut te maken voor de club uit Deventer. Want de Eredivisie die gaat weer van start en morgenavond speelt Go Ahead tegen Willem II. Na 7 weken bouwen en sleutelen is de trainer er klaar voor.
0: We zijn al 7 weken onderweg. Dus wat dat betreft ben ik blij dat het weer start. Goede voorbereiding gedraaid. Eigenlijk alles wat we hebben moeten doen, hebben we kunnen doen. Dus wat dat betreft is dat prettig. En dan gaat het om hoe is de uitvoering morgen.
2: Ondanks het vertrek van een aantal belangrijke spelers bleef een groot deel van de spelersgroep van Go Ahead Eagles intact. Ook werden er nieuwe talenten aan de club toegevoegd. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Benjamin, dank je wel. Ik weet nu ondertussen dat zij gaat eten aardappeltjes. Was het nou broccoli, Grieta?
12: Broccoli.
1: Broccoli, ja? En een stukje zalm. Ja, ik dacht, ik doe het maar weer even zo, want dan hebben mensen geen last van ons. Als we dan zeg maar naar het serieuze werk gaan. Heerlijk, er wordt voor je gekookt.
12: Ja, wanneer is het klaar? Ik denk tegen 6.
1: Oh ja, dat is ook zo wat, hè? Om dan te vragen, is het al klaar?
12: Ja, dat kan je niet maken.
1: Nee.
12: Ik wacht gewoon tot ik een bord hoor klingelen.
1: Ja, precies. En dan moet je wel een beetje goed timen. Want als je het goed timet, is de tafel ook al gedekt, hè?
12: Ta-ta-ta-ta-ta-ta. En de katten zitten ernaast natuurlijk.
1: Oh,
12: je weet ongeveer hoe dat dan gaat.
1: Nou, wat een tafereeltje zeg. Nou, nu we dat weten, Grieta, dan maar gauw naar dat waarvoor jij hier bent. En dat is natuurlijk het weer. Ik las ergens online in ons weerbericht, geloof ik, dat het zou opklaren. Er is nog heel weinig van te zien hier in Hengelo.
12: Ja, ik moet zeggen, in de kop van Overijssel en Salland is het wel aan het opklaren. Ook mensen in Deventer zien de opklaringen komen. Maar ik moet toegeven, het is wel een heel langdradig verhaal van die wolkenvelden vandaag. Ja. En op enkele plaatsen is de temperatuur gewoon eigenlijk niet aan de 20 graden gekomen. Gaat die misschien zo meteen wel doen, hoor. Want met de opklaringen er nu bij gaat het wel lukken. En je zag ook bijvoorbeeld Tom van Gelder, een vaste waarnemer uit Hattemerbroek tegenover Zwolle. Die had lange tijd amper 15 graden en is toch doorgeschoten naar 21,2.
1: Oh, nou.
12: En die had 5,5 mm in de regen. Dus dat was in de regenmeter. Dus dat was echt volop feest.
1: Ja.
12: En je ziet nu dat die opklaringen zich uitbreiden. Dus er komt een mooie avond. Een beetje aan de frisse kant. Maar het is verder een mooie avond die later vanavond echt helemaal helder wordt. Ja, met weinig wind, helder lucht, een droge lucht. Gaat dat een lage temperatuur opleveren? Ik denk dat de komende nacht, zo richting het ochtendgloren van zaterdag, op 7 tot 10 graden zitten. Of misschien nog wat lager.
1: Oh, dat is heel koud. Betekent dat het morgenochtend dan ook starten met mist?
12: Ja, waarschijnlijk wel. Doet dan een beetje vleugje herfst misschien. Ja. Mist. Mm-hmm. Die door de augustuszon echt heel snel eruit wordt gebrand. En ja, daar houden we gewoon een zonnige dag over. Met alleen hoge sluierbewolking. Droge lucht. Waarin de temperatuur even de tijd nodig heeft om op te lopen. Rond het middaguur, ze denken, gaat of 1,22. Maar uiteindelijk wordt het morgen nog van west naar oost bij ons 25 tot 28 graden. Met veel zon, met weinig wind. En wie er niet van houdt van de zon en de warmte. In de schaduw is het door die droge lucht, denk ik, gewoon eigenlijk helemaal prima te doen.
1: Oké, hoe is het barbecue weer? Ja,
12: natuurlijk.
1: Ja, ik krijg een aanmoedigingsappje van Jeroen. Die zegt, Grieta en jij reutelen hartstikke gezellig. Lekker in de uitzending houden. Dus hoe is barbecue weer morgen, Grieta? Ja, nu heb ik iets gekregen.
12: Ja, dit is perfect natuurlijk. Ja, is natuurlijk perfect barbecue weer. Ook voor de zondag. Zondag wordt nog wat warmer. We beginnen dan ook iets minder kil aan de dag. Dus zondag gaan we naar tropische 30 graden. Voluit zon, ook dan weer droge lucht. Een beetje atypisch van de hondsdagen eigenlijk. Maar ik denk dat het redelijk goed te houden is. En dan zou maandag een dagje zoals dit kunnen worden. Omdat even weer de Noordzee in het spel komt. Krijgen we weer wat wolkenvelden. Even een tempering, voordat er later in de week gewoon weer die temperaturen weer ras omhoog gaan.
1: Heerlijk. Dankjewel, Grieta.
12: Alsjeblieft.
1: En eet smakelijk zometeen.
12: Ja, dank je.
1: Doeg.
12: Doeg.

0: Papa en Push It op Radio
1: Het weekend in.
0: Het weekend staat voor de deur. Of is misschien al begonnen. Of misschien nog wel steeds aan de gang. Omdat het lekker vakantie is. Ja, het is misschien wel een goed moment om even goed los te gaan. En dan kan je heel goed bij. Boeskool is los in Oldenzaal. Los. Je snapt hem wel. Justin van de redactie. Ik snap niet wat hier staat. Wat staat hier, Benjamin?
2: Ja, Boeskool is lus. L, oh. O, drie maal de O en een
0: ja,
2: S.
0: Los staat hier. Ja, oké. Okay. Verslaggever Wouter de Wilde is bij het feestje. Goedemiddag, Wouter. Ja, jij hebt natuurlijk de heupen al helemaal los, hè? Los.
3: Hé, hey, goedemiddag, José. Inderdaad, Boeskool is lus. En
0: lus.
3: Ik sta hier op de grote lus.
0: Lus is los.
3: Boeskool
0: los.
3: Is
0: lus. Las.
3: Ja, los.
0: Lus.
3: Lekker
0: ja,
3: los.
0: Precies. Oh,
3: ik ben er in die kant.
0: Juist.
3: Maar ik sta hier op de grote markt en ik sta hier onder lampionnen. Gezellige terrasje sta ik tussenin. En naast mij staat de voorzitter van Boeskool is lus. Ja, het is gezellig druk hier, hè?
4: Ja, zeker. Het loopt de hele dag heel erg mooi door. De werkorders zijn ons goed gezind. De braderie was heel prettig bezet. Heel gezellig druk. Echt bourgondisch druk, zeg maar, zoals we in Oldenzaal zeggen. En we hebben nog een mooi avondprogramma voor de boeg. Dus, nou, ja,
3: want als ik om me heen kijk, er staan mensen allemaal te aarsen op een tafeltje voor hier op het terras.
4: Ja, dat klopt. En dat is een hele lastige puzzel, want het is nu nog, zeg maar, eten. En zometeen is het drank. Dus elk tafel dat vrijkomt, dat wordt weggehaald. Zodat zometeen weer festivalterrein is. Dus ja, ik denk niet dat als je nu nog wat wilt eten, dat je nog een kans hebt, denk ik. Of althans niet op de markt.
3: Ja. En wat gaat hier vanavond dan gebeuren? We staan voor een groot podium. Daar gaat van alles gebeuren vast.
4: Ja, vanavond hebben we de Hollandse Avond met 6-7 artiesten. Waaronder Rutger van Barneveld, Tom Lindes, Marco Gevers. Wordt supergezellig, Ronnie Ruisdaal. En hierachter hebben we Summer in the City. En daar hebben we ook een prachtig programma staan voor de jeugd. Met prachtige artiesten, Queen is Jockey. Wordt helemaal goed. Samen wel toekomt daar. We hebben nog de Bommezijntuin. Andere pleintjes die open zijn. Wordt helemaal goed.
3: Kijk, dus gezellig hier. Ik loop even hier de terrassen op. Ik zie hier een aantal mensen lekker zitten met een aantal biertjes. Kijk, goedemiddag. U zit lekker van een biertje te genieten.
5: Ja.
3: En smaken ze goed in Oldenzaal?
5: Altijd.
3: Ja?
5: Ja, altijd.
3: Kijk, en u heeft ook een lekker vaasje voor.
6: Dit is mijn eerste pilsje, klopt. Ja.
3: Ja. Uw eerste pilsje?
6: Ja, ik ben wel bescheiden wat dat betreft.
3: Ik zag net een nieuw dienblad aankomen.
6: Maar niet voor hem, en voor hem.
3: Oh, niet voor...
6: Nee, tuurlijk niet. Nee. Ik hou er een maand.
3: Kijk, meneer heeft zijn eerste pilsje hier. En ook uw eerste pilsje?
7: Nee, zeker niet. Ik zou niet durven. Maar nee, ik begin wel op tijd. Dat is wel belangrijk.
3: Vroeg pikken hier.
7: Vroeg pieken, vroeg beginnen, laat pieken, dat is belangrijk.
3: Vroeg beginnen en laat pieken. Weten jullie welke dag het vandaag is?
7: 7.
3: Ja, maar een internationale dag.
7: Oh, blauw.
3: Blauw.
7: Of de dag van de...
3: Het dag van het bier.
7: Dag van het... Nou ja, ze proeft het niet, ze proeft het
3: dan... U zegt, dan nemen we er nog één.
6: Dan nemen we sowieso nog een paar.
3: Kijk, José, je hoort het, is hier goed gezellig. En er wordt zeker gedacht aan de dag van het bier.
0: Nou, zeker. Heel goed. Blijf dat vooral ook doen. Ik heb nog wel één vraag aan je, Wouter. Wat
3: nou,
0: moet ik dan zo meteen draaien? Oké, dan mag jij kiezen. Ik ga even een paar stukjes aan je...
3: Ja,
0: of de mensen op het terras mogen kiezen, is wat mij betreft ook goed. Willen zij deze... Weet je wel, echte liefde is te koop. Doe samen wel een beetje naar voren. Ja. Echte liefde is te koop. Ja, ja. Nou, die komt dus vanavond daar optreden. Hartstikke enig. Of wil jij, Wouter, mag je ook voor kiezen? Blikkendag.

0: Je kent hem wel. Cheerio heb ik ook nog.
1: Ik ben de race gevlucht op de straat op in zoek naar gezelligheid. Ga voor wilde
0: van Justin de Wild, hè.
1: Voor mijn vrienden betalen.
0: Die komt ook optreden. En dan hebben we natuurlijk ook nog... Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. Jij mag kiezen, Wouter. Welke moet ik draaien?
2: Die laatste die hebben we inmiddels wel zo vaak gehoord.
0: Oké, Rutger valt af. Je gaat voor Justin de Wild. Of voor Cheerio?
2: Ja.
0: Nou, is goed. Ga je voor Cheerio?
2: Ja. Ja, maar dat ook mijn achternaam natuurlijk. Wilde, Wild. Dat is ook wel een leuke idee.
0: Oké. Doei, Wouter.
2: Hey, doei. Bier.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Micha, Lose My Life.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Oh, wat is hij lekker. Micha, Lose My Life op Radio Oost. Tijd voor de inkoppen.
1: Gewoon doorgaan.
0: Jij nou te lachen?
1: Gewoon maar doorgaan. Doen alsof er niks is gebeurd.
0: Is er ook niet, toch?
1: Nee, nee. Het
0: is toch hartstikke lekker?
1: Ja, daarom gaan we gewoon door.
0: En daarom is het ook deze week de Nieuwe Oost. We gaan naar de inkopper. En de inkopper gaat over iets wat iets minder lekker klonk. De publiekspiano in het winkelcentrum Zwolle Zuid. Die is weggehaald. Er werd volgens het winkelcentrum veel buiten winkeltijd gebruik gemaakt door niet altijd aanstormend muzikaal talent. Zoals ze dat zo mooi zeggen. Is onze inkopper publiekspiano weg? Echt door overlast, zegt de ene muzikant tegen de ander.
1: Deze komt van Stefan Teunis. Direct maar even de muzieknoodtoestand uitgeroepen.
0: Els Kok, hoezo vals spelen? We speelden toch echt?
1: Hein Scheffer, jammer dat we het niet op een akkoordje konden gooien. Mooi.
0: Rob Dijkhuis, dan doen we het nu maar piano aan.
1: Hans Tam, kortom, een heel vals slotakkoord.
0: Monique Jansen of Lorkeers, zullen wij het een toontje lager doen?
1: Leuk. Marinus Kroesen, we zullen ze een lesje leren als we met de trompetisten wederkeren.
0: Heel leuk. Jackie Dijkhuis zegt de ene muzikant tegen de ander: met al die ellende in de wereld is het toch tijd voor een vrolijke noot.
1: Roelie van der Vecht, wij waren wel gelijk gestemd.
0: Robert Vos, dat klinkt als muziek in mijn oren.
1: Publiekspiano weg door overlast, zegt de ene muzikant tegen de ander. Deze komt van Simone Klaasens. Ze hebben toch een gevoelige snaar geraakt.
0: Tineke Wolters, heb jij de laatste toets ook gemist?
1: Jaco Tol, volgende keer zetten ze er een stiltebank neer.
0: Jolande Kemper Holterbroek, gelukkig hebben we de foto's nog.
1: En deze komt van...
0: Paula Keizer, ja.
1: Paula Keizer, zegt de ene muzikant tegen de ander. Wat een... toetsstand.
0: Erg leuk.
1: Heel mooi.
0: Laten we ook even luisteren naar Ewout. Die stuurde een spraakberichtje.
2: De ene pianist tegen de ander. Weet je waarom als je piano weg moet? De vleugel is lam.
0: Vind ik heel leuk.
1: Heel mooi.
0: We hebben een zeer strenge regel.
1: Absoluut.
0: De telefoon niet oppakken betekent dat RTV Oost prijzenpakket ook niet winnen.
1: Je gaat niet jouw kant op komen als je niet oppakt.
3: Met Christian.
0: Christian, met José en Benjamin van Radio Oost.
3: Hey.
0: Hey, hallo. Heb je er lang over na zitten denken over die inkopper?
3: Nee, het was eigenlijk vrij snel bedacht.
0: Ja, nou, dat dacht ik ook. Vertel, wat is jouw inkopper?
3: Ik had er twee gestuurd, maar ik denk dat je het hebt over de aanslagen.
0: Ik heb het zeker over de aanslagen. Kan je die nog een keertje voor mij herhalen, weet je hem nog? Zegt de ene muzikant tegen de ander... Christian?
1: Hang je nog?
3: Ja. Overlast door piano aanslagen.
1: Mooi.
0: Dat was hem. En daarmee verdien jij een RTV Oost prijzenpakket, Christian.
3: Nou, dankjewel.
0: Nou, jij heel erg bedankt voor het meedoen en een heel goed weekend.
3: Het is goed, hetzelfde.
0: Dankjewel, doeg. Christian van Elburg ging er vandoor met het prijzenpakket. Leuk als je mee hebt gedaan en blijf hem insturen, hè, die inkopper. Ook de aankomende 3 weken als ik heel even op vakantie ben. Maar Benjamin is hier gewoon samen met Evert. En je hoort jou morgen weer, hè?
1: En overmorgen.
0: In Weekend Overijssel. Tot dan. Hoi.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Voor de grote

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. De lage waterstand in de IJssel zorgt voor steeds meer problemen. Zo is er in Deventer een noodpomp aangelegd om de wateraanvoer naar Salland veilig te stellen. De politie zoekt naar getuigen en camerabeelden van een gewelddadige woningoverval afgelopen nacht in Hengelo. En de burgemeester van Deventer, Ron Keunig, heeft onterecht dwangsommen van duizenden euro's opgelegd aan twee verdachten van hennepkweek. Meer nieuws op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
8: Het is machtig mooi, man.
7: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
8: Je komt de leukste luidjes tegen.
7: Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Radio Oost.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
2: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Radio Oost, thuis in Overijssel.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
5: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
4: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
6: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrenmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
4: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
7: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Micha, Lose My Life.
0: Dit is De Nieuwe Oogst. Hear me.

0: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. En daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van 2 eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
4: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
3: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
2: Radio Oost.
9: De Oosttribune. Paul Schabbing.
10: Ja, 3 minuten over 8 en dan zijn we weer met een Oosttribune op Radio Oost. Na het Conference League avontuur van FC Twente gisteren, 6-0 maar liefst tegen FC Dutch, gaat het nu echt beginnen in de Nederlandse competities. Te beginnen in de keukenkampioendivisie, waar wij in dit seizoen Heracles Almelo vertegenwoordigd hebben na de degradatie van vorig seizoen. De eerste tegenstander van de Almeloers heet VVV. En de uitwedstrijd in de Venloze Koel wordt gevolgd door onze eigen Nico Wansja. Nico, goedenavond.
11: Goedenavond, hier zijn we een kleine halve minuut aan het voetbal. Het staat nog 0-0. Na de vorige degradatie van Heracles was er de missie promotie om meteen weer terug te keren naar het hoogste niveau van Nederland. Dat lukte toen, want Heracles werd meteen kampioen van de KKD. En dat kunststukje hopen ze natuurlijk. natuurlijk dit seizoen te herhalen met een nieuwe trainer. Heel veel nieuwe buitenlandse spelers. Maar de fans van Heracles, die zijn er nog altijd. Meteen een uitverkocht uitvak in de Koel. 550 fans uit Almelo die hun ploeg blijven steunen, ook in de KKD. En de slogan voor vanavond en misschien wel het hele seizoen is geen gezeur, kop de veur. Dat is in ieder geval de tekst op het gigantische spandoek dat hier in de Koel werd opgehangen toen de beide teams het veld betraden. Inmiddels een dikke minuut op de klok. 0-0 staat het nog bij VVV tegen Heracles.
10: Nog meer wedstrijden natuurlijk vanavond in de keukenkampioendivisie die allemaal om 8 uur begonnen zijn. Vitesse RKC, Top Os, NAC Breda, FC Emmen thuis tegen Rode JC Kerkrade en FC Dordrecht tegen Jong Ajax. Nog niet gescoord bij die wedstrijden en dat geldt ook voor de wedstrijd in de Eredivisie, want die wordt vanavond geopend in Friesland door sportclub Cambuur dat thuis speelt tegen Excelsior. Ook daar is het nog 0-0. We houden dus op de hoogte van de tussenstanden. Gaan in de rust nog even terugkijken op de wedstrijd van FC Twente in de Conference League gisteren. En daarna weer de tweede helft met Nico Wansia bij VVV tegen Heracles Almelo. Tot 10 uur is dit dus
2: de Oosttribune.

0: Blame It on the Boogie van de Jacksons op Radio Oost. Er is al gescoord in Dordrecht bij Dordrecht Jong Ajax. Daar is het inmiddels al 1-1, 2 doelpunten. Dus hoe zit dat in de Venloze Koel bij VVV Heracles Almelo? Nico Mansia.
1: Eerst een redelijk rustig begin van de wedstrijd. 0-0 nog na dik 5 minuten voetbal. Mocht ik iets missen, dan blame ik het wel onder Sunshine. Want ik zit recht tegenover de ondergaande zon in te kijken. Dus iedereen zit hier op de tribune met de handjes voor de ogen. Maar dat is nog een paar minuten en dan staan er bomen voor. Dan hebben we wat beter zicht op het veld. Nu een aanval van Heracles over de rechterkant van het veld. Met in de as van het veld nu Jeff Rijn Adelaide. Hij staat in de basis. Heeft vorig jaar natuurlijk ook al zijn opwachting gemaakt voor Heracles in de uitwedstrijd tegen Utrecht. Daarna ging het misraakte die zwaar geblesseerd heeft hij een jaar lang moeten revalideren. Maar hij is nog bij Heracles. Hij is weer fit. Hij staat in de basis. En wat zou het toch geweldig zijn voor hemzelf. En zeker ook voor Heracles als hij gewoon fit kan blijven. En weer een beetje in de buurt kan komen van het niveau dat hij eerder heeft aangetikt. Want dan heeft hij alles in huis om de absolute smaakmaker te worden van de keukenkampioendivisie. Dan zou hij dus een belangrijke rol kunnen spelen voor Heracles. Bij het binnenhalen van de promotie naar de eredivisie. Ondertussen is nu VVV ontsnapt aan de rechterkant van het veld. Met Zuliani in een 1 tegen 1 met Manny de linksback. Zuliani is er voorbij, kan de achterlijn halen. Schuift die bal dan terug in de voeten van een ploegenoot. Daar wordt goed verdedigd door Heracles Almelo. Dat weliswaar veel de bal heeft, maar nog niet echt kans is gekomen voor de goal van de Venlonaren. En als de thuisploeg de bal weet te onderscheppen, dan proberen ze snel uit te komen. Zoals nu aan de rechterkant van het veld. Maar het levert slechts een ingooi op voor de Venlonaren aan de rechterkant van het veld. Of is het zelfs een hoekschop daar. Hoe dan ook, het wordt een spelhervatting voor VVV. Het is zelfs een hoekschop inderdaad. En daar staan nu twee spelers van VVV klaar. Eentje voor de korte variant. En eentje die de hoekschop gaat te nemen. Tegenover maar één verdediger van Heracles. Dus VVV zou dat in principe makkelijk moeten kunnen uitspelen. Ze kunnen er ook voor kiezen om die bal in één keer voor de pot te slingeren. Want daar staan natuurlijk ook heel veel ploegenoten. Fabian de Keizer is de eerste doelman. Zet iedereen op de juiste plek. VVV kiest inderdaad voor de korte variant. Maar die wordt zo slecht uitgespeeld dat Heracles alsnog kan overnemen aan de linkerkant van het veld. Met Tristan van Gilst moet een felle tackle ontwijken. Blijft knap op de benen. Dan zijn twee aanvallers van Heracles tegen één verdediger. Van Gils legt die bal breed. Is daar dan de eerste goal van het seizoen? Nee, want het is Max Housewirt. Die stuit op Schoonderwald, de doelman van VVV. Wat een mogelijkheid voor Heracles Almelo om in de counter toe te slaan. Het werd aardig uitgespeeld, maar de inzet van Housewirt is niet goed genoeg om de doelman van VVV te verrassen. Housewirt die verrassend in de basis staat, maar dat heeft te maken met een blessure voor Walid Ulcik. Gisteren deed hij nog gewoon mee op de training, maar daarna heeft hij toch iets te veel last gekregen ergens van. Dat wordt nooit bekendgemaakt, maar hij heeft dus zijn basisplaats verloren aan Max Housewirt. En die had de kans om vroeg in de wedstrijd Heracles op een 1-0 voorsprong te zitten. Maar hij staat op Schoonerbad, de doelman van VVV. En dus is het na dik 8 minuten nog steeds 0-0 hier in de Koel.
0: Straks meer vanuit de Koel, nu de Look of Love, ABC.
2: De Oosttribune.

0: Vrije trap werd met veel gevoel voor de pot geslingerd. En maar net naast de kop door VVV. Maar even later was er meteen weer een mogelijkheid voor Heracles om gevaarlijk te worden. Mooie steekpaas van Jeff Ren. Adelaide, die bedoeld was voor de spits Jean-Paul en Jolie. Maar hij kon de bal net niet goed genoeg meenemen. Anders was dat ook een grote kans geweest. Ja, veel nieuwe namen dus in de basis van Heracles Almelo. 6 stuks om precies te zijn. En eigenlijk zou je Jeff Ren Adelaide ook nog een nieuweling kunnen noemen. Omdat hij vorig jaar maar heel eventjes heeft meegedaan in de uitwedstrijd. Strijd tegen FC Utrecht en daarna dus zwaar geblesseerd is geraakt. Oh, nu gaat het bijna mis achterin bij VVV. Het is de opbouw van achteruit van Schoonderwald, de doelman die de bal in de voeten wil schuiven van een van de centrale verdedigers. Maar daar was de afjagende Njoli die de bal tegen zijn voet krijgt, maar de bal niet onder controle kan krijgen. Anders was dat ook een grote mogelijkheid geworden voor de Almeloers. En zo gebeurt het best dan open in de openingsfase van de wedstrijd. 13 minuten onderweg, nu VVV weer in de aanval. De nummer 13 van het afgelopen seizoen in de keukenkampioendivisie. Ook daar hebben ze een nieuwe trainer op de bank zitten met Marinus Dijkhuizen. Hij is de opvolger van Unicun die hier is vertrokken. En zo is er ook bij VVV het nodige veranderd deze zomer. En nu eens kijken of Heracles weer gevaarlijk kan worden. Onder aanvoering natuurlijk van Ren Adelaide. Heerlijke opening naar de linkerkant van het veld. De controle is fraai op de borst van Max Houswiert. Die krijgt dan wel te maken met Gurley. Een oud-verdediger van PEC Zwolle die na een aantal omzwervingen nu in de koel is opgedoken. Waar hij de rechtsback van dienst is. En hij moet proberen om het Houswiert zo lastig mogelijk te maken. En in dit geval komt hij als winnaar uit de bus. Al is het van korte duur, want deze bal gaat over de zijlijn. En dan is het Manny de linksback die mag gaan ingooien. En dat doet hij in de richting van Borac. Inmiddels 14 minuten op de klok. 0-0 nog hier in de koel.
1: 0-0 ook nog bij heel veel wedstrijden in de keukenkampioendivisie. Behalve bij FC Dordrecht tegen Jong Ajax. Daar is Dordrecht op een 2-1 voorsprong gekomen. En dat terwijl er iets meer dan een kwartier gespeeld is. Bij die, maar ook bij de andere wedstrijden. Het geldt ook bij de wedstrijd in de Eredivisie tussen Cambuur en Excelsior Rotterdam. En daar komt op dit moment Excelsior op een 1-0 voorsprong. Irakli Jegowan scoort namens de Rotterdammers.

0: Chris Kittel, Bruno Mars. We gaan weer voetballen. VVV, Heracles Almelo, Nico.
1: Waar het nog steeds 0-0 is, maar VVV spreekt toch een aardig woordje mee in het eerste gedeelte van deze wedstrijd. Misschien wel een grote woordje wat je vooraf zou mogen verwachten als Heracles op bezoek gaat bij VVV. Heracles dus de degradant. Een van de drie degradanten moet ik zeggen uit de eredivisie van het afgelopen seizoen. En VVV dus een ploeg uit het rechterrijtje van de KKD. Maar goed, als ze eruit komen dan komen ze er ook goed uit. Zojuist weer een aardige mogelijkheid aan de linkerkant van het veld. Volgens mij was het voor de jongeling Thomas Jansen die aan de linkerkant van het veld stond, maar uiteindelijk zijn schot gekeerd zag worden door Fabian de Keizer. Overigens zijn er heel veel jonge spelers bij VVV. Eigenlijk is Alex Schalk de enige speler met de nodige ervaring. Nu een countermogelijkheid overigens voor Heracles. Maar aan de linkerkant van het veld Housweert. Alle tijd om die bal voor te geven. En Jolie voor de goal. Komt niet aan kop toe, want daar zit Blancard nog tussen. De Franse centrumverdediger die de bal over de zijlijn werkt. Ten koste van een ingooi voor Heracles aan de rechterkant van het veld. En dan mag die rode rechtsback, die Spanjaard David Vicente, zich gaan melden in de buurt van de cornervlag om die bal voor de goal te gaan en slingeren. Daar zijn nog niet al te veel ploeggenoten. Heracles had ook voldoende mensen achterin. Oh, ik ga eventjes kijken, want is dat daar Jeff Reinaldo die niet helemaal fris meer is? Ja, daar lijkt het wel op. Hij staat er met twee handen in de zij. Communicatie met de bank, met Vincent Heilman. Ja, dat hoop je natuurlijk niet. Dat Reinaldo nu al kampt met fysieke ongemakken in de eerste wedstrijd van het seizoen na amper 20 minuten. Het gaat duidelijk niet van harte bij de Fransman op het middenveld die zo geweldig kan voetballen. Maar de hele lichaamstaal straalt uit dat het eigenlijk niet meer gaat. Zijn shirt gaat voor zijn ogen. Het zal toch niet waar zijn dat hij nu weer een zware blessure heeft opgelopen. Ja, daar lijkt het wel op hoor. Want het vlagsignaal van de grensrechter komt naar consult met de nieuwe trainer Vincent Heilman. En de lichaamstaal van Rijn Adelaide is niet van een speler die een lichte blessure heeft, maar van een speler die zijn hele revalidatie van het afgelopen jaar weer in duigen ziet vallen. En dan gaat nu moederziel in zijn eentje met het shirt over zijn gezicht naar de zijkant van het veld. Alle andere ploegenoten staan al zo'n beetje in de 16 meter voor die ingooi. Wat een persoonlijk drama. Ja, we moeten niet te snel conclusies trekken. Maar als je hem toch zo naar de kant ziet en die hele lichaamstaal van Rijn Adelaide, dan voorspelt dit niet heel veel goeds. En dan de mooie woorden die ik zo even sprak. Als hij toch een beetje fit kan blijven en zijn niveau kan halen, dan is het de absolute smaakmaker van de keukenkampioen-divisie. Maar door die woorden kan nu met een klein potlood alvast een streepje getuigen deze vroege aftocht. En de gebaren die Jeff Rijn Adelaide maakt, dat voorspelt niet veel goeds. Dat is een vervelend begin voor Heracles Almelo. Dat de vrije trap of de inworp ook nog eens inlevert. Dan is er weer zo'n countermogelijkheid voor VVV. Komen ze er echt massaal uit met 4-5 aanvallers. Dan wordt het heel slecht uitgespeeld en kan Heracles weer overnemen. De grootste teleurstelling dus, het uitvallen van Jeff Rijn Adelaide na 20 minuten voetbal hier in Venlo.
0: Ja, triest. Dordrecht tegen Jong Ajax nog steeds 2-1 in de keukenkampioendivisie. Emmen Roda JC nog 0-0. Top Os 1-0 voor tegen NAC Breda. In de wedstrijden Vitesse RKC en dus VVV Venlo Heracles Almelo ook nog 0-0. Cambuur Excelsior Rotterdam, daar is het dus, en dat zei ik al eerder, nu ongeveer halverwege de eerste helft 0-1 voor Excelsior. Dit is Paul Weller en You Do Something To Me.

0: You do something to me, Paul Weller. Jeff Ren Adelaide moest met een van pijn vertrokken gezicht en ook moedeloos, ik heb het gezien, Nico, het veld verlaten. En dan vrees je echt het ergste voor de man die al zoveel meegemaakt heeft en eigenlijk nog niets heeft kunnen betekenen voor Heracles Almelo.
1: Nee, en we moeten niet te snel de dokter uithangen. Maar voorlopig lijkt het er een beetje op dat het zijn hamstring is waar hij geblesseerd aan is geraakt. Ook heel vervelend, maar het had natuurlijk erger kunnen zijn als hij weer aan zijn knie een zware blessure had opgelopen. Misschien valt het nu mee en is het gewoon de teleurstelling van een jaar lang revalideren. Hij heeft heel veel zin in het seizoen om inderdaad eindelijk van waarde te kunnen zijn voor Heracles Almelo. En dan moet je na 20 minuten met een spierblessure naar de kant. Ook dat kan natuurlijk enorm teleurstellend zijn. Maar dan is de schade minder groot dan je in eerste instantie zou vrezen. Maar goed, dat is iets voor later. Het zal voorlopig moeten gebeuren met de elf die op het veld staan. En ik had geloof ik nog niet gezegd, maar Gervencio van de Kust is zijn vervanger geworden op het middenveld. Verder nog steeds dezelfde namen bij Heracles binnen de lijnen. En ook voor de ploeggenoten zal het toch eventjes weer omschakelen zijn na die teleurstelling van zo even. Ook zij hebben natuurlijk meegemaakt dat hij zo goed kan voetballen en dat hij een jaar lang aan het revalideren is geweest. En als je hem dan zo vroeg in de wedstrijd uitziet vallen, is het ook voor de spelers op het veld toch weer eventjes een tikkie. Maar goed, daar moeten ze mee omgaan. Ze hebben nog een minuut of 65 om iets te doen aan de 0-0 stand hier in de Koel in Venlo. Als het balbezit voor VVV is, dat zich kranig weert dus in de openingsfase van de wedstrijd waar mogelijk de aanval zoekt en het Heracles lastig probeert te maken door het druk zetten van Angioli. Moet hij eventjes zijn tegenstander loslaten. Dat is Clancy moet ik zeggen. Die kan dan met een lange bal naar voren komen naar de rechterkant van het veld. Giuliani in duel met zijn bewaker. Manny Rodriguez komt als winnaar uit de bus. Moet er nog wel een tackle van zijn tegenstander ontwijken. En de bal is inmiddels weer in het bezit van VVV. Al is dat van korte duur. Overname van Heracles Almelo met de lange bal in de richting van Angioli. De doelman Schoonderwald komt ver zijn 16 meter gebied uitgelopen om die bal weg te werken voordat de aanval van Heracles gevaarlijk kan worden. En dat is natuurlijk het riskante als je zo'n bal achter de verdediging legt met veel snelheid. En dan is er een keeper die voor opruiming kan zorgen. Dus is het niet heel erg makkelijk voor Heracles Almelo om op die manier te profiteren. Nou, laten we deze aanval van VVV nog even meenemen als we met Louis Gurley, de oudspeler dus van PEC Zwolle, een ingooi krijgen te nemen. Ze veel mensen in de 16 meter van Heracles Almelo hebben. Het gaat weer terug naar Gurley. Kunnen met zijn linker die bal voorgeven met veel gevoel bij de tweede paal. Daar is wel een kopkans. Maar dat wordt ook goed verdedigd door Borac, die de bal over de eigen achterlijn kopt. Ten koste van een hoekschop voor VVV. 27 minuten onderweg. Nog geen doelpunten bij VVV Heracles.
2: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Ja, Reed Petit. We gaan even kijken naar de stand. Bij Cambuur Excelsior is het zojuist 0-2 geworden. Door een goal van Noah Noyox namens Excelsior. Wij gaan terug naar de Venloze Koel. VVV Heracles Almelo. Nico Mansia.
1: We hebben nog geen doelpunten gezien. En ja, zo langzaamaan beginnen de meeste mogelijkheidjes toch voor VVV te worden. Het zijn geen 100% kansen, maar ze zijn toch ietsjes vaker in de buurt van Fabian de Keizer dan dat de Heraklieden in de buurt van Schoonderwald komen. Dus dat is niet zo'n hele goede ontwikkeling voor de degendant uit de Eredivisie. Nu een lange bal voor de Heraklieden. En Jolie kopt de bal door in de richting van Housweert. Daarbij heeft scheidsrechter Van der Kerkhoff een overtreding gezien. Ondertussen gaat Jeff Rijn Adelaide richting de kleedkamer. En als er nou één stadion is waar je niet geblesseerd wilt raken, dan is het de Koel in Venlo wel. Omdat je dan ook nog eens met je spierblessure die grote trap op moet lopen voordat je in de kleedkamer bent aanbeland. Maar dat is wel een tocht die Rijn Adelaide nu gaat ondernemen. Want hij gaat alvast douchen en zich misschien laten behandelen. Om ervoor te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer op het veld kan staan. Goed, dat zijn zorgen dus voor later. Balbezit nu voor VVV met Clancy. De Ierse verdediger wordt achtervolgd door Njolie. Kan de bal nog wel bij een ploeggenoot krijgen. De blok terug op Schoonderwald. Schoonderwald dan met een lange trap naar voren in de richting van Zandbergen. Die spits die duikt de hoek in. Gaat achter die bal aan en probeert zich dan te ontdoen van Borac. Borac komt als winnaar uit de bus. Krijgt dan nog een flinke duw in zijn rug van de spits van VVV. En dan krijgt Heracles een vrije trap. Zoals gezegd, veel veranderd bij Heracles Almelo. Ook de aanvoerdersband is naar een nieuwe eigenaar gegaan. Damon Mirani is aanvoerder af. En de nieuwe captain van Heracles Almelo is Sam Scheperman, die op het middenveld staat. Hij is door Vincent Helman, de nieuwe trainer, verkozen tot de captain van dit seizoen. En hij moet dus de ploeg gaan leiden naar de promotie van Heracles Almelo. Dit seizoen krijgt de bal nu ook aangespeeld van Manny. Manny dan naar Scheperman. Scheperman richting die invaller. Juventio van de Kust opent goed naar de rechterkant van het veld. Waar Vicente, de rechtsback, wat ruimte heeft om op te stomen. Schuift die bal in de voeten van Abbas. Dat is een handige aanvaller. Kan een mannetje passeren. Heeft ook een goede voorzet in huis. Laat hij nu zien. Bal bij de tweede paal. Ketst af op het lichaam van Housweert. Wordt opgepikt dan door de linksback Manny. Die zo'n beetje de hele linkerkant moet bestrijken. Ja, dat kan niet. Dat heeft hij bewezen bij zijn vorige werkgever Linari. Is bijvoorbeeld, dat is zo'n speler die is boven komen drijven uit de samenwerking met Jamestown Analytics, dat databureau waar Heracles mee in zee is gegaan. En zij kunnen ook in de lagere niveaus echt de spelers zoeken die Heracles nodig heeft en die ook nog eens betaalbaar zijn. En dat moet dus leiden tot succes voor Heracles dit seizoen. Nu eens kijken hoe dat gaat met deze hoekschop. Getrapt door Housweert met zijn linkerbeen, wordt dus een uitdraaiende bal. Veel mensen van Heracles in en rond de 16 meter. Als de bal op het rand van het doelgebied komt, daar is de kopkans voor Scheperman. Die krijgt de bal niet helemaal goed. Net als Mirani, Borac moet ik zeggen, die bal op zijn lichaam kreeg, maar niet de juiste richting kan meegeven. En dus wordt het een makkelijke prooi voor Schoonderwald, de doelman van VVV. Inmiddels in minuut 34, 0-0 nog altijd bij VVV Heracles.

0: David Bowie gaan we onderbreken voor Nico Wansja, want een penalty, Nico.
1: Ja, er wordt een penalty gegeven door scheidsrechter Martin van der Kerkhove. Het is Abbas die aan de rechterkant van het veld de 16 meter ingaat. Wordt aangetikt door Blancard, volgens mij de Franse centrumverdediger van VVV. En scheidsrechter van der Kerkhove is gedecideerd juist te laat. De Franse verdediger Abbas neemt de bal mee richting achterlijn. Daarna wordt de tackle nog ingezet door Blancard. En hij raakt Abbas op zijn been. Gezien door van der Kerkhove. Er is geen VAR. Er is trouwens wel een grensrechter die nog eventjes verhaal gaat halen. Althans, de scheidsrechter gaat verhaal halen bij de grensrechter. Maar die lijkt ook van plan te zijn om een hoekschop of een strafschop toe te kennen aan Heracles Almelo. En zo kan Heracles vanaf 11 meter op voorsprong komen in de koel in Venlo. Is nog eventjes de vraag wie de penaltynemer gaat zijn. Kolenovic zou normaal gesproken een van de kandidaten zijn. Maar hij heeft nog een schorsing meegenomen van vorig seizoen. Staat dus niet in de basis. Eens kijken of het Njoli gaat worden of bijvoorbeeld Tristan van Gilst. Van Gilst is een speler in ieder geval die met de bal in de handen klaar staat. Maar we hebben natuurlijk op het WK ook vaak gezien dat het een afleidingsmanoeuvre kan zijn. En dat dan iemand anders in komt lopen om de penalty te gaan nemen. Nee, het lijkt toch echt Tristan van Gilst te worden die de strafschop gaat nemen. En Heracles voor het eerst op voorsprong kan schieten in de keukenkampioendivisie van het seizoen 2026-2027. Maar hij moet die bal nog wel achter Juri Schoonderwald krijgen. De 1,95 meter lange doelman van VVV, overgekomen van Sparta. Hij wil in zijn eerste thuiswedstrijd heel graag laten zien wat hij kan betekenen voor VVV. Daar komt de aanloop van Tristan van Gilst en hij schiet hem in het juiste hoekje. Dat scheelt niet zoveel. De keeper zat in de goede hoek. Hij zat er nog met een handje aan, maar de bal was net hard genoeg van Tristan van Gilst om toch de score te kunnen openen. En zo staat het dus na 38 minuten voetbal 1-0 voor Heracles Almelo. Naar de penalty van Tristan van Gilst. Dans jij?

0: Vincent den Dromendans. Heracles is op 0-1 bij VVV. Penalty binnengeschoten door Tristan van Gils. Hoe lang nog in de eerste helft, Nico?
1: Officieel nog 4 minuten, maar er zal wel wat tijd bij komen vanwege de penalty. Toen heeft het spel eventjes stilgelegen. En natuurlijk vanwege de wissel van Jeff Rijn Adelide. Die al vroeg in de wedstrijd met een hopelijk lichte blessure naar de kant moest. Dus we voetballen nog wel eventjes. Eens kijken of die treffer van Heracles Almelo, de ploeg van Vincent Heilman, wat vleugels kan geven. Daar lijkt het wel op, want ze zitten even wat beter in de wedstrijd. Geven flink gas, dwingen VVV tot het maken van fouten. En die hebben ze al een aantal keren gemaakt in de opbouw, maar daar heeft Heracles nog niet van weten te profiteren. Al leidde het zojuist wel tot een schotkansje voor Scheperman. De kerstverse aanvoerder schoot wat slap in. Oog kon gepakt worden door Schonewald, de doelman van VVV. Nu probeert VVV weer de draad op te pakken. Voor hem was het natuurlijk een flinke domper. Ze gaven niet zo heel veel weg in deze wedstrijd. Hadden de zaakjes redelijk onder controle. En dan één moment van onachtzaamheid van de verdediger Blancaar zorgde ervoor dat de bal op de stip ging en dat Heracles op voorsprong is gekomen. Daar is een actie van Van der Kust. Die wordt gevloerd door een tegenstander, zou ik zeggen. Maar de scheidsrechter staat er letterlijk met zijn neus bovenop en doet niks. En dus kan VVV eruit komen met de bal weer richting de rechteraanvaller Edi Zuliani, de Algerijnse Italiaan. Maar de paas van achteruit is te hard. Dus gaat hij over de achterlijn en wordt het een doeltrap voor de keeper van Heracles. Dat is Fabian de Keizer. Officieel nog een minuut of 3 in deze eerste helft. Maar er zal nog wel iets bij komen met de 0-1 voorsprong dus voor Heracles.
0: Excelsior in de Eredivisie op 0-3 gekomen bij Sportclub Cambuur. In de keukenkampioendivisie op slag van rust bij Dordrecht Jong Ajax 2-1. Emmenrode JC nog 0-0. Top Osnak Breda 1-0. Vitesse RKC 1-0. En Jorrit van Nico VVV Heracles dus vlak voor rust 0-1.

0: gaan weer naar Nico, want...
1: Het is 2-0 voor Heracles Almelo in de laatste minuut van de eerste helft. Het is de linksback die het voorbereidt. Manny Rodriguez haalt de achterlijn, behoudt het overzicht. En hij vindt de rechtsback David Vicente. Het aanvalspel van Heracles Almelo in een notendop. En hij schiet de bal van dichtbij binnen. En zo leidt Heracles comfortabel in Venlo. 0-2 bij VVV.

0: Jim Croce en Bad Bad Leroy Brown. 0-2 dus. Ja, er zijn mooie momenten om te scoren, Nico. Maar vlak voor rust, dan deel je wel een tikkie uit.
1: Ja, dat is zeker een mooi moment. En het is natuurlijk ook mooi voor een trainer die van aanvallend voetbal houdt, dat de twee backs daarbij betrokken zijn. Uitstekend voorbereidend werk van Manny, die met een versnelling voorbij zijn tegenstander glipt, de achterlijn haalt, die bal uitstekend teruglegt. En dan is het wel lekker dat daar ook gewoon de rechtsback te vinden is. David Vicente, de 27-jarige Spanjaard. En die heeft het eigenlijk vrij simpel om hem binnen te schieten. En zo was het geen hele hoogstaande eerste helft van Heracles Almelo. Was er zelfs een behoorlijke dreun met het vroeg uitvallen wederom van Jeff Rijn Adelide. Dan gaan ze toch met een comfortabele voorsprong richting de T. Dankzij een penalty benut door Van Gilst. Dankzij een uitstekende goal. Voorbereid door de linksback. Binnengeschoten door de rechtsback David Vicente. Dus ja, lijkt het een goed begin te worden voor Heracles Almelo aan het nieuwe avontuur in de keukenkampioendivisie. Halverwege de uitwedstrijd tegen VVV leiden de Almeloers met 2-0.
0: Straks meer na 9 van Nico Wansja vanuit de Venloze Koel. Ruststanden in de keukenkampioendivisie. Dordrecht Jong Ajax 2-1. FC Emmen Rode JC 0-0. Top Os NAC Breda 1-0, Vitesse RKC 1-0 en dus VVV Heracles 0-2. Het is ook rust bij Cambuur Excelsior in de Eredivisie en daar is het 0-3. Gisteravond waren we er natuurlijk ook. Kon u live en integraal luisteren naar het duel tussen FC Twente en FC Dutch uit Slowakije in de Conference League voor een plek in de playoffs. Het werd maar liefst 6-0 voor FC Twente. En dat terwijl er ook heel veel jongens instonden die ja, niet direct een basisplaats zouden krijgen van trainer John van der Brom, die toch ook niet echt van het wisselen is, maar dat voor de wedstrijd van gisteren wel deed. Wint dus met 6-0, en dus was de logische vraag van Tijmen van Wissing. Ja, heb je dan het gelijk aan je zijde op zo'n moment?
2: Nee hoor. Nee, zo ben ik niet, dat weet je. Ik heb gisteren gezegd, we moeten veel vaker kijken naar de wedstrijd op dat moment. En natuurlijk kijken wij als staf richting de spelersgroep. Wie zit er lekker in, wie iets minder, wat logisch is, wat normaal is. Zeker aan de start, aan het begin van het seizoen. En tuurlijk is het hartstikke mooi. Maar ik vind het vooral mooi voor de jongens dat ze een goede wedstrijd hebben gespeeld. Ze hebben, moet ik goed zeggen, dat ze volgens mij ook allemaal 90 minuten hebben gespeeld. Dat vind ik misschien nog wel veel belangrijker, dat ze een goede wedstrijd hebben. Maar het is mooi voor de jongens individueel dat ze ook nog scoren. Als je twee centrale verdedigers verandert en die scoren allebei. Ja, dat is mooi. Maar hoe scoren we? Uit standaard situaties. Dat is wel iets wat we extra aandacht geven. Binnen de selectie, binnen de club eigenlijk. En ja, dat is mooi dat dan ook tot uiting komt in een wedstrijd als deze.
3: Ja, bij welke wijziging, want je hebt er een aantal doorgevoerd, maar Rots bijvoorbeeld op 10, Weidman die heel anders het invult dan Van der Belt. Maar welke wijziging was je het meest tevreden over, gewoon als je kijkt
2: allemaal
3: naar het spel?
2: Allemaal, omdat alle, maar niet alleen de wijzigingen, ook de jongens die gewoon ook vorige week al speelden. Ja, gewoon een heel hoog niveau hebben gehaald als team, als elftal wat op dat moment op het veld staat. Ik ben nooit zo van het individu eruit halen. Omdat we doen het altijd met elkaar. En daar hebben we denk ik vanavond een heel mooi staaltje van gezien.
3: Maar je hebt nooit in het verleden heel veel gewisseld. Dit was wel
2: ja,
3: op het moment
2: nee,
3: dat
2: maar goed, ik besef mij heel goed dat wij deze periode, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen, donderdag, zondag, dat is echt pittig. Dat is echt pittig. En waarschijnlijk komt er weer een donderdag bij nu ook. Dus het is het wordt gewoon een zware maand augustus. En ik ben echt van overtuigd, en dat is echt mijn ervaring ook wel in cyclus als deze, met vele wedstrijden, dat je dat niet alleen maar met een elftal kan doen. Daar heb je echt het team voor nodig. We hebben goede spelers, dat weten jullie. Dat spreek ik altijd uit, naar de jongens, maar ook naar jullie. Ja, dan moet je ze ook gebruiken. En vandaag heb je gezien dat iedereen die gespeeld heeft, ja, onderdeel kan en mag, maar vooral ook moet zijn van een heel mooi FC Twente. En dat vind ik eigenlijk veel belangrijker en mooier.
3: Ja. Max, ik ben heel benieuwd zo meteen naar jouw verhaal, maar heel even nog over Sam Lammers. Je was best wel duidelijk voorafgaand aan de wedstrijd bij de collega's van ESPN.
2: Ja.
3: Hij is nu derde spits.
2: Ja.
3: Waarom?
2: Ja, dat zijn de keuzes die je als trainer, als staf, als club maakt. Op basis van wat je. Kijk, we hebben 3 goede spitsen. Ik kan ook dat niet vaak genoeg zeggen. Waar ik heel blij mee ben. Want ook ik vind Sam een hele goede spits. Maar ik vind Lucas ook een hele goede spits. En ik vind Wout ook een goede spits. Dus als je in deze periode is het voor mij in ieder geval heel belangrijk, ook richting de spelers, om duidelijkheid te creëren. En ja, dat hebben we gedaan en dat heb je ook gezien. Dus dan is het ook logisch dat in dit geval Lucas vanavond invalt voor Wout. En dat Lucas op dit moment één streepje voor staat boven Sam. En dat zijn keuzes.
4: De Oosttribune.

Keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter. Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon, het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Short.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. De Oosttribune.
4: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
3: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: Zeven minuten over negen. En de tweede helft van de wedstrijd in de keukenkampioendivisie tussen VVV Venlo en Heracles Almelo, die in ruststand kende van 0-2, is weer begonnen. Dus gauw naar Nico Mancia.
2: Nou, hij staat op het punt van beginnen. De rust heeft iets langer geduurd dan gepland. Maar iedereen staat nu weer op het veld om ook het tweede bedrijf in gang te brengen. Dat wordt gedaan door de man die Heracles op voorsprong schoot. Dat was Tristan van Gils. Na een kleine 40 minuten spelen schoot hij vanaf 11 meter de 0-1 binnen. En op slag van rust werd het ook 0-2 door Vicente, de rechtsback. En zo begint Heracles met een comfortabele voorsprong aan het tweede bedrijf. Al heeft VVV laten zien dat ze in de omschakeling best gevaarlijk kunnen worden. Dus helemaal zeker van de drie punten zijn ze absoluut nog niet. Ze zullen bij de les moeten blijven. En meteen weer het gaspedaal indrukken. Dat stralen ze wel uit dat ze dat willen doen aan het begin van de tweede helft. Schepenman geeft die bal weer naar de linkerflank. Waar het Houseweert is die de bal voor zou kunnen geven. Dat durft hij eventjes niet aan omdat hij goed wordt verdedigd daar door de rechtsback van VVV. En dus gooit Heracles het over een andere boeg. Het is Mirani die de bal meegeeft aan de rechterkant van het veld aan Vicente. Maar de bal van de voormalig aanvoerder van Heracles Almelo is te hard. Gaat buiten het bereik van Vicente over de zijlijn. En zo wordt het een ingooi voor VVV. Maar Heracles geen wijzigingen. Heracles moest natuurlijk in de eerste helft al noodgedwongen wisselen. Vanwege het uitvallen van Rijn Adelaide. Max zag hem zo even ook bij de tweede helft weer de trap afkomen. En dan liep er alweer ietsjes beter bij dan toen hij het veld verliet. Dus laten we hopen dat de schade meevalt en dat het vooral de schrik was bij de Franse middenvelder van Heracles Almelo. Dat zullen we in de afloop gaan horen. Voorlopig voetballen we weer in de Kuip. Tweede helft, 1 minuutje oud. 0-2 nog steeds de voorsprong voor Heracles.
1: Nee, maar dat je de Koel bedoelde, Nico.
2: Wat zei ik?
1: De Kuip.
2: De Kuip. Nou, het is best een mooi stadion, maar nee, zo mooi is het nou niet. Nee,
1: inderdaad.
2: Niet.
1: Ja, dat is,
2: even weer willen aan die KKD-stadions.
1: Ja, wishful thinking dit. In de andere tussenstanden dan. Dordrecht Jong Ajax, 5 minuten in de tweede helft, inmiddels ook bezig. 2-1. Emmen-Rode JC 0-0. Top Os NAC Breda 1-0. Vitesse tegen RKC, daar is het 1-0. En VVV Venlo Heracles, u hoorde dat. 0-2.
0: De Oosttribune.

0: Lonely Boy, Andrew Gold. We gaan weer naar de Venloze Cool VVV tegen Heracles Almelo. Nico Mancia.
1: Ja, als je halverwege op voorsprong staat, dan kan er wel eens hinken op twee gedachten worden voor een ploeg in de tweede helft. Ga je de voorsprong consolideren? Wil je de voorsprong uitbreiden? Nou, bij Heracles is het wel duidelijk. Die willen de voorsprong heel graag uitbreiden, want die geven flink gas aan het begin van de tweede helft. Ook nu weer een omsingeling van het 16 meter gebied van VVV. Bal wordt erin gepompt, weer weggekopt door VVV. Maar meteen is de tweede bal weer een prooi voor Heracles. Met Van Gils die er uitstekend tussen zit. Kreeg wel een flinke duw van een tegenstander, maar het mag door van scheidsrechter Van den Kerkhof. En dan is er een counter mogelijkheid voor VVV. Met Zuliani kan het grote passen richting de 16 meter. Daar is de voorzet en daar is de aansluitingstreffer, wilde ik zeggen. Maar Jansen slaagde niet in om die voorzet tussen de palen te krijgen. Nee, het was niet Jansen, maar Zandbergen die bij de tweede paal opduikt. Had de bal eigenlijk voor het intikken, maar presteert het om de bal naast het doel van Fabian de Keizer te schuiven. En zo mag Heracles nadrukkelijk op zoek zijn naar de derde treffer. Ze moeten niet vergeten om te verdedigen, want dan kan het je duur komen te staan in deze wedstrijd. Ondertussen heeft Heracles zelf ook de nodige mogelijkheden gehad om die derde al te maken. Met een voorzet gezien van Abbas vanaf de rechterkant van het veld. Die werd verlengd door Schepenman. Maar daardoor kon Housewiert juist niet aan een uithaal toekomen. Housewiert gaf nog een voorzet die net te scherp was voor Enjoli, de spits van Heracles Almelo. Van Gilst heeft het geprobeerd met een volley van een meter of 20. Die bal belandde net op het dak van het doel. We zagen nog een mogelijkheid voor Housewiert aan de linkerkant van het veld. Maar hij schoot wat wild naast. En zo hangt de derde treffer van Heracles nadrukkelijk in de lucht, zo aan het begin van de tweede helft. Maar zijn er dus ook kansjes voor VVV. Nu Heracles weer met een schot uit de tweede lijn. Dat gaat een meter of 3 naast de goal van VVV. En zo is het een levendig begin van de tweede helft met Heracles dat flink gas geeft. Maar ook VVV heeft de moed nog niet opgegeven. 0-2 staat het hier in de Cool.
2: De Oosttribune op Radio Oost. Kla, kla, kla, kla, kla.

0: Alex Warren en Fever Dream. Nog steeds 0-3 in de Eredivisie na 62 minuten bij Sportclub Cambuur tegen Excelsior Rotterdam. Bij Dordrecht Jong Ajax bijna een uur op de klok. 2-1 nog de tussenstand voor FC Dordrecht. Bij FC Emmen JC nog niet gescoord. Top Os leidt met 1-0 tegen NAC Breda. Vitesse leidt ook met 1-0 tegen RKC Waalwijk. En dan naar VVV Venlo Heracles Almelo. Nico Wansia.
1: 0-2 na 11 minuten voetbal in de tweede helft. Maar dat gaat het niet blijven als het zo doorgaat als aan het begin van dit tweede bedrijf. Want het is een open wedstrijd met flink wat mogelijkheden voor Heracles. Maar ook VVV laat zich niet onbetuigd. Wordt hier de bal gespeeld of niet? Nee, zegt de scheidsrechter. Dat is een overtreding dus van VVV. En als je dat een overtreding vindt, dan zou je ook misschien wel aan een kaart kunnen denken. Want dan was het best een pittige overtreding. Goed, het wordt wel een vrije trap voor Heracles. Meter of 10 over de middenlijn, want aan de linkerkant van het veld. VVV dat zo even gevaarlijk werd naar een voorzet vanaf de rechterkant van het veld. Zandbergen, de spits, ging onderuit. Wilde een penalty, kreeg hem niet. Maar de aanval liep nog door. En uiteindelijk was het Borac, de verdediger van Heracles, die de bal bijna via Van der Kust in het eigen doel schoot. Want hij wilde de bal wegwerken. Raakte erbij onbedoeld het hoofd van Van der Kust. Die zo ongeveer knock-out ging vanwege die harde trap die hij tegen zijn hoofd kreeg. Maar de bal karamboleerde gelukkig voor Heracles langs de verkeerde kant van de paal. Nu weer een uitbraak van VVV over de linkerkant van het veld. Via de jonge Thomas Jansen. Maar de bal wordt nog net onderschept door Mirani. En zo kan Heracles er weer uitkomen met Van Gils. Dat golft echt heen en weer. Voorzet vanaf de linkerkant van het veld. En Jolie probeert het achter zijn standbeen langs. Misschien wilde hij de bal ook wel gewoon verlengen richting Abbas, die nog bij de tweede paal stond. Maar hij krijgt in ieder geval niet goed genoeg zijn voet tegen die bal aan. En dus kan VVV opruimen. Maar dat gebeurt in alle paniek over de zijlijn. En dus blijft het balbezit voor Heracles met de ingooi die inmiddels is genomen. En zo schuiven ze langzaam maar zeker weer op richting het 16 meter gebied van VVV. Slordig balletje was dat van Borac, die de bal inlevert bij VVV. Weer zo'n countermogelijkheid. Bal achter de verdediging van Heracles neergelegd. Twee aanvallers tegen twee verdedigers. Spelen ze dat goed uit? Wordt het spannend? Nee, want er wordt uitstekend verdedigd door Sam Schepenman. Die niet scoort, maar hij viert het wel alsof hij gescoord heeft. Want dit was een hele belangrijke ingreep. Na een klein uur spelen had VVV de spanning terug in de wedstrijd kunnen brengen. Maar dit was een geweldige tackle van Sam Schepenman. Die voorkomt dat Alex Schalk een hele grote kans zou krijgen voor VVV. En dus blijft de marge 2 in het voordeel van Heracles Almelo. 0-2 hier in De Koel. Cool.

0: De Banjo Man van BZN, ook uit lang vervlogen tijden. Gauw weer naar de Venloze Koel, VVV Heracles Almelo, Nico.
1: Eens kijken of we een doelpuntje mee kunnen pakken. Heracles weer in de aanval. De ruimtes worden groter en daar gaan ze vroeg of laat een keer van profiteren, zou je zeggen. Kans hebben ze al gehad. Zo even naar een hele goede uitbraak eigenlijk van Anjolie. De spits die begon ter hoogte van de middenlijn. Ging heel makkelijk voorbij zijn tegenstander en blijkt dan ook nog eens razendsnel te zijn. Was niet te achterhalen. Gaf die bal op een presenteerblaadje aan Abbas. Maar kreeg hem wel voor zijn verkeerde rechtervoet. En dus durfde hij het niet aan om uit te halen. Terwijl hij toch echt een grote kans kreeg. Hij wilde de bal terugleggen op een van de inlopende ploeggenoten. Maar dat deed hij niet goed genoeg. En dus ging er een grote mogelijkheid voor Heracles verloren om de derde treffer van de avond te scoren. Maar met nog een klein half uur op de klok gaan ze ongetwijfeld nog de nodige mogelijkheden krijgen om die derde treffer alsnog op het bord te krijgen. Ondertussen gaat Vincent Helman ook de volgende wisselmogelijkheid benutten. Want Thomas Brunt staat klaar om binnen de lijnen te komen. Ondertussen is er nog wel balbezit voor de Almeloers. Met Van der Kust krijgt die bal bij Mirani. Die wil de bal voorgeven. Daar is de kans bij de tweede paal voor Housweert, die maar eens uithaalt vanaf de rand van de 16 meter. Probeert het in de korte hoek. Een best venijnig schot, maar Schoonderwald is op zijn post om die bal te keren. En zo is het balbezit weer voor VVV, dat zich nog niet gewonnen geeft. Maar ik denk dat ze conditioneel wel iets minder zijn dan Heracles Almelo. Ze hebben ook een hele smalle selectie die nog lang niet compleet is. Dus als ze gaan wisselen, worden ze er niet beter op. En dat zou ook nog in het voordeel kunnen zijn van Heracles Almelo. Dat ze op die manier het verschil gaan maken zometeen in het laatste kwart van deze wedstrijd. De inval beurt van Thomas Bruns gaat nu inderdaad komen. En het is de rechtervleugelaanvaller Shafiq Abbas die naar de kant wordt gehaald. En wordt bedankt voor zijn bewezen diensten. 65ste minuut van de wedstrijd loopt. 0-2 staat het bij VVV tegen Heracles.

0: Wake Me Up Before You Go-Go van Wham, George Michael dus. En van George Michael naar Nico Wantia is niet zo'n hele grote stap. We gaan naar VVV Heracles Almelo.
1: Er zijn artiesten bij wie ik dat liever hoor dan George Michael. Maar dat terzijde, kwartwedstrijd nog te gaan in Venlo. 0-2 de voorsprong voor Heracles. En waar je in de eerste helft kon zeggen dat Heracles best effectief was gezien de kansen die ze hebben gehad. Ja, één hele grote in de openingsfase voor Housweert. Maar hij stuitte op doelman Schoonerweld. Verder heeft Heracles niet zo heel veel bij elkaar gevoetbald in het eerste bedrijf. In de tweede helft kun je zeggen dat ze eigenlijk alles behalve effectief zijn. Het is een magere afspiegeling van de veldverhoudingen. Maar er is nog eventjes te gaan met die invaller Thomas Bruns. Die is nog fris, die is nog vers en die kan de bal voorgeven van dichtbij de fraaie trucendoos van Housweert die open gaat. Maar het levert geen doelpunt op omdat de bal tegen een Venloze verdediger aan karamboleert. En zo blijft VVV weer een derde tegentreffer bespaard. Maar die verdient Heracles absoluut wel, die derde treffer in deze wedstrijd. En zo zouden ze meteen nog eventjes aan het vertrouwen en aan het doelsaldo kunnen werken in de eerste speelronde. Als ze een beetje effectiever zouden zijn in het tweede bedrijf. Nu een ingooi voor VVV via Lars de Blok. VVV heeft inmiddels ook een paar keer gewisseld. Gurley ging Jansen naar de kant en Heijten en Davis zijn daarvoor in de ploeg gekomen. Als er balbezit is voor VVV, die blijven voetballen van achteruit. Heracles blijft druk zetten en dan is een foutje nooit ver weg, zou je zeggen, bij de Venlonaren. Het middenveld wordt ingespeeld. Nee, er wordt een keer overgeslagen. En dan zit een mooie aanval hoor van VVV. Spits inspelen, de derde man inspelen aan de linkerkant van het veld. Dat is die invaller Heijsen. Speelt hem naar Schalk, heeft hem dan weer terug aan Heijsen. En zo laat VVV bij Vlagen zien dat ze ook best aardig kunnen voetballen. Maar doelpunten maken, dat was vorig seizoen ook wel een probleem. Toen ze 13e werden in de keukenkampioen divisie. Een van de minst scorende ploegen in de competitie waren ze toen. Al was een opvallend statistiekje wel dat ze bijna de helft van de doelpunten maakten in het laatste kwartier van de wedstrijd. En dat is bijna aanstaande. Dus Heracles is gewaarschuwd. Maar hier is Heracles zelf. Tristan van Gils voor zijn tweede van de avond legt de bal breed. En Jolie maakt er 3-0 van. Eindelijk is daar dan die derde treffer voor Heracles Almelo. Die al een hele tijd in de lucht hing. Maar nu eindelijk naar beneden komt vallen in de koel. 550 mensen in het zwart-wit in het uitvak vieren feest. Want zij kunnen de derde treffer van Heracles Almelo vieren. Samen met Jean-Paul en Jolie. Heracles op een 3-0 voorsprong in Venlo.
0: Ja, 3-0 en als dat zo blijft, dan zal Heracles als koploper deze vrijdag gaan verlaten. Want bij Dordrecht Jong Ajax is het nog steeds 2-1. Met een kwartier op de klok nog bij al die wedstrijden ongeveer. Emmerode JC 1-0. Top Os NAC Breda was 1-0. Is 1-1. NAC dus heeft een slijk gemaakt. Vitesse RKC nog 1-0. En nu hoort het van Nico. De 0-3 dus van Njoli. Voor Heracles Almelo bij VVV. Nou, wellicht dat Nico met dit bruggetje van Nico Wantia naar Billy Joel toch iets meer gevoel heeft. She's always a woman op Radio Oost.

0: Billy Joel, She's Always a Woman. We gaan weer naar de Venloze Koel, waar het pleit wel beslecht is, Nico.
1: Absoluut. De vraag is alleen nog met hoeveel gaat Heracles deze wedstrijd winnend afsluiten. Want dat ze 3 punten gaan pakken bij hun terugkeer in de eerste divisie. Dat lijkt wel duidelijk gezien het spelbeeld, gezien het scorebord. En het feit dat er nog 16 minuten zijn om nog een treffer te maken. De lach was al een beetje terug de afgelopen weken naar het chagrijn van de degradatie. De lach is nog een beetje groter geworden bij Njoli. De Franse nieuwe spits van Heracles Almelo. Die in ieder geval een basisplaats verzekerd had. Omdat zijn concurrent in de spits, Kolenovic, nog een schorsing van vorig seizoen had meegenomen. En als je dan meteen ook scoort bij je officiële debuut voor Heracles Almelo, dan kun je inderdaad je tanden blootlachen. En dat is wat de Franse spits doet. Nu eventjes alle aandacht voor deze aanval van VVV. Want die kunnen zomaar de 16 meter in gaan. Daar staan heel veel ploegenoten. Maar ook heel veel Heraklieden om de voorsprong te koesteren en ervoor te zorgen dat ze misschien ook de nul kunnen houden in een eerste wedstrijd in de keukenkampioendivisie. Voorzet van Heijsen ketst af op het lichaam van Sam Scheperman. Het levert wel een hoekschop op voor de Venlonaren als we inmiddels in het laatste kwartier van de wedstrijd zijn aanbeland. Dat kwartier waarin VVV dus vorig seizoen zoveel treffers wist te maken. Aan Heracles de taak om dat nu te voorkomen. Hoekschop komt terecht op het hoofd van een Herakliet die de bal naar de zijkant van het veld kopt. Het is Boruc die er toch vaak en veel tussen zit namens Heracles Almelo. Al leek eventjes op een arm te komen van Vicente, maar dat was geen hens in de ogen van scheidsrechter Van de Kerkhof. En zoals bekend in de keukenkampioendivisie is er ook geen VAR die nog later kan ingrijpen. Dus kunnen we gewoon het spel blijven volgen. Als het Njoli is die een paar trucjes uithaalt en dan een bal in de diepte stuurt waar een ploegenoot had moeten staan. Maar die ploegenoot is er niet. Dus wordt de bal zomaar ingeleverd bij Schoonderwald, de doelman van VVV. En u zei het al terecht, Paul. Het zou zomaar kunnen zijn dat Heracles de eerste speelronde gaat afsluiten als koploper. Alhoewel er nog wel een paar wedstrijden te gaan zijn de komende dagen. Maar het doelsaldo van +3 na 1 wedstrijd, dat moet de concurrentie dan nog maar zien in te halen. Al maakt het ook niet zo heel veel uit natuurlijk waar je na 1 speelronde staat. Het gaat erom waar je aan het einde van de rit staat. Maar een goed begin is het halve werk, wordt wel eens gezegd. En de vorige keer dat ze in de keukenkampioendivisie speelden, toen verloren ze hier uit bij VVV. Kwamen ze nog wel op een 1-0 voorsprong door een goal van Lucas Schoof. Maar ook toen in het laatste gedeelte van de wedstrijd wist VVV nog 3 keer te scoren, waardoor zij met 3-1 wonnen. Maar ondanks de nederlaag hier in de Koel wist Heracles wel het kampioenschap in de keukenkampioendivisie in de wacht te slepen. Nou, nu liggen ze al voor op dat schema als ze ook nog eens 3 punten in de Koel gaan pakken. En daar heeft het dus wel alle schijn van. 13 minuten nog officieel op de klok. Maar er staat een comfortabele 3-0 voorsprong voor Heracles op het scorebord hier bij VVV Venlo.
2: De Oosttribune.

0: We moeten weer naar de koel, Nico Lancia.
1: Ja, toch dat laatste kwartiertje weer. Daarin is VVV toch weer trefzeker. Eén lange bal in de richting van Zandbergen. Die kan zo doorlopen richting Fabian de Keizer. En dan laat de doelman van Heracles Almelo kansloos. Geen clean sheet voor Heracles. Nog wel de voorsprong. 3-1 hier bij VVV Venlo.

0: Atomic Kitten Hole Again op Radio Oost. Toch die tegentreffer voor Heracles Almelo bij VVV, Nico.
1: Ja, want het zit ook wel een beetje in het spel van Heracles opgesloten. Als je heel graag wil aanvallen, als je met veel verdedigers op de helft van de tegenstander wilt staan, ja, dan ben je ook kwetsbaar. En dat bleek nu weer even bij zo'n lange bal van achteruit vanaf de eigen helft van VVV. En Zandbergen, de spits, kon zo doorlopen richting het doel van Fabian de Keizer en een treffer maken. Maar als je er dan daarvoor zelf al 3 treffers hebt gemaakt, dan is het een tegengoal zonder al te veel erg. Dan moet je wel voorkomen dat ze nu een tweede goal gaan maken, de spelers van VVV. Dan moet nog wel billen knijpen in de slotfase van deze wedstrijd. Bij VVV hebben ze natuurlijk helemaal niks meer te verliezen met die achterstand die al op het bord staat. Die proberen met een soort alles of niks slotoffensief, ja, de spanning weer terug te brengen in de wedstrijd. En ook het publiek een beetje voor zich te winnen voor de resterende wedstrijden in het seizoen. Dan wil je toch meteen een goede eerste indruk maken. En als je dan toch een van de titelkandidaten, want zo mag je Heracles best omschrijven, het dan lastig weet te maken, dan geeft dat de burger in Venlo weer wat moet. En ik zie nu bij Heracles ook nog nodige spelers wat rek- en strek oefeningen doen als er bij VVV nog een wissel wordt doorgevoerd. En dat is misschien ook wel motiverend voor VVV, dat ze denken van bij Heracles zijn ze toch ook wel moe blijkbaar. Misschien kunnen wij alsnog toeslaan in de slotfase van de wedstrijd. Daar wordt even een beuk uitgedeeld door Schalk. Het mag door van de scheidsrechter die er toch vlakbij staat. En dus kan het nog een mogelijkheid opleveren voor de thuisploeg. Voorzitter is niet op maat. Het slachtoffer van die beuk krabbelt overeind. Die gaat echt niet van harte. David Vicente, de rechtsback van Heracles Almelo, die op slag van rust die hele belangrijke tweede treffer voor Heracles maakte. Ja, die nieuwe regels zijn zo dat als je behandeld wordt, dan moet je een minuut buiten de lijnen. Dat wil je niet. Maar ja, als je echt geblesseerd bent, en dat is nu het geval bij Vicente, ja, dan zou een behandeling toch wel wenselijk zijn. Want nu is er een grote kans voor VVV om de 2-3 te maken. De uitbraken terugleggen. Het schot en de goal. Ja, 8 minuten voor tijd en het is 2-3. En waar een paar minuten geleden Heracles op een hele comfortabele 3-0 voorsprong stond, is het nu toch nog weer billenknijpen in de koel. Want het is 2-3 en VVV ruikt bloed. En hoe gaat het met Vicente? Ja, die staat nog steeds te trekken benen. Ook hij doet zijn shirt over zijn hoofd omdat hij vergaat van de pijn. Maar hij zal de pijn moeten verbijten. Want alle hands aan dek voor Heracles Almelo. De 3-0 voorsprong is verdwenen. Het is 2-3 nog wel voor Heracles. Maar we spelen nog 8 minuten in de koel.

0: bijna van ja man, daar sta je met 0-3 voor Nico en dan is er toch nog billenknijpen daar in het zuiden van het land.
1: Ja, welkom terug in de Keukenkampioendivisie. Daar kan het allemaal gebeuren. En het kan nog gekker worden in de slotfase van de wedstrijd. Want 10 minuten geleden dacht je van dit is een hele... Oh, dit wordt een grote kans. En daar is het 3-3. Ongelooflijk. In de 86e minuut wordt het 3-3. En zo is het in 8 minuten tijd van 0-3, 3-3 geworden. En wat laat Heracles het dan glippen in het laatste deel van deze wedstrijd. Er was geen vuiltje aan de lucht. Kansen over... genoeg om er meer te maken voor Heracles Almelo. En dan laten ze dat liggen. Maar niemand had zien aankomen dat het hier nog 3-3 zou worden. En nu moet je zelfs nog vrezen voor die laatste minuten. Dat VVV nog helemaal erop en erover gaat. En door gaat drukken. Ja, nu komen er ineens een aantal wissels bij Heracles uit de kleedkamer. Uit de dugout gelopen. Want nu heeft Heracles ineens een slotoffensief nodig. Om niet meteen op de eerste speeldag tegen een heel pijnlijk puntenverlies aan te lopen. Want dat zou het onzeker zijn. Het zou een ongelofelijke blamage zijn. Als je een kwartier voor tijd, nou ja inderdaad een kwartier voor tijd nog op een 3-0 voorsprong staat. En uiteindelijk genoegen moet nemen met een puntendeling. En dus worden er nog wat breekijzers van stal gehaald door Vincent Heilman. Die toch ook ineens nog uit de trucendoos moet putten. Daar waar hij comfortabel op de bank zou zitten een minuut of 10 geleden met die 3-0 voorsprong op zak. Nou Van Oorschot komt binnen de lijnen, Tewierik komt binnen de lijnen. En Mario Engels komt ook binnen de lijnen. Nou Mirani is een van de spelers die naar de kant is gehaald. En zo zijn er nog wat wijzigingen doorgebracht voor de laatste 3 minuten van deze wedstrijd. Ja, we weten dat er gekke dingen kunnen gebeuren in de KKD. Maar dat het meteen op speeldag 1 het geval moet zijn voor Heracles Almelo, dat hadden we eventjes niet aanzien komen. Zeker niet naar de sterke tweede helft waarin ze op een 3-0 voorsprong kwamen. En nu gaat Heracles weer pompen of verzuipen in een poging om alsnog de 4-3 op het bord te krijgen. Het kan allemaal in de KKD. En Jomini en Jolie. Maar een heerlijke poging. Ja! Wat een schitterende goal. Hij haalt uit voor een meter of 30. En hij rost hem in de bovenhoek. Schotenwald staat aan de grond genageld. Wat is dit voor een wedstrijd? Wat is dit voor een doelpunt? En wat is dit voor een spits? Jean-Paul en Jolie met nu al de goal van het seizoen. En wat een vreugde. Iedereen in het uitvak weet ook niet wat er gebeurt. En de rest van de koel valt ook helemaal stil. Ongelooflijk, wat een wedstrijd. 3-4. En nog 2 minuten officiële speeltijd. Dankzij een goal van Weer en Jolie.
0: Neem een glaasje water, Nico.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Jongen, van 0-3 naar 3-3 en nu 3-4 voor Heracles. Zometeen.

0: van Bob Marley. Gauw maar weer aan Nico, want 3-4 en hoe lang nog in Venlo?
1: Ja, helaas. Maar 4 minuten blessuretijd komen erbij. Want deze wedstrijd had nog wel uren mogen duren wat mij betreft. Maar ik denk dat ze bij Heracles zometeen heel blij zijn als het eindsignaal van scheidsrechter Van der Kerkhof klinkt. Al ja, durf ik er geen voorspellingen meer over te doen wat dan de stand op het bord gaat zijn. Want nu gaat VVV weer aanvallen. Gevaarlijke voorzet. Daar is de goal. Het is 4-4. Wat is dit voor een avond? Nee, het is niet een goal. Want er wordt gevlacht voor buitenspel. Heracles leeft nog. Oh, oh, oh, oh. De boel ontplofte al hier in de koel in Venlo. Want ja, het leek toch echt 4-4 te worden. Maar het feestje gaat niet door. De grensrechter is gedecideerd. En zoals gezegd, er is geen VAR in de keukenkampioendivisie. Dus het besluit van de grensrechter is rechtsgeldig en blijft gewoon staan. En dus komt Heracles met de schrik vrij. Ja, dat ontbrak er nog maar aan dat het ook nog eens 4-4 zou worden in de blessuretijd van deze wedstrijd. Oh, wat een heerlijk begin. En dit was pas speelronde 1 voor Heracles Almelo. We gaan nog 37 wedstrijden krijgen. En als dit de opmaat is voor de rest van het seizoen, dan gaan we onze lol nog op kunnen op de vrijdagavond en op al die andere speeldagen die we gaan krijgen in de keukenkampioendivisie. Het is nog altijd niet voorbij. VVV komt er nog een keer uit met de moed hier wel op. Onderschepping van Manny. Geeft die bal mee aan Van Oorschot. Manny wordt nog eventjes fel geattaqueerd. En daar komt nog een gele kaart voor een van de protesterende VVV-spelers. Of vond de scheidsrechter nou dat het een overtreding van Manny was? Ja, daar lijkt het wel op. Want het wordt nog een vrije trap voor VVV. En zo is Heracles er nog altijd niet zeker van de overwinning. Vincent Helman was toch een van de jongste trainers van de KKD. Maar op zo'n avond zal hij toch ook heel snel heel veel ouder worden. Als je nog een 3-0 voorsprong uit handen geeft, moet vrezen voor zelfs nog een nederlaag. Want ja, VVV wil de drop in erover. En dan zie je je spits ineens een bal van 30 meter in de kruising schieten. Waardoor je weer op 4-3 staat. En dan vlak daarna in de blessuretijd, ja, maakt VVV eigenlijk de 4-4. Maar wordt hij nog afgekeurd. Ja, het is onbegrijpelijk dat VVV hier een vrije trap krijgt. Want het was gewoon een overtreding van de thuisploeg. En de dader is nog het meest aangeslagen. Die moet nu behandeld worden. En met die nieuwe spelregels dat je na een blessurebehandeling een minuut buiten de lijnen moet, is het dus meteen einde wedstrijd voor de dader. Maar nog wel een vrije trap, gek genoeg, voor VVV. En dus moet Heracles nog heel even bij de les zijn. En heel even bij de les blijven. Om uiteindelijk toch eindgoed al goed te kunnen zeggen. En gewoon met 3 punten vanuit Venlo vandaan te kunnen gaan. En dan heb je toch een goede start van het seizoen in de keukenkampioendivisie. En dan sta je er voorlopig gewoon bij de bovenste ploegen. Misschien zelfs wel als koploper. Al is het goede doelsaldo waar we het een kwartiertje geleden over hadden wel verdwenen. Maar het allerbelangrijkste is dat je geen punten laat liggen. En dat lijkt voorlopig te gaan gebeuren. Maar ik spreek de woorden met heel veel voorzichtigheid uit. Want een doelpunt zit in een klein hoekje vandaag. Nog even wat overleg tussen Fabian de Keizer en Njoli. De spits die er dus 2 heeft binnengeschoten vandaag. Want wat gaat hij nou precies doen? Hij gaat nog even wat drinken. Daarom gaat hij richting de goal van Fabian de Keizer. Het leek me niet zo heel handig omdat je dan buitenspel opheft. Maar ik neem aan dat als de dorst gelest is, dat hij dan weer op de rand van de 16 meter gebied gaat staan. Net als al zijn ploeggenoten in de poging om die 4-3 voorsprong over de streep te trekken. En dat gaan ze dus doen tegen 10 man van VVV. Omdat de dader, dat is die invaller Michael Davies, na een blessurebehandeling een minuut buiten de lijnen moet blijven. Nou ja, dan is de officiële speeltijd ook verstreken. Dus VVV eventjes met 10 man. Nou, de bal ligt helemaal op een andere plek. Dus dan heeft de scheidsrechter ergens anders voor gefloten. Nou goed, dat kan ook. Hoe dan ook, een vrije trap voor VVV. Bal ligt een meter of 15 over de middenlijn in de as van het veld. 2 handen gaan in de lucht bij de speler die de vrije trap gaat nemen. Daar komen mensen inlopen. Er wordt gekopt door VVV. Bal voor de goal van de Keizer. Die komt, het mist. Maar het loopt goed af in eerste instantie. Dan nog een mogelijkheid voor VVV. Is het dan Hens geweest van Heracles? Nee. En Jolie kreeg de bal wel op de arm, maar die was langs het lichaam. Nog wel een hoekschop voor VVV. Als we ruim 5 minuten blessuretijd hebben gehad. Maar de scheidsrechter laat nog gewoon doorspelen. Ook de doelman Schoonewald komt nu in de 16 meter. En zo is de man minder die VVV nog altijd heeft eigenlijk weer opgeheven. Omdat ze toch weer een mannetje extra in de 16 meter hebben. Ja, het was al een krankzinnige avond. Gaan we dan nog een krankzinnig slot krijgen? Het zou zomaar kunnen. Bij deze hoekschop daar is Schoonewald. Maar die komt niet aan koppen toe. Deze bal gaat naast. En dan zou ik zeggen, scheidsrechter, maak er maar een einde aan. Fluit maar af. En dan kan Heracles met 3 punten in de bus richting Almelo. Maar dat eindsignaal blijft nog eventjes uit. Wel een doeltrap voor Fabian de Keizer. Die mag daar de tijd voor nemen. Want de scheidsrechter is nog niet begonnen met aftellen. En dat doet hij nog steeds niet. Dus kan hij nog steeds de tijd nemen, Fabian de Keizer. Als we bijna 6 minuten blessuretijd hebben gehad. Nog geen aanstalten om af te fluiten bij scheidsrechter Van der Kerkhof. Dus ja, is er nog altijd hoop voor VVV? Of kan Heracles het nu echt definitief in het slot gooien? Het zou kunnen met al die aanvallers die binnen de lijnen staan. Deze bal wordt weggekopt door VVV. Misschien nog 1 countermogelijkheid voor de thuisploeg. Nee, dat wordt voorkomen door Van Oorschot. Dan een bal die naar voren wordt gerost. Nou, scheidsrechter fluit nu er maar af. We hebben 6 minuten blessuretijd gehad. Waar was je nog op? We zouden er 4 krijgen. En we hebben er al 6 gekregen. Dat is veel meer dan we nodig vinden. Dus fluit maar af. Maar dat gebeurt nog altijd niet. VVV pompt die bal nog een keer naar voren.
0: We komen zo bij je terug in, Nico. De reclame, daar kan er niks mee. Hè? Die komt er nou echt aan. Kan er niks aan doen. Tot zo.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
3: Het is machtig mooi, man.
2: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
3: Je komt de leukste luidjes tegen.
2: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Ja, de wedstrijd is afgelopen. Heracles wint met 3-4. Weet u de einduitslag ook. Nu het nieuws. Fijne avond nog.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat 10.000 migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat booking.com maatregelen moet nemen.
8: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
7: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Oost. De avond bij Oost.

Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: Uur Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse enclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van de balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. Dat was ook de conclusie van 2 eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij en er is een NL-alert verstuurd. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Excelsior is het nieuwe eredivisie-seizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon, weinig wind en 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Koen Verbraak.
2: Vandaag werden weer verschillende bedrijven getroffen door een datalek. Onder meer Ajax en een brillenketen. De angst bestaat dat er allerlei persoonsgegevens op straat belanden. Vervelend natuurlijk. Aan de andere kant, dat biedt mogelijk ook nieuwe inzichten en onverwachte dwarsverbanden. Want na het belabberde spel van Ajax in het afgelopen seizoen ontdekken we nu misschien dat sommige spelers gewoon een bril nodig hebben. Goedenavond, welkom bij het Oog. De aanhoudende droogte begint ook Nederland parter te spelen. De vraag is, zijn we daar wel voldoende op voorbereid? Ik bespreek het straks met een hydroloog. Acteur Peter Faber is overleden. Regisseur Aten de Jong werkte met Faber en schuift hier straks aan om over hem te vertellen. In onze serie over hits uit 1976, het geboortejaar van het Oog, hebben we het over dit nummer.
3: Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux.
2: En om 11:55 vragen we ons af of het klopt wat de New York Times beweert, namelijk dat Den Haag in deze bloedhitte de beste stad is om af te koelen. Maar eerst het nieuws van
1: vrijdag 7 augustus.
2: Een schoolshooting, dan denk je al snel aan de Verenigde Staten. Maar nu maakte Bangkok er een mee. Een 14-jarige jongen, die volgens de Thaise premier Anutin mentale problemen had, schoot in het rond.
4: It is caused by an individual who had carried lots of pressures and tensions.
2: Het wapen was van zijn opa, bij wie de jongeman woonde. Hoe die het in handen kreeg, is onduidelijk.
4: Somehow, we don't know how this child got access to the gun.
2: Vijf scholieren kwamen om en de schutter doodde ook zijn grootouders. Premier Anutin wil nu strengere wapenwetten.
4: We will have to amend the laws regarding gun carrying.
2: Het is een nachtmerrie voor elke reiziger. Met de koffer nog in de hand blijkt bij aankomst dat je vakantiewoning helemaal niet bestaat, terwijl je die toch echt via booking.com had geboekt.
5: Dit is de boekingsbevestiging, ja. 4 nachten en dat was €350.
2: Zulke fraude komt steeds vaker voor. De man waar Nieuwsuur mee sprak had een code gekregen om toegang te krijgen tot de woning. Alleen,
5: ik kon drukken wat ik wilde op het kastje, er gebeurde dus niks.
2: Er lijkt maar geen eind te komen aan deze zomer. Volgende week stijgt het kwik weer naar tropische waarden. We lijken eraan te wennen.
6: Lekker, ik vind het heerlijk.
7: Ik vind de warmte heerlijk.
8: In het begin kon ik er slechter tegen dan nu.
2: Maar ja, de droogte is wel een groeiend probleem.
9: Ja, dat is vervelend, want het is natuurlijk voor het groene beter als het ook regent.
10: Dus het mag gaan regenen, maar ja, dat kunnen wij niet oplossen.
2: En om het neerslagtekort op te lossen, moet het wel heel lang gaan regenen.
11: Bijna nu tot en met nieuwjaar elke dag kunnen regenen en dan zou het hier eindelijk een beetje weer op niveau zijn.
2: Gisteren overleed Johnny Kaagman en vandaag de veelzijdige acteur Peter Faber. Een van zijn bekendste films was Schatjes.
12: Zijn hier ook kindertjes? Beneden komen.
2: Faber had geen gemakkelijke jeugd. Dat leverde hem een mooie kijk op het leven op. Er komt altijd een kans voorbij.
13: Net zoals mensen zeggen, ja, ik heb geen kansen. Ja, je hebt wel kansen, je bent niet wakker.
9: Ja.
2: En over de zin van het leven had hij ook een bijzondere tekst.
13: Het leven heeft geen zin. Het leven vraagt welke zin jij eraan geeft. Het mag alles zijn.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En de krant van morgen is gelezen door Ismaël de Bruin.
14: Nederland vangt op dit moment 5 zieke kinderen op uit Gaza. Die kwamen hier aan in oktober vorig jaar. In november 2023 beloofde toenmalig minister Kuipers al om in Nederland zieke en gewonde Palestijnse kinderen op te vangen. Maar het duurde dus 2 jaar totdat ze hier aankwamen. Uit interne documenten blijkt nu dat de operatie zorgde voor onmin tussen verschillende ministeries en onrust over de gevolgen, schrijft Dagblad Trouw.
2: In de documenten van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt kritiek geuit op de solistische rol van buitenlandse zaken. Bovendien is de weerstand bij sommige andere ministeries om kinderen op te vangen groot. Uiteindelijk komen er dus toch 5 kinderen deze kant op. Maar daar is het bij gebleven. Een kinderarts is kritisch en zegt: in een rijk en ontwikkeld land voel je de verantwoordelijkheid om deze kinderen op te vangen.
14: In het Nederlands Dagblad een reportage over een Yezidi-gezin in Velp dat vorige week werd mishandeld. Het begon met een hamer die in de tuin van het gezin werd gegooid. Toen de vader vroeg wie dat had gedaan, kreeg hij een fles bier naar zijn hoofd en raakte hij gewond. Daar, voor het huis, zijn mijn vader, moeder en broertje mishandeld door een groep jongeren, vertelt zoon Nouri. Ze kregen klappen op het hoofd.
2: Maak hem dood, riepen ze, zegt Nouri. Zelf was hij aan het werk en niet thuis. De politie brengt het gezin naar het ziekenhuis en nu zit de familie ondergedoken. Waarschijnlijk was de aanleiding voor de mishandeling de aangifte door het gezin na maanden van intimidaties. Voor de familie is het extra pijnlijk dat het bijna op de dag af 12 jaar geleden was dat de genocide op de Yezidis plaatsvond in Noord-Irak.
14: Op de parkeerplaats van Brussels Airport rijden Nederlandse auto's af en aan, dat schrijft de Telegraaf. Een gezin uit Brabant wacht op een vlucht naar Barcelona. De familie woont vlakbij Eindhoven Airport, maar rijdt toch liever naar België. De reden? Het geld. Bij Eindhoven waren we voor 5 mensen bijna €1200 duurder uit, vertelt de moeder van het gezin. Dan rijden we liever naar Brussel.
2: Zo zijn er veel meer Nederlandse gezinnen die vanaf de Belgische luchthaven naar Spanje, Griekenland of verre landen vertrekken. En steeds vaker speelt de prijs daarbij een doorslaggevende rol. De reisbranche is bezorgd, nu de vliegbelasting in Nederland opnieuw fors omhoog gaat vanaf januari.
14: Wie zondag in het zuidoosten van het land in de tuin zit, kan plotseling een bijzonder uitzicht krijgen. Een gigantische zeppelin, meldt het AD. Geen zorgen, het zijn geen aliens, grapt een meteoroloog van de Wageningen Universiteit. Maar wat is het dan wel?
2: Een Duits luchtschip vol met snuif- en scanapparatuur om de luchtkwaliteit te meten. Het voordeel van dit luchtschip is dat het heel langzaam kan vliegen, zegt de meteoroloog. En daardoor registreren de sensoren veel meer details.
1: Deze onderwerpen

0: Ilse de Lange, So Incredible. Nederland stevend af op een van de droogste jaren ooit. Zijn we daar wel goed op voorbereid? Dat vraag ik aan hydroloog van Wateronderzoeksinstituut KWR, Klaas-Jan Raad. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Nou, dat is meteen een goede beginvraag. Zijn wij daarop voorbereid?
1: Ja, nou ja, ja en nee. Toen 2018 was eigenlijk onze belangrijke wake-up call. Mm-hmm. De eerste droogte van daarna heel wat droge jaren, maar ook twee hele natte jaren, 2023, 2024. En er is heel veel gebeurd. En tegelijkertijd zie je nu dat een aantal vraagstukken die er zijn, problemen, schade bij ondernemers, dat we ook nog heel veel te doen hebben.
0: Maar 2018 was een vergelijkbaar jaar qua droogte?
1: 2018 was vergelijkbaar, net als 2003. Dit jaar is nog wel wat erger. De neerslagtekorten zijn vergelijkbaar, 300 mm op het moment. Maar de afvoer van de Rijn is nog nooit zo laag geweest. En die zit normaal op 2200 kuub per seconde en nu nog maar op iets meer dan 600, dus een kwart van wat gemiddeld ons land binnenkomt.
0: En wat is de consequentie daarvan?
1: Nou, dat Rijnwater gebruiken we heel veel, hè, om het zout terug te dringen wat anders vanuit de Noordzee opdringt. Het vult ook het IJsselmeer. En dat IJsselmeer is zo'n grote regenton van waaruit dat water door verschillende provincies onder andere wordt verdeeld. En dat hebben we hard nodig, want het verdampt overal als een dolle. En we willen daar waterpijlen op peil houden bijvoorbeeld. Het was net in het nieuws, om dijken te beschermen, om die voldoende nat te houden.
0: Ja. Wat hebben wij geleerd van die droge zomer in 2018? Wat is er toen aan het droogtebeleid veranderd?
1: Ja, een aantal dingen. Als je, ik noemde het al het IJsselmeer, dat is eigenlijk de meest praktische maatregel die we hebben doorgevoerd. Dat noemen we ook wel onze nationale regenton. Nou, daar zit al een zomerpeil in een winterpeil. Dus zomer zetten we dat water al hoger. Nou, op het moment zetten we dat nog extra hoog, om daar 400 miljoen kuub aan water op voorraad te hebben. En dat gaat naar Noord-Holland, naar Friesland, naar Groningen. En dat is ook de reden dat je daar niet zoveel hoort dat er iets aan de hand is.
0: Dat deden we voor 2018 niet met het IJsselmeer?
1: Dat deden we voor 2018 niet. Dus dat beheer van het IJsselmeer, dat hebben we echt veranderd na 2018.
0: En hoe gaat dat in zijn werk, die IJsselmeerbuffer? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Die zetten we hoger, alsof je aan een thermostaatje draait.
1: Ja, eigenlijk is dat ook zo. Hè? Oh, ja. IJsselmeer wordt gevoerd door de IJssel. Nou, de IJssel is een zijtak van de Rijn, dus daar komt water binnen. En bij de afsluitdijk, zie die grote dam, en daar hebben we natuurlijk sluizen in, dus daar kunnen we controleren hoeveel eruit gaat. En dat zetten we een beetje op slot op het moment.
0: En die buffer zorgt ervoor dat de waterstand in een deel van het land hoger blijft?
1: Ja, dus Noord-Holland, Groningen, Friesland, daar kunnen we de waterstand op peil houden, de veengebieden waterstanden, maar ook zorgen dat er voldoende water is

0: voorlopig. Moeten we ons ook al zorgen maken over de drinkwatervoorziening?
1: Nee, de berichten die ik nu heb van de drinkwaterbedrijven is dat daar de voorraden op peil zijn. Ook daar geleerd, denk ik, van 2018. En we zitten nu momenteel in een vakantieperiode. Hè? Dus een groot deel van Nederland verbruikt zijn water in het buitenland. En dat drukt de vraag hier natuurlijk.
0: Maar ook, ze komen wel weer terug. En we hebben bovendien nu mensen uit het buitenland die ons water opdrinken.
1: Ja, toch is die drinkwatervraag op het moment ietsje lager dan dat die bijvoorbeeld in juni was. Maar wat mijn informatie is, dat die drinkwatervoorraden op het moment op peil zijn. Ja. Wil niet zeggen dat je niet zuinig moet zijn met drinkwater natuurlijk.
0: Nee. Dus wat moeten we niet doen?
1: Nou, besproei je tuin niet, laat het gras lekker geel worden. Was je auto even niet. Dat soort maatregelen, doe dat niet op het moment. Hè. Die druppel oppervlaktewater of grondwater die je kan gebruiken om drinkwater van te maken, die kunnen we nu ook heel goed voor iets anders gebruiken. Ja,
0: en u zegt, die drinkwaterbedrijven hebben ook geleerd van 2018. Ja. Wat doen die dan nu anders?
1: Nou, veel in het beheer en in het systeem gingen ook een paar dingen knel in 2018. Of bijna knel, want het is goed gegaan toen. Dus daar zijn aan leidingen is daar gewerkt, aan die operationele capaciteit. En je ziet dat drinkwaterbedrijven zich erg voorbereiden op de komende jaren. Want dit is het nieuwe klimaat. Daar doen we op korte termijn helaas weinig aan. En we zien de drinkwatervraag ook toenemen. Puur omdat de bevolking groeit. En groeiende bevolking is een grotere drinkwatervraag.
0: In het Westland geldt sinds woensdag een verbod op het gebruik van slootwater.
1: Ja.
0: Tuinders zijn daar nou niet bepaald blij mee. Nee. Heeft u als hydroloog een advies voor hun?
1: Nou, De eerste, die beslissing die het Hoogheemraadschap heeft moeten nemen in het Westland is echt ontzettend moeilijk. Hè? En dat is dan die afweging tussen veiligheid, die dijk op peil houden, of water bijvoorbeeld voor de tuinders. En ik ken de glastuinbouw goed. Het is een ontzettend innovatieve sector die eigenlijk ook al aan heel veel oplossingen werkt. Ze noemden afgelopen dagen, jongens, geef ons een klein beetje van het rioolwater, gezuiverd rioolwater van de waterzuivering van Den Haag. Dat komt niet uit de lucht vallen. Dat idee, dat is ook iets wat de glastuinbouwsector al langer verkent, bijvoorbeeld.
0: Ja. En hoe doen zij dat dan? Hoe kunnen zij zich daarop instellen?
1: Nou, wat de glastuinbouw al langer doet, is dat ze brakgrondwater bijvoorbeeld gebruiken. Eigenlijk al sinds de jaren 90. Hè. Dat pompen ze op, dat ontzilten ze. En dat is bijvoorbeeld voor paprikatelers een aanvullende bron.
0: Dat is net zo goed als niet brak water?
1: Je moet het ontzilten. Hè. Dus je moet het zout eruit halen, zodat je eigenlijk op school met scheikunde vroeger demiwater overhoudt. Dat vinden de tuinders fantastisch om te gebruiken. Dus dat doen ze al sinds de jaren 90. En effluent of het ondergronds extra in grondwaterlagen extra water opslaan, dat zijn ook dingen die de tuinbouw eigenlijk al ontwikkelt.
0: En hoe staat het met de droogte van de hoge zandgronden? Noord-Brabant, Limburg, Oost-Nederland?
1: Ja, ik heb het vanochtend nog aan collega's gevraagd. De grondwaterstanden zijn daar zelfs iets hoger dan bijvoorbeeld in 2018. Daar waren we zelf ook een beetje verbaasd over. Misschien een teken dat een aantal maatregelen werkt. Aan de andere kant ook hebben we daar heel veel te doen. En dat is een hele complexe puzzel die we daar moeten leggen. Operationeel gebeurt er. We voeren al minder af. Hè. Dat wat in de winter en het voorjaar voert, dat houden we wat meer vast. Maar daar hebben we nog wel wat meer stappen te zetten.
0: Ja. Als u nou dat vanuit uw expertise moet zeggen, hoe zou Nederland zich beter moeten voorbereiden op die droge, hete zomers van de toekomst, die gewoon het nieuwe normaal lijken te worden?
1: Ja, misschien toch bij die hoge zandgronden blijven. Het wordt veel gezegd, hè, minder afvoeren. Dat afvoeren van water deden we met reden. De aardappeleters van Van Gogh, hè, die armoedtroef destijds, was omdat het zeiknat was. Dus daarom zijn we ook gaan ontwateren. Nu in het nieuwe normaal, dat betekent meer water vasthouden. En dat klinkt leuk op papier, maar het betekent ook heel veel voor onze ruimtelijke inrichting. En uiteindelijk een aantal politieke beleidskeuzes die we daar moeten maken. Het is daar een belangenspel ook dat daar zit.
0: Dank voor uw toelichting, hydroloog Klaas-Jan Raad. Dank u wel. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde onder meer in de speelfilms Max Havelaar, Schatjes, Keetje Tippel en Siske de Rat. Ook speelde hij de hoofdrol in Alle Dagen Feest, een vierluik naar verhalen van Remco Kampert, waarvan Aten de Jong één deel regisseerde. Goedenavond, Aten.
2: Goedenavond, hallo.
0: We mogen elkaar tutoyeren, want we hebben elkaar wel eens vaker gesproken, toch? Ja. Die film

0: Dagenfeest is uit 1976, 50 jaar geleden dus.
1: Ja.
0: Wat staat jou bij van die samenwerking met Peter Faber?
1: Nou, toch wel veel hoor, want het was mijn eerste film. Het was Peters eerste hoofdrol. En wat me vooral bijstaat was zijn ongelooflijke directheid, zijn impulsiviteit. En wat dat betreft was hij een heel ander soort acteur dan de traditionele acteur in Nederland. En want in die tijd was het nog, de normale acteurs waren nog Ko van Dijk en Ellen Vogel, wat een schat
0: Guus
1: van
0: Hermes, actrice
1: was. Ja. Maar Peter kwam met het werktheater uit een heel ander gebied. En dat was veel directer, veel impulsiever en ook veel spontaner.
0: Want het werktheater was ook niet standaard toneel, toch?
1: Nee, was totaal niet standaard, nee.
0: Want wat deden ze daar?
1: Nou, wat ze vooral deden, ze hadden een idee. En dat idee gingen ze dan over improviseren. En met het improviseren creëerden ze uiteindelijk de voorstelling.
0: Ja, ja, ja. En liet hij zich, want je zegt, het was mijn eerste regie, liet hij zich regisseren door zo'n jonge vent?
1: Ja, ik was 22, dus inderdaad jong. Ja, toch wel hoor. Toch wel, want hoewel Peter geen klassieke acteur was, was hij wel iemand die heel goed luisterde en die heel goed kon omgaan met je. Maar je hebt in feite twee soorten regisseurs. Je hebt de regisseurs die niet van acteurs houden en denken van, je moet precies doen wat in het script staat. Nou, zo was ik niet. Of je hebt acteurs die denken van, nou, als hij het beter kan maken door zijn improvisatie, dan is het goed. Maar je moet hem wel in beperking houden. Want als je alleen maar improviseert, dan verlies je het verhaal.
0: Jij bent een blijven volgen natuurlijk ook naar die eerste regie. Wat vond jij zijn mooiste rol?
1: Op dit moment denk ik toch Max Havelaar.
0: Ja?
1: En dan moet ik heel eerlijk zeggen, dat is een beetje nostalgisch. Want het is natuurlijk Multatuli, het is Peter, het is Fons Rademakers, waar ik heel bevriend mee was. Het kan zijn, als je die film nu ziet, dat hij wat gedateerd overkomt. Maar het is een belangrijke film.
0: Laten
1: het is een belangrijk
0: even,
1: onderwerp.
0: Even naar Peter Faber in Max Havelaar luisteren.
2: Daarbuiten worden 30 miljoen inlanders mishandeld, gekneveld, uitgezogen en vermoord. En dat gebeurt in uw naam! In uw naam! In uw naam!
0: Was dit een typische Faberrol?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, nee, nee. Zeker niet, want Peter is speelde vrijer. Speelde veel meer wat in hem opkwam.
0: Want dit klinkt bijna een beetje statig.
1: Nou, dat is het ook zo. Het klinkt vrij theatraal, vind ik nu.
0: Mm-hmm.
1: Maar je mag niet vergeten natuurlijk dat als je het beeld ziet, als het goed is, dan is dialoog natuurlijk eigenlijk niet zo belangrijk. Het is de hele subtekst die veel belangrijker is. En nu hoor je alleen maar de tekst.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat het beeld erbij het wel beter maakt. Maar het komt een klein beetje theatraal over. Maar Peter op zich was natuurlijk iemand die heel veel improviseerde. En zijn directheid, zijn impulsiviteit bracht een enorme eerlijkheid mee. Die eerlijkheid hoorde hier minder omdat het meer een geschreven tekst is.
0: En wat bedoel je met eerlijkheid?
1: Nou, eerlijkheid betekent het karakter, dat je gelooft dat dat karakter het ook echt zegt. En dat het niet verzonnen is en niet, bij wijze van spreken, geacteerd is.
0: Het is toch niet een acteur te spelen?
1: Dus nee,
0: je gelooft hem in die rol?
1: Ja.
0: Ken je hem ook persoonlijk goed?
1: Nou, ik zou niet zeggen goed, maar ik ken hem wel persoonlijk. Ja. Ik ontmoet hem wel regelmatig.
0: Wat was het voor man?
1: Weet je, wat heel bijzonder aan hem was dat hij eigenlijk heel sociaal was. En ook op het einde van zijn leven heeft hij bijvoorbeeld in gevangenissen heeft hij allerlei cursussen gegeven aan jongere mensen om ze voor te bereiden om weer terug te gaan in de maatschappij.
0: Waar kwam die drive vandaan, denk je?
1: Ja, dat is een heel klein beetje speculatief. Ik weet dat hij geen gemakkelijke jeugd had zelf.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar weet ik de details niet van. Daar sprak hij ook niet echt over. Tenminste, niet met mij. Maar je voelde wel dat hij een enorme drive had. Hij kon bijvoorbeeld ook bijna zijn mond niet houden. Als je met hem praatte, dan was het ene verhaal na het andere.
0: Want hij kwam ook wel hyper over.
1: Nou ja, nu zou je het ADHD noemen,
0: ja.
1: Maar dat woord bestond toen nog niet.
0: Maar dat was het misschien wel.
1: Dat was het misschien wel, ja. Maar die sociale inzet van hem, dat hij mensen in de gevangenis hielp om hen voor te bereiden op hun leven na de gevangenis, dat is natuurlijk fantastisch. En dat is heel kleinschalig. Dat heeft niks met roem te maken van een film.
0: Nee. Dus dat betekent misschien ook dat hij niet een kolossaal ego had? Of heeft het een niet het ander tot gevolg?
1: Hij had wel een uitingsdrang. Dat is niet helemaal hetzelfde als een kolossaal ego. Maar hij had wel een enorme uitingsdrang om mensen te helpen. Maar ook om zichzelf te uit. Bijvoorbeeld, hij ging ook schilderen. En ja, of die schilderijen nou mooi vindt of niet. Maar hij had wel de behoefte om dat allemaal te doen.
0: Ja. En die uitingsdrang, wat moest er dan uit?
1: Ik denk vooral zijn enorme drang om het leven te tonen.
0: Het leven?
1: Ja, hij had natuurlijk geen gemakkelijke jeugd gehad. Hoewel ik dat alleen maar van horen zeggen heb. Maar hij wou aantonen aan iedereen om hem heen hoe goed het leven kon zijn en hoe interessant het leven kon zijn. En dat wou hij ook vertellen aan andere mensen en andere mensen laten ervaren.
0: En ook om daardoor zelf grip op dat leven te hebben.
1: Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel.
0: Ja. Wat, merkte je dat ook in hoe die speelde?
1: Toch wel, ja, absoluut. Want je kon hem, als hij een bepaalde scène moest doen, dan zocht hij intuïtief, want hij was geen intellectueel. Hij ging niet heel erg nadenken van, oh, ik moet dit analyseren, dan moet ik het zo, dan moet ik het zo doen. Wat heel veel acteurs wel doen. Maar hij ging intuïtief na hoe het voor hem zou voelen. En dat gooide hij er dan uit en verzond er alles bij op dat moment wat in hem opkwam. Dus hij was heel spontaan.
0: Dus dat is wat je daar straks eigenlijk ook zei, dat het heel erg met hemzelf te maken had.
1: Dat denk ik wel, ja. Ja.
0: Wanneer heb je hem voor het laatst gezien?
1: Klein jaar geleden.
0: Ja. Bij wat voor gelegenheid?
1: Nou, het was misschien iets langer dan een jaar, maar ongeveer een jaar. Het was de verjaardag van Matthijs van Heiningen. Die werd 80. En die had een bijeenkomst met allemaal mensen met wie hij gewerkt had. Allemaal, er waren misschien 40 of zo, in de kring.
0: En was hij dan een bruisend middelpunt, Peter Faber?
1: Nee, hij drong zichzelf daar niet naar voren. Ik zat met hem en een paar met mijn vriendin die in dezelfde hoek zit als hij met jeugddelinquenten. Dus daar hebben we heel veel over kunnen praten. Maar hij probeerde niet de aandacht van de hele zaal te trekken.
0: Nee?
1: De zaal, de ruimte.
0: Maar niet van, kijk eens wie hier zit.
1: Nee, toch niet. Nee. Hij deed wel een kleine performance. Maar dat deden een stuk of 5, 6 verschillende mensen. En hij probeerde niet, zeg maar, van nu ga ik even de show stelen.
0: Nee. Ik zag dat hij op Facebook ook nog verslag deed vanuit het ziekenhuis nadat hij daar was opgenomen.
1: Ja.
0: Vond hij dat toch belangrijk, dat mensen wisten van, ja, dit
1: nou, dat is toch een beetje weer die uitingsdrang, hè? Van ik leef nog, dat zal iedereen weten ook.
0: Ja, maar ook om zichzelf dat misschien in te prenten van, ik ben er nog.
1: Ja, denk het wel.
0: Nou, hij schreef ook van, ik zal dan proberen jullie berichtjes wel te beantwoorden. Met andere woorden, schrijf me een berichtje, alsjeblieft.
1: Ja, zeker, ja. Ja.
0: Wat gaan we nou straks vooral missen aan Peter Faber?
1: Kijk, toen hij jonger was, was hij een heel iconisch iemand, hè, in het werktheater. Hij leefde samen met Shirin Stroker. Voor mij, ik was nog jonger dan hij natuurlijk, was het iconische duo. Nu denk ik dat je dat iconische, dat zou je missen, maar de spontaniteit. En nu zou je vooral de levenslust gaan missen.
0: Ja. En ik zei het algemeen, wat gaan we missen? Wat ga jij missen, Anne?
1: Ik denk vooral dat ik ga missen dat hij altijd probeerde vooruit te kijken. Hij, en dat zijn niet zoveel filmen. Als ik hem ontmoette, ging hij ook niet over film praten. Want over film praten is altijd over het verleden praten. Hij praat alleen waar hij of dat moment mee bezig was, of wat hij nog wou gaan doen. En dat ik heb niet veel mensen die ik ken die zo zijn. Dus dat ga ik wel missen.
0: Ater de Jong, dank je wel.
1: Dank je wel.

0: Hall & Oates, Rich Girl. Een nieuwe parasiet vormt een ernstige bedreiging voor honingbijen en daarmee voor onze voedselveiligheid. Heather Graham van Wageningen University and Research onderzoekt deze parasiet. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Om wat voor diertje gaat het bij deze parasiet?
1: Nou, het gaat om een parasiet van bijen, honingbijen. Mm-hmm. En het is een meid. Dus ja, zegt het eigenlijk al. Het is een meid die parasiteert op bijen.
0: Ja, en hoe gaat dat parasiteren in zijn werk?
1: Nou, wat die meid doet, bijen planten zich voort door... die krijgen eitjes en van daaruit komen er bijenlarven, groeien daaruit. En dat zit in, dat noemen we het broed. Dus de verzameling eigenlijk van het nageslacht van de bijen. Mm-hmm. En die tropileumsmijten die gaan eigenlijk voeden zich die met de larven als ze nog klein zijn. En die beschadigen daardoor die larven. En sommige worden dan wel volwassen bijen, maar dan met beschadigingen. En andere gaan gewoon dood. En als je kunt je voorstellen, als dat op hele grote schaal gebeurt, dan stort zo'n bijenvolk eigenlijk gewoon in. Omdat er te weinig nageslacht is.
0: En dat kan in hele korte tijd zich voltrekken.
1: Dat kan bij deze parasiet in relatief korte tijd zich voltrekken. Eigenlijk gewoon wel binnen een paar maanden. En wat er dan gebeurt is dat de volwassen bijen die vliegen dan gewoon weg. Die verlaten het volk en die beginnen ergens anders opnieuw, om het maar zo te zeggen. Maar ja, je mist dan natuurlijk wel al die larven die zijn dan doodgegaan.
0: Ja. En de meid komt niet in Europa voor, maar er is sprake van dat die nu oprukt vanuit Georgië en Turkije.
1: Ja, in Georgië is dat officieel ook bevestigd, dat die meid daar sinds een paar jaar zit. Die meid komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië en die is eigenlijk over land verplaatst richting Europa. Met name doordat bijenhouders bijenvolken eigenlijk verplaatsen. Komt die meid langzaam onze kant op. En ik heb ook gehoord dat er inderdaad nu berichten zijn dat die meid is opgedoken in Turkije. Mm-hmm. Ik heb nog niet daar de officiële bevestiging van gezien. Maar we weten ook dat er onbevestigde berichten zijn van deze meid op de Krim en in Belarus. Dus ja, officieel is deze meid nog niet op het Europese continent. Maar onofficieel zijn er wel berichten dat dat wel zo is.
0: Hij komt
1: dus dat
0: erbij.
1: Is wel heel zorgelijk. Ja, zeker.
0: U heeft deze dodelijke meid zelf onderzocht. Hoe hebt u dat gedaan?
1: Ik ben daarvoor met mijn collega's naar Azië gegaan, waar die meid dus oorspronkelijk vandaan komt. Want in Nederland, in Europa, kunnen we die meid dus niet onderzoeken, want hij is hier niet. We zijn daarvoor eerst naar Thailand gegaan en we wilden met onze eigen ogen zien wat de schade was die die meiden daar aanrichtte aan de bijen.
0: En wat zag u?
1: Ja, dat was echt behoorlijk. Echt volken die helemaal waren ingestort, maar ook... als je dan inderdaad zo'n volk bekijkt en je gaat onder een microscoop kijken hoeveel mijten je ziet, dat je echt gewoon tientallen mijten ziet. En dat je kan voorstellen dat, omdat ze zich ook heel explosief vermenigvuldigen, dat je dus binnen korte tijd met een paar mijten echt een explosie kunt krijgen.
0: En kun je ze met het blote oog zien?
1: Je kunt ze wel met het blote oog zien. En met name omdat ze rennen eigenlijk heel snel. Ze zitten in de larven van de bijen zitten in een soort cel met een dopje erop. En als je dat eraf wipt, dan rennen ze eigenlijk naar buiten toe. Want ze willen in die cel blijven zitten en ze zien dan dat het dakje eraf gaat. Dus dan kun je ze goed zien. Maar dat is echt als je met goed licht kijkt en je focust. En als jij als gangbare bijhouder gewoon jouw volk inspecteert, is de kans wel klein dat je ze dan al ziet. Ze zijn echt moeilijk te zien.
0: Ja. En is er niet een soort bestrijdingsmiddel waarmee je die meid kunt aanpakken zonder dat je die bij eronder door laat gaan?
1: Het probleem is een beetje dat we nog niet zo goed weten wat werkt tegen deze meid. En met name in Europa en in Nederland. Omdat in Azië worden echt heel veel chemische middelen gebruikt om deze meid te bestrijden. Mm-hmm. Met ook wisselend succes. We zien ook dat bij de varroamijt, dat is een andere parasiet van honingbijen, is resistentie ontstaan door veelvuldig misbruik eigenlijk van chemische middelen. En er is ja, geen enkele reden om aan te nemen dat dat bij deze meid ook niet zo zou zijn. En we hebben maar beperkte middelen in de EU geregistreerd, ook voor deze meid. Dus ik, ja, wij zijn wel van mening dat we ons niet compleet moeten focussen op chemische bestrijdingsmiddelen.
0: Maar als die meid hele bijenvolken laat uitsterven, terwijl die daar het wel van moet hebben, hoe blijft hij dan zelf in leven? Want dan ondermijnt hij toch zijn eigen, eigen bestaan.
1: Ja, dat is een hele interessante vraag. Kijk, het is een parasiet, dus hij zal niet meteen zorgen dat zo'n bijenvolk omvalt. Mm-hmm. Dat gaat geleidelijk, hè. Hij gaat eerst zoveel mogelijk nakomelingen produceren. Maar ja, op een gegeven moment zijn die meiden met zoveel schade, dan stort dat volk in en dan gaan de volwassen bijen weg. En als er genoeg meiden zijn, dan liften die gewoon mee op die volwassen bijen. Mm-hmm. En dan komen ze weer terecht in een nieuw volk met vers broed, hè, verse larven. En dan beginnen ze gewoon weer opnieuw. Dus dat is eigenlijk hoe dat dan gaat.
0: Ja, de Nederlandse Bijenhoudersvereniging roept deze week alle imkers op om geen bijenkoningin in het buitenland aan te schaffen. Vindt u dat een verstandige beslissing?
1: Ja, ik denk dat sowieso het halen van bijen of koninginnen of wat dan ook vanuit het buitenland is, ja, in mijn ogen ook niet nodig, maar ja, brengt altijd risico's met zich mee. Dus ja, die oproep kan ik alleen maar ondersteunen in die zin. Want we zien gewoon, niet alleen met bijen, maar ook met mensen en andere dieren, waar gereisd wordt van A naar B of weer terug. Mm-hmm. Daar brengt gewoon ziektes met zich mee.
0: Ja. En wat is voor u nou nog de grootste onderzoeksvraag waar u mee worstelt als het over deze meid gaat?
1: Nou, onze grootste onderzoeksvraag is dat deze meid komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië, uit een tropisch klimaat. En die meid heeft eigenlijk die larven nodig om zich te voeden. Die kan niet lang zonder die larven.
0: Nee.
1: En in landen met een streng klimaat of met echt winters, met seizoenen, heb je in de winter geen larven. Dan is er een stop. Maar toch heeft deze meid zich kunnen vestigen in China en Zuid-Korea en andere landen waar gewoon een winter is en zelfs met sneeuw.
0: Ja.
1: Dus zeker weten ook een stop van die larven. En we hebben eigenlijk geen idee hoe die meid het voor elkaar krijgt om die winters te overleven. En dat is natuurlijk wel een hele relevante vraag voor Nederland en voor Europa.
0: Dus daar gaat u zich nog op toeleggen?
1: Ja, zeker. Dat willen wij wel weten.
0: Dank voor uw uitleg bij je expert Heather Graham. En nog een goede avond. Een nieuwe aflevering nu uit onze serie over hits uit 1976. Het jaar waarin Met het oog op morgen begon met uitzenden. Les Ballades de Jean Heureux van Gérard Lenormand was 50 jaar geleden niet alleen een grote hit in Frankrijk, maar ook in Nederland. Journalist en documentairemaker Dirk-Jan Roeleven zocht Lenormand 16 jaar geleden op voor het programma Top 2000 Agogo. Goedenavond, Dirk-Jan.
2: Goedenavond.
0: Hoe leerde jij dat nummer kennen?
2: Nou ja, dat is echt wel. Ik was 15, 1976, woonde in Zoeterwoude-dorp. In een klein burgerlijk milieu, middenstandsgezin, spaarwinkel. En wat draaide vader en moeder? De verzamel-LP Vive la France. Ik weet niet hoe oud jij bent, Koen, maar in mijn.
0: Ik ben 60. Jij?
2: Dan ken jij misschien die serie wel. Je had Vive la France 1, Vive la France 2, 3 tot en met 80. En daar stonden ze allemaal op.
0: Ja.
2: Dus alle liedjes die je nu hoort bij Radio Tour de France.
0: Ja.
2: Die stond op één plaat. En daar stond dus La Ballade.
0: En vond jij het ook een leuk nummer?
2: Ja, ik was 15. Ik vond het vrolijk. Het was, vooral mijn zussen draaiden dat graag. Ik zong mee, weet je wel.
0: Wat is de kracht van dat nummer?
2: De kracht van dat nummer is natuurlijk, het gaat over gelukkige. Het betekent het lied van de gelukkige mensen. Het is een vrolijk liedje. Het is echt een oorworm. Dus het blijft in je kop zitten. Het is een meezinger. Ik denk dat dat de kracht ervan is. Het is de meezingbaarheid.
0: En was dat ook bedoeld? Bedoelde Lenormand dat ook als een soort hart onder de riem?
2: Ja, nou ja, het was, voor hem was het het idee, want ik heb hem dus geïnterviewd inderdaad. Hij zegt, het moet een keten zijn, een ketting eigenlijk tussen alle mensen. Het moet alle mensen verbinden. Dus van de vuilnisman tot de arts, van de filmster tot de zwerver op de hoek.
0: En voor hem was dan ook nog het voordeel dat de kassa rinkelde?
2: De kassa heeft gerinkeld, hij heeft 30 miljoen platen verkocht.
0: 30 miljoen?
2: Niet alleen van dit ene nummer, maar wel van zijn gehele...
0: Hij is eigenlijk schat helemaal rijk geworden.
2: Hij is schat helemaal rijk geworden, ja.
0: Jij hebt hem voor de top 2000 Agogo in Normandië bezocht in 2009... om over dit nummer te praten. Wat voor man trof je toen aan?
2: Ja, dat was leuk. Want hij had een schitterend appartement in Parijs. Dus ik wilde hem in dat schitterende appartement in Parijs filmen. Maar
0: dat
2: hij zei,
0: nee, niet.
2: Kom maar naar het platteland. Kom maar naar Normandië, waar hij is opgegroeid. En dus ik baalde eigenlijk een beetje. En toen kwam ik daar dus op het Normandische platteland. Platter dan plat, met heuvels. En daar was een man met laarzen en een boerenkop eigenlijk. En een boerentrui en een boerenbroek. En die ook zei, ik had eigenlijk liever boer willen worden.
0: Oh ja.
2: Want hij vertelde dat zijn levensverhaal, misschien komen we daar straks nog over te spreken, is best wel tragisch. Maar zijn eerste jaren is hij gewoon in een weeshuis heeft hij gezeten. En hij is eigenlijk bij zijn oma opgegroeid.
0: Ja, want hij was heel ongelukkig met zijn afkomst, hè?
2: Ja, dat is het tragische verhaal wat zo in mooi contrast staat met het prachtige vrolijke liedje.
0: Ja.
2: Is dat zijn vader was een Duitse soldaat. Hij is geboren in 1945, februari. Verwekt dus door een Duitse soldaat bij een Franse moeder. En hij heeft zijn vader dus nooit gekend. Maar nog erger is, dat is echt onvoorstelbaar, dat hij pas op zijn 35ste ontdekte dat hij dus een kind was van een Duitse soldaat.
0: En dat drukte ook op hem.
2: Dat heeft enorm op hem gedrukt.
0: Ja.
2: En het ik heb het bij de Belgische televisie gezien. Daar zat hij te gasten, daar vertelde hij hierover. Heel mooi. Dat hij, zijn moeder, die wilde natuurlijk toch wel een keer dat uit zou komen. Moet je nagaan, dan ben je 35.
0: Ja.
2: En toen kreeg hij dus de telefoon in zijn handen gedrukt van zijn moeder. En die zei, je zus aan de lijn.
0: Oh ja.
2: Dus die moeder, zijn moeder was ook een echte hel, moet dat geweest zijn. Maar goed. Dus die zei, je zus. Dus hij denkt, nou ja, wat is er dan met mijn zus? Maar het was niet zijn gewone zus, maar zijn zus van die Duitse vader. Dus het was ook nog eens een vrouw die totaal niet kende. Ja. En die moest hem dus het nieuws brengen. In plaats van dat zijn moeder dat een beetje tactisch deed. Moest die vrouw dus hem het nieuws vertellen dat hij de zoon was van een Duitse soldaat. Die hij dus niet heeft gekend.
0: Dus de man die dit liedje over gelukkige mensen de wereld in stuurde, was eigenlijk een heel gebroken man.
2: Zwaar.
0: Ja? Ja. Merkt hij dat ook in de ontmoeting?
2: Ja, enorm.
0: Was het een sombere, gekwetste man?
2: Nou, hij was gelukkig, dat vertelde hij ook, op het platteland. Hij was gelukkig met de dieren, hij is gelukkig met de natuur. Dat zie je in al zijn uitingen, zie je dat terug. Hij was ook wel leuk bij verhaaltje. Hij had een ezel daar staan, die filmden wij ook.
0: Mm-hmm.
2: En die ezel heette Cadeau, want het was een cadeau van Nederlandse fans.
0: Oh ja.
2: Die hadden hem, want die wisten dus dat hij graag een ezel uit Normandië wilde hebben. Die hadden die ezel willen aanbieden op het podium van Olympia, de beroemde concertzaal in Parijs.
0: Mm-hmm.
2: Dat was mislukt, dus hij kreeg hem uiteindelijk thuisbezorgd, die ezel. Maar goed, dus die gebroken man was heel gelukkig daar, was tevreden, was blij. Maar als op de vraag van bent u zelf een gelukkig mens, wat je natuurlijk vraagt aan iemand die dat lied heeft geschreven, moest hij even lang nadenken en eigenlijk wel slikken. En hij kwam eigenlijk niet veel verder dan ik ben blij dat ik mensen kan verbinden. Ik ben blij met het feit dat ik mensen blij kan maken enzovoort. Maar het kwam niet uit zijn lip van ik ben heel gelukkig. En dat verklaarde hij ook in dat gesprek met die Belgische televisie nogmaals. Dat hij dat niet echt zo diep
0: voelde. In jouw portret van toen speelde hij ook even solo op een akoestische gitaar. Laten we even luisteren.

0: sans heureux. Speelde hij dit nou om jou een plezier te doen? Of had hij er nou echt plezier in?
1: Hij deed het wel omdat ik het vroeg. De gitaar waar hij dit op speelde was werkelijk niet te doen. Was een heel oud, krakkemikkig ding. Ja. Dat hoor je ook wel een beetje.
0: Maar je weet niet wat valser is, de stem of de gitaar?
1: Nee, maar hij vond... Ik kwam natuurlijk weer met een stuk Hollandse kaas aanzetten. Dus de stemming was meteen goed. Dus hij was heel goed geluimd, hoor. Ja. En hij speelde dit graag, denk ik.
0: Is het nog steeds een grote artiest in Frankrijk?
1: Ja, hij is nog steeds...
0: Hij treedt ook nog op.
1: Hij is 81, hij treedt ook nog op. Hij is... Jacques Dutronc, ook 81, weet je. Dat zijn allemaal oude jongens die gewoon bij het Franse publiek nooit... Julien Clerc, al die gasten. Het Franse publiek is enorm trouw aan zijn helden.
0: Ja. Nou, het was mooi om daar met jou over te praten, Dirk-Jan Roeleven. En je raadt echt nooit wat wij nu gaan draaien.
1: Johnny Hallyday.
0: Zo is het. Dankjewel.

0: Sera Le Normand, Le Ballade de Jean Zereux uit 1976. Volgens mij moeten we nu een instartje krijgen van de 5 voor 12. Nou, waar doen we het zonder? Volgens de New York Times is in snikheet Europa Den Haag de perfecte plek voor een zogenoemde coolcation. Aan de lijn de Haagse nachtburgemeester Lotte Ottevanger. Goeienacht.
1: Goeienacht, nou, hallo.
0: Het is eigenlijk nog avond, hè. Een coolcation, een vakantie om af te koelen. Ja, is dat een reistip die een beetje hout snijdt? Slaat dat ergens op?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Den Haag eigenlijk een onontdekt, misschien dan nu ontdekt pareltje is wat dat betreft. Kijk, het weer wordt natuurlijk nu steeds warmer overal in Europa. En in Den Haag is het dus eigenlijk best wel aangenaam. En we hebben natuurlijk het strand. En ik denk dat iedereen die in Den Haag woont of die uit of al een tijdje in Den Haag woont of uit Den Haag komt, al wel weet dat in de zomer het leven verandert en verplaatst echt naar het strand. Dus iedereen hier hangt rond het strand rond. Ik ken als ik als kind klein was, gymles kreeg op het strand bijvoorbeeld. En zelfs het nachtleven in het in de zomer verplaatst ook naar het strand. Ja. We hebben allemaal beachclubs en die worden dan ook nachtclubs. Dus ja, ik denk dat het een soort onontdekte puzzel is. En dat misschien de rest van Europa of Amerika zelfs dat nu ook een beetje begint te ontdekken.
0: Ja, maar dan gaat het dan meer over Scheveningen dan over Den Haag.
1: Ja, ik denk dat wij zien Scheveningen natuurlijk wel een beetje als een verlengstuk van Den Haag. Ja. Misschien is dat anders als je dat aan iemand in Scheveningen zelf vraagt. Ja. Maar we hebben natuurlijk eigenlijk een heel lang stuk strand. Dus je hebt ook Kijkduin en alles wat ertussen
0: dat
1: zit.
0: Dat hoort er ook bij.
1: Scheveningen is natuurlijk wel het meest toeristische stukje. Dus ik denk dat waar zij het over hebben daar wel over gaat. Ja.
0: En kun je merken dat er ook meer toeristen nu naar de Hofstad komen deze zomer? Dat die tip ook werkelijk ergens op gebaseerd is? En dat mensen trekt?
1: Om eerlijk te zijn nog niet heel erg. Wij hebben altijd in de zomer wel wat meer toerisme dan andere tijden van het jaar. Ik heb nog niet echt gemerkt dat er echt meer toerisme is. Maar ik moet ook zeggen dat je als local misschien niet op die plekken komt.
0: Nee.
1: Waar de meeste toeristen dan heen gaan.
0: Dat zoek je niet op. Maar dan heb je dus ook die verkoeling niet.
1: Nou, maar dat is wat ik eigenlijk zei. We hebben natuurlijk zo'n lang strand. Dus je hoeft ook niet per se naar een toeristisch strand.
0: Dus jij weet de plekjes wel waar je moet zijn.
1: Ja, precies. Ja. Er zit natuurlijk tussen Scheveningen en Den Haag. Kijkduin zit natuurlijk nog een heel stuk. En dat zijn allemaal strandtenten. En de een is wat bekender dan de ander. Maar Scheveningen en Kijkduin zijn natuurlijk degene waar de toeristen eigenlijk voornamelijk naartoe trekken.
0: Ja, en wat doet de nachtburgemeester om de hitte na zonsondergang een beetje van zich af te laten spoelen?
1: Ja, goede vraag. Ik ben zelf echt een zonaanbidder en een strandliefhebber. Dus ik ga wel echt regelmatig een duikje nemen om de verkoeling op te zoeken.
0: Vooral
1: ik
0: heb zelf ook een tijdje.
1: S'avonds ook, ja. Nou ja. Of de zonsondergang kijken, dat is natuurlijk ook echt heel erg leuk als je op het strand bent. En dit heb ik echt al vanaf jongs af aangedaan. Dus dat zit wel een beetje in mijn DNA, zeg maar, als iemand die uit Den Haag komt.
0: Dus jij komt er zomaar wel goed door ook?
1: Ja, ik moet zeggen dat het wel echt een blessing is om het strand zo dichtbij te hebben.
0: Nou, het was mooi om je enthousiasme te horen vanuit de Cool Den Haag, Lotte Ottevanger. Ja. Dankjewel. Dit was het oog van vanavond, na 12 uur nooit meer slapen. Met een herhaling van het gesprek van eerder met Julia Wouters. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Elisabeth Steins. Voor nu, een mooie en rustige.

0: Radio 1.
1: De eerste gierzwaluwen zijn alweer onderweg naar het zuiden. De najaarstrek is officieel begonnen. In Vroege Vogelszondag daarom volop aandacht voor trekvogels. Ook kijken we naar de gevolgen van de aanhoudende droogte. Boeren moeten anders omgaan met water en hun werkwijze aanpassen.
2: 10 jaar geleden hebben we onze beregeningsinstallatie dus verkocht. Gewoon verkocht.
1: Verder een stoomcursus varens. De kolom van de Vlaamse vogelaar Begijn Le Bleu.
3: Een groep van een tiental valen gieren schoven voorbij.
1: En een gesprek over de nieuwe aanpak van milieucriminaliteit. Zondagochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Oost.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings.
1: Radio Oost, thuis in Overijssel.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.